0: Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloot de rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. Begin volgend jaar moeten de concrete voorstellen voor de nieuwe regels klaar liggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijke uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig kon landen. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt. Dat blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol. In de winter viel er ook weinig sneeuw. En daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien en kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Kopen. Met het nieuws van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers of verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het tijdelijke uitstel opgeheven. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die ze in 1995 pleegde toen ze 18 jaar oud was. Volgens haar advocaten is destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. De executie werd daarom gisteren een uur voor aanvang uitgesteld. Twee ruiten van het gemeentehuis van Rhenen zijn afgelopen avond vernield met vuurwerk. Dat gebeurde na een protest bij een raadsvergadering over de opvang van asielzoekers. Toen de politie al was vertrokken, werd er vuurwerk afgestoken. Daarbij werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield. De mobiele eenheid werd ingezet om in te grijpen. Er is niemand aangehouden. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw. Daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolven te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om het leven van Christa Pike te beëindigen. De ter dood veroordeelde Pike leeft nog na het krijgen van 2 dodelijke injecties. Dat zeggen journalisten die bij de executie aanwezig waren. Haar advocaten hebben gevraagd om de executie per direct stop te zetten. De executie volgt op een besluit van het Amerikaanse Hoge Rechtshof van een paar uur geleden. Daarin werd het eerdere besluit van een lagere rechter om de doodstraf uit te stellen teruggedraaid. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er ook een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen.

0: De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten smolt 5,5% van de ijsmassa. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte droeg daaraan bij. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waardoor de gletsjers in de zomer maandenlang onbedekt in de volle zon lagen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris zijn kwijtgeraakt door vulvakanker. Na reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
3: Met nu?
1: Dit is de dag.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Klaas Dijkhoff, wie kent hem nog? Nou, wij, oud-VVD-politicus. Hey, kom naar Alphen aan de Rijn, niet voor een politiek debat, maar om ondernemers aan het denken te zetten over verandering. Nou, waar moet dan verandering in komen? Nou, goede plannen, hè? Die blijven soms wel eens steken. En hoe kom je zelf in actie? Om die plannen te verbeteren? Of hoe kom je in actie? Nou ja, om allerlei andere dingen te regelen. Gaat in ieder geval over duurzaamheid, hè? Daar gaat het om. Een VOA-evenement. Doe maar duurzaam in Theater Castellum. Want hij komt speciaal voor de VOA deze kant op. Dat is de ondernemersvereniging in Alphen aan de Rijn. 8 oktober. Dan is hij spreker daar. En over zijn komst en wat ondernemers van die middag kunnen verwachten, daarover spreken we met Diana van Zwieten van de VOA. Diana, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Klaas Dijkhoff. Dat is er eentje uit Hoge Hoed, denk ik.
2: Ja, misschien verrassend voor een duurzaamheidsevent. Maar juist interessant omdat hij naast zijn politieke carrière ook binnen een bedrijf werkt. Dat gaat juist over die gedragsverandering. Van oké, hoe kan je wel in actie komen als ondernemer?
1: Ah, vandaar. Ja, ik wou zeggen, ja, de VVD is natuurlijk echt van de arbeiders, hè, eigenlijk van origine. Niet per se over duurzaamheid natuurlijk.
2: Nee, maar juist daarom is die wel heel interessant als die komt. Omdat je juist wil dat er ook actie komt op het gebied van duurzaam ondernemen. Veel mensen denken bij duurzaam ondernemen, ja, groen. Maar eigenlijk als je kijkt ook naar over 10 jaar, als je nog relevant wil zijn, moet je gewoon nu gaan slim ondernemen. En daar gaat het eigenlijk ook over 8 oktober.
1: Ja, en vandaar dat jullie hem dan ook hebben uitgenodigd.
2: Ja, zeker. We beginnen inderdaad met Klaas en daarna hebben we net met partners en we eigenlijk een breakout sessie, dat je ook eigenlijk zelf gelijk in actie kan komen. Dus je kan luisteren naar hem over oké, hoe kom je in actie? En daarna krijg je de breakout sessie en dan kun je het ook echt concreet gaan maken voor je bedrijf.
1: Oké, en dan kun je ook met eventueel andere ondernemers om de tafel om dat met elkaar te bespreken en misschien wel tot plannen te komen. Want in actie komen is ook een van de speerpunten.
2: Ja, zeker. Nou, we hebben eigenlijk meerdere partners die samenwerken. Die hebben eigenlijk allemaal een breakout sessie. En wat ik meest interessant vind, is dat we eigenlijk ook lokale ondernemers zijn gekoppeld aan die partners. Om te kunnen vertellen, oké, maar hoe doe ik het eigenlijk in de regio? Dus in plaats van veraf een bedrijf, is het ook echt regionale ondernemers om te laten zien van ja, het kan wel.
1: Ja, nu hebben we natuurlijk veel ondernemers in de regio. Zowel grote bedrijven, hè, wat bestaat uit heel veel personeel. Maar ook eenmanszaken. Is iedereen welkom?
2: In principe is iedereen welkom. Ik ben zelf ook ZZP'er. En juist interessant, omdat ik word ingehuurd vanuit mijn kennis en advies. En juist wil je ook gewoon een goed advies geven over de toekomst als je nog slim wil ondernemen. Oké, wat wil je over 10 jaar bereiken met je bedrijf? Ja. Dus ook ZZP'ers kunnen verandering doorbrengen met de bedrijven. Ja, dus, maar zeker ook grote MKB en ook andere MKB'ers binnen de regio.
1: Ja, exact. Dus echt de grote en kleine bedrijven zijn allemaal welkom op 8 oktober. Wat hoop je naast de toekomstplannen eigenlijk nog meer van hem te horen?

0: nou ja, vooral inderdaad voorbeelden van oké, hoe kan je dit wel gaan doen? Soms loop je als bedrijf of als ondernemer vast op oké, mensen die niet willen of dingen waar je tegenaan loopt vanuit de regel en wetgeving. Maar hoe kan je dat wel in gang gaan zetten?
1: Hoop je ook dat hij, ja, hij is natuurlijk oud VVD-politicus. Er kan natuurlijk een kleine VVD-touch in zijn uitspraken zitten. Of is hij nu echt van het bedrijf en heeft hij dat een beetje losgelaten, denk je?
0: Ah ja, we hebben echt Klaas Dijkhoff gevraagd, dus waarschijnlijk zal er ook wel een stukje politiek bij zitten. Maar dat maakt het ook misschien herkenbaar als ondernemer dat je ook vanuit de politiek soms uitdagingen hebt van oké, hoe kunnen we dat wel met elkaar gaan doen?
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een geschillencommissie. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens onderzoekers smolt 5,5% van de ijsmassa. En artsen in het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. 90% van de onderzoeksgroep kon na een reconstructie weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer in het oosten en noordoosten stevige buien en ook kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met drukte op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hoflied 6 kilometer file. De vertraging is nu 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: geen wifi. Lekker buiten spelen. Speelgoed. De Bromtol. Waar speelde jij vroeger veel mee, Ries?
1: Ja, ik had al een computer, sorry hoor.
0: Op je vierjarige leeftijd al?
1: Nee, niet op mijn vier. Wat heb ik wel speelde ik op mijn vierjarige leeftijd? Had ik zo'n, volgens mij had ik zo'n kraanwagen.
0: Kraanwagen van hout of wel
1: nee,
0: van plastic?
1: Van plastic, ja.
0: Ja, precies. Ja. Had in ieder geval geen opladen of software-update nodig.
1: Nee.
0: Houten speelgoed, tollen, poppen, schoolbankjes, inkpotten, spelletjes van het schoolplein. Een museum Oud-Alkemade in Oud-Wetering, die heeft het allemaal. Want ze hebben namelijk een tentoonstelling. Kom je spelen? De jeugd van vroeger die komt daarmee weer tevoorschijn. Ja, dus de vraag is, wat gaan we daar allemaal zien? Lex van der Zwet aan de telefoon. Lex, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe vaak heb je, nou ja, hoe lang geleden is het eigenlijk dat er tegen jou is geroepen? Lex, kom je spelen?
2: Dat is inmiddels 55 jaar geleden.
0: Ja.
2: Dus ik ben ook al een beetje op leeftijd, een klein beetje.
0: Een klein beetje, maar je gaat weer toch terug naar de jeugd met die tentoonstelling. Ja. Want wat zien we daar allemaal, Lex?
2: Nou, we zien daar van eigenlijk van de eerste stapjes tot aan het eind van de lagere school, de zesde klas. Alles wat daarmee te maken heeft, speelgoed, lesmateriaal. Nou ja, van alles, zelfs van de geboorte tot de zesde klas, althans toen de zesde klas. En er is enorm hard gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Alles is in kaart gebracht. En ook te zien aan het speelgoed, aan cel, aan lesmateriaal. Ja, het is echt geweldig om dat een keer te zien. En de jeugdherinneringen gaan inderdaad echt werken. Iedereen zegt, oh ja, dat heb ik gehad en dat heb ik gehad. En dat is gewoon prachtig om te zien. En mensen zijn erg enthousiast erover. En we kunnen wat dat betreft nog een hoop bezoekers verwachten. En dat zal ook zeker gaan gebeuren. De tentoonstelling loopt tot einde juni volgend jaar, 2027. Dus alle tijd om het een keer te komen kijken. Maar zeker doen.
0: Zeker doen. Ja, nee, maar het is ook hartstikke leuk om natuurlijk weer even ook terug te gaan naar de jeugd. Hè? Zeker als je wat ouder bent. Wat is nou het oudste of bijzonderste stuk wat je daar hebt liggen?
2: Dat kan ik niet 1, 2, 3 zeggen. Het is eigenlijk zo verschrikkelijk veel wat er staat.
0: Ja.
2: En ja, op allerlei gebieden ook. En zeker ook van de school. Ook een hoop schoolfoto's hangen. Schoolspullen. Ja, eigenlijk. Ik kan niet één ding zeggen wat nou echt het oudste is. Want we gaan er van toch een aantal jaren. In die tijd gaan we terug. En ja, dat kan ik 1, 2, 3 niet zeggen. Maar het is echt geweldig om te zien. Maar, ik kan niet anders zeggen.
0: Je roept, je hebt ook schoolfoto's. Zijn dat dan ook foto's van scholen die in de gemeente Kagen-Brasem hebben gestaan?
2: Ja.
0: Okay.
2: Wij houden ons eigenlijk alleen bezig met de gemeente Oud-Alkemade.
0: Ja.
2: Of Oud-Alkemade. En wij werken heel veel samen met andere historische verenigingen. Maar in ons museum houden wij ons eigenlijk alleen bezig met de oude grens van de gemeente Alkemade.
3: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Iets later dan gepland, maar we gaan het er zo meteen over hebben. De donderdagochtendshow. We gaan zo beginnen op Studio Alphen en Kagebrazen. En het nieuws van de NOS.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een voorstel om duidelijkheid te geven aan ZZP'ers wanneer ze wel en niet mogen worden ingehuurd. Zelfstandige ondernemers moeten onder meer een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben. Wie daaraan voldoet, hoeft

0: dat er ook iets mee gebeurt. Nou, dat is niet gelukt.
1: Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. Ruim 5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Het ijs smelt nog steeds en dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt deze onderzoeker.
2: You can hear it melting. And that's also very impressive to me, because normally end of September the melting shuts off and finally the glaciers are silent for a few months.
1: Naast de hitte in de zomer viel er in de winter ook te weinig sneeuw. Het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuws uit de regio, Richard Harman. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Bewoners van het Reeuwbos in Boskoop zijn ontevreden over de staat van het park. Brandnetels staan tot aan de knieën, speelplekken zijn nauwelijks zichtbaar en een informatiebord is door de begroeiing onbereikbaar. Bewoners hebben eerder meebetaald aan de aanleg. CDA-raadslid Helma van der Lauw heeft vragen gesteld aan het college over het onderhoud en de afspraken met projectontwikkelaar Tunissen. In Alphen aan den Rijn komt binnenkort een proef met zogenoemde containertuintjes. Rond ondergrondse afvalcontainers worden plantenbakken geplaatst in de hoop dat inwoners minder afval naast de containers zetten. De gemeenteraad heeft donderdag met de proef ingestemd. In Amsterdam zorgden vergelijkbare tuintjes voor een flinke afname van afval naast containers. Ook wordt gekeken naar de kosten en het beheer. Henk Molkenboer uit Leimuiden heeft de Gouden Wiek van de gemeente Kagen-Braassem gekregen. Burgemeester Astrid Heijstee-Bolt reikte de onderscheiding uit voor zijn jarenlange vrijwillige inzet. Molkenboer is onder meer actief bij het zwembad De Kleine Oase, Tafeltje Dekje, Fietsmaatjes, de Uitvaartvereniging en Begrafenisvereniging Sint-Barbara. Volgens de gemeente is hij een belangrijke verbinder binnen de verschillende organisaties. En tot zover het hakkelende nieuws uit de regio.
3: Dankjewel, Ries.
4: Het gaat dus, goed vandaag.
3: Ah, joh, het is even anders beginnen. Nogmaals, we gaan het er zo over hebben. Eerst nog even wat anders. Iets waar je mogelijk op zit te wachten op dit moment. Want dan sta je stil ergens in de file en dan denk je, ja, maar waarom staat het dan stil? Nou ja, ik heb een viertal meldingen voor je. De A4 Rotterdam richting Amsterdam, dat zou er zomaar één kunnen zijn. Want tussen Rijswijk, Plaspoepolder en Knoop het Hoflied staat 6 kilometer. Je vertraging is daar 10 minuten. Een ongeluk zorgt voor vertraging op de A4 daarna richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp staat 5 kilometer. Extra reistijd is 4 minuten en 2 rijstroken zijn er afgesloten. Dan de A4 daarna richting Amsterdam tussen Zoetewoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep. Daar 10 kilometer, extra reistijd 6 minuten. Ja, en de kapotte vrachtauto die zorgt dan ook weer voor vertraging. Maar dan op de A12 Utrecht richting Den Haag. Want tussen de Meern en Nieuwebrug 8 kilometer. En de vertraging is 10 minuten. De rechter rijstrook is afgesloten. Hoe is het op het spoor?
4: Nou, daar is niet hakkelen. Daar is alles netjes door.
5: Hé, ik heb even een vraag. Ik ga straks de radio op. Dus ik dacht, misschien kan ik even een stemopwarming voor jou doen. Ik ga op de radio!
6: De radio!
5: De radio!
7: Nou. De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: 11 minuten over 7. Goedemorgen. En van harte welkom om 1 oktober wilde ik zeggen. Nou, dat ga ik dan ook zeggen. Welkom op 1 oktober. Het is een nieuwe maand. We zijn begonnen donderdag, de ochtendshow. Van harte welkom. Ries, ook goedemorgen en welkom.
1: Goedemorgen.
0: Ik moet ook zeggen, welkom tegen mezelf. Jeetje, ik had last van mijn buik vanmorgen.
1: Ja, ik las het inderdaad.
0: Ik kreeg het echt maar niet weg. En het duurde maar en het duurde maar en het duurde maar. En uiteindelijk heb ik jou moeten vragen van... joh, Ries, kan je alsjeblieft even wat regelen? Want dan kan ik er wel zijn. Ja, het is nou niet dat ik zeg maar dat ik me ziek moet melden of wat dan ook. Zoveel, ik had wel zoveel last, maar niet dat ik denk van...

0: laat ik me maar ziek melden. Want ja, zo zit ik ook niet in elkaar. Ja, er zijn mensen die echt bij het...
1: Ja, bij een scheet al ziek melden.
0: Ja, ja, minst of geringste, als ze de scheet ruiken, dan is het al... ik voel me zo niet lekker.
1: Dat ja.
0: Nou, zo zit ik dan ook weer niet in elkaar. Want ik kom graag naar de studio om het radioprogramma te maken samen met jou, Ries. Maar ja, vanmorgen, ik twijfelde echt even of dat ik het wel ging redden.
1: Ja, ja, ja. Goed. Je bent er, dus het scheelt.
0: Zeker, dat scheelt. Maar ik kreeg vanmorgen wel, en dat vond ik wel een leuke woordspeling... Nou ja, woordspeling, een leuke vergelijking. Mijn vrouw die zei op een gegeven moment... je ziet best wel een beetje groen.
1: Oh.
0: En toen reed ik vanmorgen deze kant op naar de studio... en toen zag ik dat het ook best wel groen was op de wegen.
1: Ja.
0: Heb je dat, is het jou ook opgevallen?
1: Ja, heel veel bladeren en takken liggen op de grond.
0: Ja, dat niet alleen. Want vanmorgen en een hele flinke bui... maar vannacht ook best wel even wat heftiger weer. Ja, het is minder droog dan de afgelopen dagen. Nu valt ineens alles naar beneden, zeg maar. Alsof het is opgespaard.
1: Ja.
0: Maar... Het valt me ook op dat zeker tussen de klinkers dat het vrij groen is. Oftewel, er ligt veel van dat hoe heet dat ook alweer?
1: Ja, de mos.
0: Mos eigenlijk in feite. Dus ik reed vanmorgen in plaats van over een rode weg, reken over een groene weg. Dat vond ik ook wel heel apart om te zien. Maar het valt ook op hè, dat de natuur daarmee gewoon helemaal in zijn... Ja, in de war is, naar zijn hoofd grijpt van... wat gebeurt hier allemaal?
1: Ja, normaal is de laatste week van september toch wel de laatste keer dat je moest maaien. Maar ik heb zo het idee dat de mensen nog wel leuk kunnen maaien hoor, in oktober.
0: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Het gras dan, hè, bedoel ik.
0: Want je merkt nu die groen... Ja, de rest denk ik ook. Maar je merkt zeg maar in de afgelopen dagen... het is natuurlijk heel warm geweest, het is ook droog geweest... en nu gaat het dan weer hard regenen. Nou, dat heeft het vannacht gedaan. Ja, het schiet echt alle kanten op, hè, weer die bloemen uit de grond.
1: Ik had eigenlijk vorig weekend eventjes wat onkruid weg moeten halen uit de tuin. Heb ik niet gedaan, dus ik heb nu waarschijnlijk drie druppels zoveel werk.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Aan de andere kant, ik merk het ook...
1: Klaarmaken.
0: Kijk, mijn schoonouders die komen regelmatig langs en dan pakken ze gewoon even een dingetje erbij. Zo'n mesje of wat dan ook. Ja, en dan gaan ze heel de voortuin gaan ze doen.
1: Oh.
0: Want ja, mijn kind die noemt het altijd, we hebben plaatjes sla in de voortuin.
1: Oh ja.
0: Het groeit echt met paddenstoelen uit de grond. Maar die paddenstoelen die heb ik nog niet gezien,
1: nee?
0: Maar dat gaat er wel aankomen met oktober natuurlijk, de herfstmaand. Maar dan doe je het twee weken geleden en zeker met dit soort weer, dan is het meteen weer helemaal vol. Ik kan weer de konijnen eten geven, bij wijze van. Ja, moet je niet doen hoor, want het is gewoon onkruid natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat is niet goed voor konijnen, maar het lijkt er wel op. Ja. Maar jij zegt, je moet weer gaan maaien, Ries.
1: Nou ja, ik heb gelukkig geen gras. Dat is het eerste wat ik zei in dit nieuwe huis.
0: Ja.
1: Ik wil geen gras meer hebben. Want het punt is, wij hadden in ons vorige huis hadden wij een hele mooie grasmat.
0: Ja.
1: En dan moest er een plantje hierbij neergezet worden. Dan moest hier zo'n klein struikje neergezet worden. Weet je. En ondertussen was je tijdens het grasmaaien... was je continu om die dingen heen aan het gaan en zo. En je had gewoon extra werk had je daardoor door.
0: Waarom heen was je aan het gaan?
1: Dat je gewoon, als je aan het grasmaaien bent, dat je continu om die struikjes heen moet... en al die plantjes die erin gezet moesten worden in de achtertuin.
0: Ja, maar je moet ook gewoon banen maken als je gras neerlegt.
1: Nee, dat weet ik, maar aan de zijkanten en zo.
0: Ja, aan de zijkanten. Ja. Je kan toch ook zo'n automatische grasmaaier doen en dan zo'n lijntje neerleggen?
1: Ja, dat vond ik een beetje overdreven.
0: Ja, echt waar?
1: Ja, nee, dat vond ik echt wel overdreven.
0: Ik ben wel van het gemak. Ja, nu heb ik geen grasmat in de tuin, maar al zou ik een grasmat hebben... dan zou ik dat heel graag hebben gedaan.
1: Ik heb wel een Roomba thuis, maar die doet geen grasmaaien.
0: We doen de Roomba, cha-cha de Roomba. Jij danst heel de dag dus?
1: Nee.
0: Je vrouw zegt, dans je de hele nacht met mij?
1: Ja, dat is wel grappig trouwens. Normaal zet ik mijn ochtends eigenlijk altijd aan als ik wegging. Weet je, drie keer in de week ging gewoon de stofzuiger ging er doorheen... en dat deed hij ook gelijk verdwijnen.
0: Ja.
1: Maar ja, sinds dat mijn zoontje op het vorige onderwijs zit... en hij best wel ver weg zit en dat mijn vrouw hem dus elke ochtend wegbrengt...
0: Ja.
1: Mag dat ding dus niet meer draaien, want ze is bang van dat ding.
0: Ze is bang?
1: Ja, sinds de hele tijd heeft ze het idee dat dat ding achter eraan rijdt.
0: Echt waar?
1: Ja, ja, ja.
0: Oh, dat heb ik nou nog nooit gehoord.
1: Ja.
0: Je vrouw is bang voor de robotstofzuiger?
1: Ja, ja. Ja, ze vindt het, weet je, ze vindt het goed dat hij er is en ze vindt het allemaal prima. Maar op het moment dat hij aan het rondrijden is om te stofzuigen en te dweilen. En zij loopt door het huis en heeft zij het iedere keer het gevoel alsof dat ding achter haar aankomt.
0: Alsof de robotstofzuiger haar als een stuk vel ziet.
1: Ja, precies.
0: Ja. Ja, of die wil gewoon eten. Ik bedoel...
1: Ja, dat kan ook.
0: Je katten lopen ook 's ochtends achter je aan als je naar beneden komt en de richting werk gaat en je struikelt iedere keer over die beesten omdat ze honger hebben. En, jij bent degene die ze eten geeft.
1: En stel je voor dat je dat overslaat, kunnen ze niet overleven natuurlijk.
0: Ja, zo is het inderdaad.
1: Gewoon twee dagen of één uurtje niet gegeten, dat kan natuurlijk niet.
0: Maar goed, over maaien gesproken. Je hoeft dus niet te maaien, want je moet wel maaien, maar het is wel irritant.
1: Ja, ik zou het nu ook even niet doen met dat natte gras.
0: Nee, dat zou ik ook niet doen. Aan de andere kant, als een robotstofzuiger het doet, of een robotmaaier doet, dan maakt het niet uit. Nee. Of je moet even pellen inhuren.
1: Wie?
0: Pellen.
2: Deze knul op zijn skelter is daar het levende bewijs van.
3: Hoi. En wie ben jij?
4: Pellen.
3: Hoe zeg je dat?
4: Pellen.
3: Pellen. Wat een mooie naam. En een mooie skelter. Wat ben je aan het doen?
4: Maaien.
3: Ben je de berm aan het maaien? En dit is jouw grasmaaien?
4: Ja.
3: Kun je eens laten zien hoe dat gaat?
4: Nee.
0: Ja, mooi hè?
1: Geweldig. Pellen. Ik denk dat hij uit Friesland komt, of niet?
0: Ja, dat klopt.
1: Ja,
0: is ook namelijk een... RTV Oost komt het vandaan. Is zo'n viraal gaand filmpje geweest. Pellen, die aan het maaien is. En als hij het... wordt gevraagd om het even te laten zien wat de skelter precies kan. Dan zegt hij nee.
1: Nee,
0: dat is ook eerlijk antwoord.
1: Ja, zeker, ja.
0: Je moet niet dingen doen die je niet wil natuurlijk. Maar jouw vrouw, die dan is het... Oi, wie ben jij? Hanna. Wat ben je aan het doen? Aan het wegrennen voor de robotstofzuiger? Wil je het laten zien? Nee. Beetje dat idee krijgen we dan.
1: Beetje wel, ja.
0: Ja, oké. Nou goed, het komt weer het groen komt weer uit de straat. Dus dan weet je dat. Niet dat je ineens denkt, hè, wat ligt daar? Het is mos, dus maak je geen zorgen. En pas inderdaad op even voor wat takken en bladeren en dat soort dingen. Het is natuurlijk nat weer, het regent buiten. Dus daar moet je sowieso oppassen. Maar als er bladeren en takken op de grond liggen... daar zou ik ook niet helemaal overheen rijden. Want je banden zijn nog een beetje droog. Dus die moeten nog een beetje nat worden, weet je wel. Door te gaan rijden. Want dan krijg je van dat slipgevaar. Is ook heel... laten we het hebben over dat weer. Het weerbericht. Als we daar dan toch mee bezig zijn. Want vanochtend is zwaar bewolkt. Af en toe dan valt er een flinke bui naar beneden. Merkten we vanmorgen ook. Ik dacht ineens, wat hoor ik nou? Ik dacht dat het mijn kind was, maar mijn kind was aan het slapen bij opa en oma. Dus dat kon niet. Maar het was regen wat ik hoorde. Vanuit het westen dan wordt geleidelijk op steeds meer plaatsen droog. Vanmiddag zijn er in het westen wel perioden met zon. Terwijl in het midden en oosten van het land het bewolkt blijft. En het af en toe regent. Dus er zit een keer goed aan deze kant van het land. Het wordt ongeveer 21 graden vandaag. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ja, maximaal 21 graden betekent niet meer dat de korte broek aan kan, hoor. Dus ik zou dat niet doen. Hoewel... Het is nu 18 graden nog buiten, dus het voelt nogal benauwd aan op dit moment.
1: Daarnet liep ik vanuit de parkeergarage naar de studio toe.
0: Ja.
1: Dat was toch behoorlijk warm, moet ik zeggen.
0: Ja, nee, ik vond het ook warmer. Tegenstelling tot gisterochtend, waar het vrij koeltjes was, had ik echt een jas nog nodig. Ook deze ochtend echt zoiets van, laat me zitten.
1: Ja, nee, inderdaad.
0: Ja. Nou goed, doe er je voordeel mee.

0: en The Forever Man. Ja, het zou maar kunnen dat hij ineens vrouw was geworden, maar dat is niet zo. Hij is Forever Man, hoor. Goedemorgen. Het is 1 oktober, mensen. Ja, het is eindelijk zover. We hebben er lang naar zitten te wachten. Althans, ja, we spraken er vooral over omdat het gewoon die laatste maanden, of laatste dagen van september vrij warm was. Maar we merken ook, hoor, in oktober, het wordt een natte maand. En dat is natuurlijk traditiegetrouw, want het is natuurlijk officieel herfstmaand.
1: Ja.
0: Maar je merkt het nu ook al buiten. Het is vrij vochtig. Vandaag wordt het wel wat droog in Alphen aan de Rijn en Kagebrazen. 21 graden maximaal, maar daar blijft het dan ook bij. Het mooiste is wel, het is wel ten opzichte van de rest van het land gewoon droog in Alphen. Althans, zo wordt het voorspeld. Dus ik hoop ook dat het uitkomt. Want anders dan moeten we toch even bellen met Piet Paulusma in de hemel. Dat hij volgende keer even zijn conculega's en collega's van het andere weer, zeg maar. Dat hij ze toch even moet inseinen met ander soort weerberichten. Dat klopt het niet. Ja, vanmorgen ook hele discussie op de radio hoorde ik over waarom alles eigenlijk wordt gemeten vanuit de beeld. Want is dat daadwerkelijk wel het centrale punt van Nederland? Is dat echt het midden? Maar dat schijnt ergens op de Veluwe te liggen.
1: Het midden van Nederland?
0: Ja, het officiële middelpunt van Nederland ligt ergens op de Veluwe.
1: Oké.
0: Dus waarom dan de beeld wordt gezien als het gebied, hè?
1: Ja.
0: Om alles te meten rondom het weer. Ja, maar daar ontstond een hele discussie over. Maar
1: ligt de beeld dan niet vlakbij de meeste? Ik weet het niet.
0: Ja, hoor. De beeld ligt in Utrecht. Of naast Utrecht. Of in de provincie Utrecht, naast de stad Utrecht. Dus dat is vrijwel het midden. Maar je zou bij wijze van spreken gewoon op de Veluwe zo'n meetstation ook moeten maken. Natuurlijk.
1: Ja, precies. Ja.
0: Nou goed, dat wat betreft het weer voor vandaag. Laten we ook even kijken naar de kranten.
2: Staat er in de krant.
0: Ja, Richard Harman, wat heb jij gevonden in het nieuws vandaag?
1: Ja, bewoners van de Aarkade in Alphen aan de Rijn zijn boos nadat een kind vorige week bakstenen naar jonge zwanen gooide.
0: Wat zeg jij?
1: Ja, volgens de Zwanengroep Zuid-Holland zorgt dit voor onnodige stress bij de dieren en kunnen zwanen daardoor agressiever worden.
0: Nou, zo is het, ja.
1: De zwanenfamilie zal waarschijnlijk niet vertrekken omdat volwassen zwanen een vast territorium hebben. De politie benadrukt dat zwanen beschermd zijn en dat verstoring strafbaar is.
0: Ja, zelfs strafbaar inderdaad.
1: Ja, goed zo.
0: En je merkt in de lente al dat dan gaan ze hun jongeren beschermen natuurlijk.
1: Ja.
0: En dan zitten ze langs sloten of dan lopen ze over de weggedeeltes
1: heen. Ja.
0: En op het moment dat je daar in de buurt komt, dan staan ze op, slaan ze die vleugels uit.
1: Ja,
0: van,
1: pas
0: op jij.
1: Ja.
0: Maar dan moet je ze zeker niet gaan bekogelen hun bakstenen.
1: Nee,
0: dat is normaal. Hey.
1: Echt, ik heb daar gewoon geen goed woord voor over.
0: Ik hoop dat hij flink wordt aangesproken door zijn ouders. Ja. Althans, dat hopen we dan dat het maar gebeurt. Zeg, dan even de krant nog. De Telegraaf die opent vandaag met het stopzetten van directe Europese betalingen aan Sierra Leone. Brussel die voert ermee de druk op rond de voortvluchtige drugscrimineel Bolle Jos.
1: Oh.
0: Die schijnt daar een link mee te hebben. Dan Trouw, de Europese Unie bereidt zich voor op mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof.
1: Ja.
0: Premier Rutte die zei, Jette, ik blijf nog steeds bij Rutte zitten op een of andere manier. maar Jette die zei eerder al van de handen van ons strafhof af. Dus dat doet hij voorlopig niet, want hij dreigt dus met opnieuw mogelijke sancties. Het Europese parlement die wil beschermingsmaatregelen klaarzetten voor als Washington inderdaad doorzet. NRC die kijkt ondertussen naar Zeeland, waar het middelbaar beroepsonderwijs de gevolgen merkt van het dalend aantal jongeren in die provincie. En de Volkskrant neemt afscheid van, ja, dit is ook echt sneu nieuws, hè, Paulien Cornelissen. Gisteren op haar 50ste leeftijd is zij overleden aan de gevolgen van kanker. Wist inmiddels allemaal dat ze dat had. Hè, want ze zat ook met zo'n hoedje op een pet of een muts tijdens De Slimste Mens. Dat programma was... zij is opvolger van Maarten van Rossum.
1: Oh ja.
0: Dus het viel op een gegeven moment op dat zij die muts op had. Toen dacht iedereen, hoe is... Oh ja, wacht even, zij is natuurlijk ziek. Maar het bleek dus al langere tijd niet zo heel goed met haar te gaan. Ze zou in De La Mar, geloof ik, zou zij een nieuwe theatertour gaan doen.
1: Ja.
0: Die werd al eerder deze maand gecanceld, want zij kon het niet meer aan. En ja, dat zijn dan vaak al voortekenen dat het niet zo heel goed gaat met een persoon.
1: Ja.
0: Nou ja, dat bleek dus al, want gisteren is... In het bijzijn van haar familie en geliefde is zij overleden. Ah,
1: ja.
0: Gisteravond verviel daardoor ook de aflevering van De Slimste Mens. Want dat hebben ze namelijk besloten met de familie om dat niet te doen. Vandaag zal die aflevering alsnog worden uitgezonden. Tot slot nog de Volkskrant. Papieren voorpagina vandaag waarin... dat is de Volkskrant trouwens. Alphen aan de Rijn tot slot. Want omwonenden die zijn boos over kinderen die met bakstenen... dat heb je al verteld.
1: Ja.
0: Punt. Daar hoef ik niet meer over te hebben. Tot zover het nieuws voor nu. Zometeen natuurlijk nog meer nieuws. Nieuws uit de regio van Richard Harman krijg je. Wat heb je erin zitten zo?
1: Wat heb ik er zo in zitten? Ik zal maar even bijpakken hier zo. Mogelijk onteigening van grond in de Barrepolder voor een nieuw elektriciteitsstation.
0: Dat... Oh, komt er, ja? Gaan ja. ze, is dat, ja. Nou, daar is natuurlijk al een hele tijd gedoe over, hè, over dat elektriciteitsstation. Zou ook gezondheidsgevolgen met zich meebrengen. Ja, aan de andere kant, we moeten ook natuurlijk energie opwekken. En we willen ook geen zonnepanelen en windmolens. Dus op een gegeven moment moeten we wel iets. Maar niet bij mij in de achtertuin natuurlijk. Nee. Hè? Ik bedoel, ja, nou. We zitten weer een beetje in de hersfeeren. Niet alleen maar in gedachten. Mm. Maar ook hier op de radio. Didi Company. Ja, kinderliedjes.

0: En voor de mensen die denken, oh, dit is die van van Leave and Wonder Woman. Dat is ze niet. Dat is echt een hele andere zangeres. Maar wel bekend bij heel veel huishoudens die met kinderen te maken hebben. Want DD Company is namelijk een organisatie die heel veel van dit soort liedjes maakt. Ah. Voor kinderen. En ja, dat moet dan en grappig zijn. Maar het moet ook iets meegeven aan de leeromgeving, zeg maar. En dat doen ze dan ook. Ja, dit liedje gaat dan over de herfst. Gisteren ben ik op zoek gegaan naar heel veel liedjes die te maken hebben over de herfst. Ik kwam heel weinig leuks tegen.
1: Voor je.
0: Nou, nee, dat niet. Maar ik dacht, ja, het is 1 oktober. We gaan van de warmte gaan we in. Ja, het is nog steeds warm hoor, daar in ieder geval. Maar gaan we toch echt weer naar dat herfstweer? Mm. Want dat zit er wel aan te komen. Je zei het al. Gisteren, de oneindige regen die komt eraan. Einde van de wereld, zo ongeveer. Ja, ja. Daar kwam je op neer. Nou, zo valt het ook nog wel weer mee. Maar dit was het enige leuke liedje. Dus, voor heel veel huishoudens is dit mee te zingen, omdat het bekend is. Ja. Nou, dat dus. Zometeen dus nieuws uit de regio. Richard Arman die zit ervoor. En dus nieuws over dat elektriciteitsstation. Yes. Wat er eventueel wel of niet gaat komen. Eerst tijd voor de hoofdpunten van het NOS-journaal. Je hoort de NOS met het nieuws van 7:30.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na een jarenlange discussie over schijnzelfstandigheid moet er duidelijkheid komen over wanneer iemand mag worden ingehuurd als ZZP'er en wanneer niet. Het kabinet komt met een voorstel dat ook opdrachtgevers duidelijkheid moet geven. De minister wil strenger ingrijpen bij makelaars. Nu drijven sommige makelaars de prijs op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Daarom komt er een klachtenloket en een register waar makelaars zich moeten registreren. Een Amerikaanse rechter heeft een schikking goedgekeurd die de overname van Warner Brothers mogelijk maakt. Mediabedrijf Paramount trof een schikking met 12 staten die naar de rechter waren gestapt, uit angst dat het fusiebedrijf te machtig zou worden. Het weer in het oosten en noordoosten stevige buien, op andere plekken zo goed als droog bij zo'n 20 graden.
0: Kirsten, dankjewel. Dan het nieuws uit de regio. Richard Harreman die zit hiervoor. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn bespreekt vanavond de mogelijke onteigening van grond in de Barpolder voor een nieuw elektriciteitsstation. Met 3 van de 4 grondeigenaren is geen overeenstemming bereikt over de verkoop van Antennet en Liande. De raad moet daarom besluiten of deze percelen worden aangewezen voor onteigening. Het station moet het overvolle stroomnet helpen ontlasten en staat gepland voor 2032. Twee auto's zijn dinsdagavond met elkaar in botsing gekomen op de N207 bij Alphen aan den Rijn. Het ongeval gebeurde rond 7:45 op het viaduct boven de N11. Beide voertuigen raakten beschadigd, maar voor zover bekend raakte niemand gewond. De N207 werd tijdelijk afgesloten. De politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de botsing. Naast de buren in Rijnstaterwoude zijn opgelucht dat een ondernemer zijn plan voor 10 appartementen...

0: appartementen in een voormalig hotel moet aanpassen. Omwonenden vrezen voor parkeeroverlast omdat veel woningen geen eigen parkeerplek hebben. De gemeenteraad deelt die zorgen. De ondernemer vindt het jammer omdat 8 van de 10 appartementen bedoeld waren voor sociale verhuur. Hij moet nu opnieuw naar de tekentafel. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Ja, er zijn ook wat lijntjes getekend door de ANWB. Nou, heel wat hoor, want er staan 14 meldingen op dit moment in de regio. 89 minuten in totaal, dat is bijna 1,5 uur. Je krijgt van mij de meldingen die 15 minuten of langer duren. En dan gaat het om de A4, de richting Amsterdam. Daar zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hoflied staat op dit moment 10 kilometer. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp 12 kilometer, een kwartier vertraging dus. Komt door een ongeluk, 2 rijstroken zijn er afgesloten. En de extra rijstrijd trouwens, die is onbekend bij de vorige file. Dan heb ik ook nog... eentje valt er nu weg. Dan hebben we nog de A12 over Utrecht richting Den Haag tot slot. Tussen knooppunt Oude Rijn en Woerden, 9 kilometer. En ook daar de vertraging een kwartier. Hoe is het op het spoor?
0: Ik hou het lekker kort, er is niks te melden.
1: Blaadjes op het spoor en de NS rijdt?
0: Ja.
1: Nou, dat vind ik toch bijna een applaus waard. Dus laten we dan ook een applaus geven. Dat... Dat is niet goed. Waarom wil hij dit niet? Ja! Applaus voor DNS, mensen.
0: Yes.
1: Goed bezig. Nou, dat. Zometeen in de ochtendshow gaan we het even hebben over een gesprek die we eerder hebben gehad. Dat is met pro-raadslid Rebecca Sterk. Mm-hmm. En dat ging dan over een organisatie van een evenement die heel wat mensen toch wel in de regio willen. Maar daar blijkt wat over mee aan de hand te zijn. Namelijk Roze Zaterdag gaat het om. Zometeen dan gaan we even bellen met Ayla Covington hierover. Want we willen wel het een en ander daarover weten natuurlijk.
0: Tuurlijk.
1: Dat in de ochtendshow zometeen.

0: Wat ik tegen discjockeys heb, dat zijn hele normale mensen. Als je in de kantine met ze staat, dan gaan ze praten als een discjockey. En dan word ik helemaal gek. Thuis aan de keukentafel praten ze ook niet met een raar toontje, weet je wel.
1: Wesley. Verschrikkelijke man is dat.

0: John Oates, beter bekend onder Hall & Oates natuurlijk. En I Can Go For That. Good times ervoor, ook van All City in Carly Rae Jepsen hier in de ochtendshow. Het is 7:15 deze donderdagochtend, 1 oktober alweer. En gisteren hadden we het over de verjaardagen. Hè. Er waren meer dan 44.000 mensen in heel Nederland jarig. Dat zijn de meeste in het jaar. Oftewel de dag met de meeste verjaardagen. Nu valt dat in Alphen aan de Rijn nog wel mee. Want daar schijnt een nog drukkere dag te zijn als je alle verjaardagen af moet gaan. Zo, je bent de burgemeester van Alphen aan de Rijn en je moet iedereen afgaan. Nou, dan ben je toch langer bezig. Maar gisteren werd er flink wat uitgeblazen in de regio. Althans, de kaarsjes op de taarten dan. 279 jarigen in Alphen. En 72 in Kagen-Brasem. Dat is in ieder geval volgens de cijfers van het CBS. Toch hebben beide gemeenten drukkere verjaardagen. Want Alphen in Alphen is dat op 8 augustus. En Kagen-Brasem is dat op 10 juni.
1: Oh.
0: Dat zijn de drukste dagen dan qua verjaardagen in de gemeentes. Taartdrukte heeft dus gewoon een eigen hoogseizoen.
1: Oh.
0: Zeg, wat belangrijker nieuws. Want het is Pro dat een kandidatuur voorstelt. Pro Alphen aan de Rijn gaat het om, de politieke partij. Het college wil Alphen niet aanmelden voor Roze Zaterdag 2029. Ja, eerder spraken we daar al over met raadslid Rebecca Sterk. Maar het college ziet te grote bezwaren. Volgens het gemeentebestuur brengt het evenement hoge kosten en ook veiligheidsrisico's met zich mee. En ontbreekt het ook aan voldoende personeel om het te organiseren. Daarom wil het Alphense College de gemeente dus niet kandidaat stellen voor die editie. Maar hoe kijkt Pro daar nu zelf tegenaan naar die afwegingen? Aan de telefoon daarvoor hebben we Ayla Covington. Ayla, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat is er precies aan de hand, Ayla? Want eerder spraken we al met Rebecca over in ieder geval de wens om het te organiseren. Maar dat lijkt dus naar alle waarschijnlijkheid niet door te gaan.
2: We hadden in eerste instantie inderdaad gevraagd of het college zou willen overwegen om ons hier aan te melden. We hadden toen al wel het idee en signalen gekregen vanuit Alphen. Dat best wel wat queer mensen ervaren dat er minder acceptatie is. En dat ze meer haat ervaren op straat, meer intimidatie. Vorige week zijn er dus cijfers bijgekomen.
0: Ja.
2: Dat die acceptatie daadwerkelijk daalt, voornamelijk onder jongeren. En zodoende kwamen wij er ook achter dat Roze Zaterdag een open aanbesteding is. En dachten wij, nou kijk of Alphen zich daarvoor wil aanmelden. In het achterhoofd wel houdende dat wij inderdaad een precaire financiële situatie hebben.
0: Mm-hmm.
2: Inmiddels hebben we inderdaad reacties gehad van het college. Dat er momenteel helaas niet in zit. Inderdaad ook door de veiligheidsrisico's. Want dat neemt natuurlijk wel heel veel met zich mee. Dat hebben we ook dit jaar in Noordwijk gezien. Dat er naast de activiteiten zelf en buiten het terrein echt nog wel mensen zijn achtervolgd, nagefloten, lastig gevallen. Dus om deze reden heeft het voor nu in elk geval gezegd. Dit gaat ons eventjes, het redden wij niet met middelen die we hebben. Maar ze gaan wel kijken of het eventueel binnen bestaande evenementen er een plek kan komen voor queer mensen om zich te laten zien en te laten horen.
0: Ja, want Alphen aan de Rijn is natuurlijk een regenbooggemeente. Hè? Ieder jaar wordt ook de regenboogvlag geheist. Je vertelt het al, de afgelopen weken zijn de cijfers naar buiten gebracht waarin de homo-acceptatie eigenlijk alleen maar is verminderd in de afgelopen jaren. Zorgwekkende situatie. Met Roze Zaterdag, met de organisatie daarvan, wilden jullie vanuit Pro natuurlijk ook gewoon proberen daar aandacht voor te vragen en misschien die cijfers wat meer terug te dringen, neem ik aan.
2: Zeker, zeker. Ja, wat ik net zei, we hebben echt ook vanuit Alphen zelf best wel wat mensen gehoord die ons hebben benaderd met hey, hier lopen wij tegenaan. En dan is er natuurlijk de hoop dat een evenement als dit de verdraagzaamheid wat meer opent. Dat het mensen die niet vaak of minder in contact komen met queer mensen ook gewoon zien. Hey, dit is een hele leuke gemeenschap en iedereen moet zichzelf mogen zijn.
0: Ja.
2: En nu gaan we kijken of er andere manieren zijn waarop we daarvoor kunnen zorgen. Roze Zaterdag is daar een middel voor, maar zeker niet de enige.
0: Maar wat vind je dan van de argumenten van de gemeente? Ik bedoel, ja, we weten financiële problemen. Nou ja, problemen. De pot is niet groot meer in Alphen aan de Rijn. Nu hebben we het over 2029. Nu zou je kunnen zeggen, je kunt nog een paar jaar sparen. Maar dat wil het college niet.
2: Ja, we vinden het natuurlijk jammer dat het nu niet door kan gaan. Maar eerlijk, met de huidige situatie kunnen we het begrijpen. Er wordt al heel veel gevraagd van onze veiligheidsdienst. Er wordt al heel veel gevraagd van onze pot. Je zou inderdaad kunnen zeggen tot 2029 is er tijd om te sparen. Alleen er komen ook volgens mij nog echt wel andere uitgaven aan die ook prioriteit verdienen. En niet zozeer hierboven. Maar voor wat ik heb meegekregen is het gewoon een hele afgewogen beslissing geweest. En het is wel ook, we willen het goed kunnen doen en we willen het mooi kunnen doen. Als we ooit op het punt komen dat we hier wel de middelen voor hebben.
0: Maar als we het dan hebben over die veiligheidsrisico's, Ayla. Ik bedoel, we weten inmiddels dat het land daar nog niet helemaal klaar voor is. Aan de andere kant, je wil toch wel proberen te veroorzaken. Door eigenlijk die cijfers terug te dringen en juist meer acceptatie te creëren. Moet je je daar dan bij neerleggen, bij veiligheidsrisico's? Of moet je juist zeggen, nou, laten we die veiligheidsrisico's aangaan. Oké, dat kost dan een duit met geld. Maar daarmee willen we toch iets veroorzaken.
2: Zeker, ja. Nee, daar ben ik het eigenlijk ook wel heel erg mee eens. Alleen je moet altijd kijken naar wat is de tijd en het moment. En de gemeente staat er momenteel gewoon niet al te rooskleurig voor. En dan kan je gewoon wel zeggen, dit is niet het moment ervoor. Mm-hmm. We willen zeker nog steeds wel de vraagzaamheid vergroten. Dat is naar mijn mening echt compleet noodzakelijk, namens de fractie ook. Het is alleen, met de huidige situatie weten we niet zeker of dit daadwerkelijk de vraagzaamheid zou vergroten. Of dat het ontevredenheid over mensen, van mensen zelf posen. Ze maken dat hier wel geld naartoe gaat.
0: Ja.
2: En naar zaken die eventueel noodzakelijker kunnen worden gezien, niet.
0: Nee, precies. Dus eigenlijk twijfel je ook een beetje binnen de huidige stand van zaken binnen de maatschappij. Of het wel, het doel ook daadwerkelijk overtreft. In de zin van dat je inderdaad die homo-acceptatie kan verbeteren.
2: Precies.
0: Ja, oké.
2: Okay. Dus wat ik wel heel fijn vind, is dat het college nu heeft aangegeven. Kijk, we hebben nu geen tijd of geld voor een groot evenement.
0: Nee.
2: Maar we gaan wel kijken binnen bestaande evenementen of daar wat binnen gedaan kan worden. En daar hoop ik dan ook heel erg dat het college op terugkomt. Dat hebben ze ook aangegeven te zullen doen. Want dat zou eventueel kunnen lijken tot juist een structurele verbetering. Door bijvoorbeeld het jaarlijks bij evenementen die de gemeente nu al heeft terug te laten komen. Dat mensen met regelmaat terug zien komen. Want één groot evenement is natuurlijk heel mooi, maar dat is eenmalig.
0: Ja. Wat zouden we dan ons kunnen voorstellen? Als bijvoorbeeld, nou stel, we hebben een jaarmarkt. Wat zouden we dan kunnen organiseren voor de queergemeenschap waarin echt een onderdeel is van de jaarmarkt bijvoorbeeld?
2: Nou, bijvoorbeeld het COC, de koepelorganisatie die queer mensen ondersteunt, die zou daar met de stand kunnen staan. En naast informatie ook gewoon aan kunnen geven aan bezoekers van, hé, dit is wat jij zou kunnen doen om mensen zich veiliger te laten voelen. Daar zie ik echt nog wel wat kansen in als de organisatie daar ook voor open zou staan.
0: Ja, dus niet per se een groot feest erbij organiseren, maar ook juist wat meer informeren.
2: Dat denk ik wel. Ik denk dat feest is mooi. Alleen bijvoorbeeld ook reguliere Pride, dat is ook nog steeds wel een protest. Een protest tegen het gebrek aan acceptatie, tegen de haat, tegen de intimidatie. En het is deels feest, maar het is ook wel echt een statement maken. En ik denk dat belang ook niet onderschat mag worden. En dus bijvoorbeeld door informatieve stand, dat mensen ook wel, ik denk dat het ook een grote kans heeft om het inlevingsvermogen te verbeteren.
0: Ja, informeren is altijd goed natuurlijk, dat zien we in alles. Sommige mensen die lopen vaak weg bij een steentje nadat ze zijn geïnformeerd, dat ze denken, oh ja, zo is het. Ander inzicht kun je daarmee creëren natuurlijk.
2: Zeker, ja.
0: En dat is natuurlijk een van de zorgen. Hè? Dan de acceptatie, de financiële zorgen. We hebben het over veiligheidsrisico's gehad. Nog één dingetje dan, Ayla. Want we hebben het ook over tekort aan personeel. Zijn er dan te weinig mensen die binnen Alphen aan de Rijn zo'n feest willen organiseren? Is dat dan ook vanuit het oogpunt van die veiligheidsrisico's?
2: Daar weet ik eerlijk gezegd niet al te veel over. We hebben in het verleden wel een stichting gehad voor queer jongeren. Maar die heeft toen wegens onder andere een gebrek aan mensen die bereid zouden zijn het bestuur in te gaan, is die opgeheven. Dus dat is wel heel erg jammer. Maar wat ik ook wel van een aantal mensen heb meegekregen die ik dan zelf ken, dat er echt ook wel steeds vaker onder queer mensen een angst wordt heerst om zich uit te spreken. Want in je eigen netwerk word je dan wel geaccepteerd, maar daarbuiten, en als je dan met je naam en boegbeeld toch echt wel ergens rond komt te lopen, dat niet altijd effectloos is, maar helaas.
0: Nee, ja,
2: en ik weet niet in welke mate dat hierbij specifiek meespeelt, maar dat heeft bij andere initiatieven natuurlijk ook wel, helaas, effect.
0: Nee, ik ben blij in ieder geval dat ik jou en Rebecca hier zeker ook over kan bellen. En ook aan de dat we deze onderwerpen ook gewoon kunnen bespreken op de radio. Want ik merk ook vanuit de media dan dat je vaak mensen wil benaderen om het gesprek te openen. Maar dat ze eigenlijk het gewoon niet durven en vaak anoniem willen blijven.
2: Ja, en dat kan ik ook wel heel goed begrijpen, eerlijk gezegd. Het is een heel persoonlijk onderwerp voor mensen, maar ook vaak iets wat door omgevingssectoren en anderen heel persoonlijk wordt gemaakt. Dus dat je herkend wordt, dat gebeurt natuurlijk niet vaak. Maar de negatieve ervaringen voor heel veel mensen zijn groter dan de positieve. En ik vind het superbelangrijk om me hiervoor uit te spreken. En ik heb het geluk dat ik tot nu toe zelden negatieve ervaringen daarmee heb ervaren. Maar ja, ik snap ook volledig dat mensen die dat wel hebben ook zeggen, ja, dan hoeft het gewoon niet voor mij. Dan ben ik liever mezelf op mijn manier dan dat ik dat aan de grote klok hang. Omdat het dus best wel wat backlash kan hebben.
0: Ja, en dat blijkt ook maar weer uit de cijfers inderdaad. Tot slot, jullie leggen je, als ik het zo mag invullen voor je, je vanuit Alphen aan de Rijn bij dit verhaal neer. Maar wel met inderdaad de verwachting dat de wethouder Ernst-Jan Straver in de toekomst in ieder geval gaat kijken om iets te organiseren binnen de bestaande evenementen.
2: De wethouder op queerzaak is Maurits de Vries.
0: Sorry, Maurits de Vries, ja.
2: Maar dat is ook echt een topper. Die gaat inderdaad nu met ons, nou niet met ons, maar binnen de organisatie kijken wat er binnen andere evenementen kan. En welke andere manieren er zijn om hiermee bezig te gaan. En daar heb ik ook wel het volste vertrouwen in. Hij zet zich ontzettend hard in voor de rechten van queer mensen. En ik verwacht daar eigenlijk ook wel goede initiatieven uit.
0: Ja, en anders dan zijn jij en Rebecca er vanuit pro om er in ieder geval voor te zorgen dat hij er weer aan wordt herinnerd.
2: Zeker, zeker. Daar zullen we niet voor schromen.
0: Goed zo. Goed om te horen dat jullie daarvoor blijven strijden in dat opzicht. Ja, het is begrijpelijk dat het dus niet georganiseerd kan worden vanuit Alphen aan de Rijn in 2029. Daarmee dus de beslissing dat Alphen aan de Rijn zich niet kandidaat stelt voor Roze Zaterdag van dat jaar. Maar hopelijk wel dat we in zeer korte toekomst dingen kunnen gaan terugvinden in de bestaande evenementen. Waardoor we misschien toch kunnen bijdragen aan het verbeteren van de homo-acceptatie. En uiteindelijk in een, over 5 jaar, misschien iets langer, hoop iets eerder, dat de Alphen aan de Rijn zich alsnog kandidaat dan kan stellen.
2: Jazeker, ja.
0: Eileen Covington van Pro Alphen aan de Rijn, dank je wel voor je uitleg en je duiding. En hopende dat er binnenkort wat wordt georganiseerd. En als dat zo is, dan mag je me altijd bellen.
2: Is goed, zal ik doen. Hey,
0: goed
2: dankjewel.
0: Zo. Mooie dag vandaag.
2: Van hetzelfde.

0: Breek nog niet echt door deze plaat, maar ik vind hem toch erg lekker hoor. Bijzondere samenwerking. Het Cool You Down is samen van een samenwerking van Sia en Chaka Khan. Chaka Khan, Chaka Khan. Soort, misschien was ze wel in de war, Sia.
1: Hoezo?
0: Sommige mensen die zeggen altijd Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan. Je hebt natuurlijk ook iemand anders die dat doet.
1: Ja.
0: Chanapal, Chanapal. Ja. Dat ze dacht, ik ga een samenwerking aan met Chanapal.
1: Ja, maar is het Chaka Khan?
0: Ja, natuurlijk. Alleen sommige mensen die gaan vaker met dezelfde aan de slag.
1: Net zoals met David Guetta en Sia bijvoorbeeld.
0: Ja, of Calvin Harris en Ellie Goulding bijvoorbeeld. Beyoncé samen met ook Calvin Harris. Ja, Calvin Harris doet met iedereen daar niet van. Goed. Het nieuws uit de regio, wat zit erin zo?
1: Ja, drie vrijwilligers hebben zaterdag een koninklijke onderscheiding gekregen. Wie dat zijn, dat hoor je zo.
0: Ja, en waarom? Daar ben ik ook vooral benieuwd naar. Straks bij Richard Harman in het regennieuws. Ook het nieuws uit de wereld, oftewel het nieuws van 8 uur. De NOS, die ga je zo meteen horen. Eerst even ons salaris terugverdienen.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
6: Hij schiet hem in het doel.
7: Wij zijn erbij.
8: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
7: Jij bent erbij.
8: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
7: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
9: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
7: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
10: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
7: Vacature@studioalve.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: De Ochtendshow.
0: Hele goedemorgen, net na 8 uur is het de donderdagochtendshow op Studio Alphen en Kagebrazen. Tijd voor het nieuws. Dat krijg je van de NOS.
12: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars. Daarmee moeten misstanden in de sector worden aangepakt. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die in het uiterste geval een beroepsverbod kan opleggen. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Deze oncoloog bedacht het samen met collega's.
13: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
12: Bijna alle vrouwen kunnen na de hersteloperatie weer een orgasme krijgen. Bij het gemeentehuis in Rhenen was het gisteravond onrustig en zijn meerdere ruiten vernield door vuurwerk. Dat gebeurde nadat de gemeenteraad had ingestemd met de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen. Vanwege de onrust werd de ME ingezet, de verdachten zijn gevlucht. De executie van een ter dood veroordeelde vrouw in de VS is mislukt. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties leefde Amerikaanse Christa Pike nog. Volgens aanwezige journalisten had ze veel pijn, maar ademt ze nog wel.
14: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal. I covered all the executions last year. We haven't seen anything like it.
12: Pike is naar het ziekenhuis gebracht. Ze werd ter dood veroordeeld voor een moord in 1995. Ze was toen 18 jaar. Het weer, vandaag vooral in het oosten stevige buien. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Richard Harman, die zit hier voor het nieuws uit de regio. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het bijna 80 meter lange megajacht Love is afgelopen maandag door Alf aan den Rijn gevaren. Tientallen mensen stonden langs de Oude Rijn om het schip te bekijken. Met een breedte van 13,5 meter was het bij de smalste bruggen flink passen en meten. Medewerkers van de scheepswerf stonden met stootkussens klaar om schade te voorkomen. Het jacht vaart uiteindelijk richting Rotterdam voor proefvaarten op de Noordzee. In de opgeknapte lange diamant aan de Diamantstraat in Alphen aan den Rijn komen de eerste 17 huurwoningen beschikbaar. Het gaat om 3- en 4-kamerwoningen. 3 woningen zijn speciaal bedoeld voor jongeren van 18 tot en met 27 jaar en worden verloot. De overige woningen worden deels verloot en deels toegewezen op basis van inschrijftijd. Reageren kan tot 14 oktober via Huren in Holland-Rijnland.
0: Ja, wel op tijd betalen.
1: Nee, dat is voorbij.
0: Oh ja, dat is voorbij. Dat, ja. Dat gaat niet meer door,
1: nee,
0: hè?
1: Dat gaat niet meer door. Nee. 3 vrijwilligers die hebben zaterdag een koninklijke onderscheiding gekregen tijdens een bijeenkomst in Zevenhoven. LG van Veen uit Nieuwkoop, EC de Bruin-Harsing uit Zevenhoven en Piet Kozijn uit Luimuiden zijn benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Ze kregen de onderscheiding voor hun jarenlange inzet als vrijwilliger binnen onder meer de kerk en het genootschap Stille Omgang. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Het viel me gisteren ook op dat Piet Kozijn, ik vind het een mooie naam.
1: Ja.
0: Echt een, ja, dit is een hele simpele naam, maar ik vind het echt een mooie naam.
1: Ja, maar je schrijft toch een beetje anders, met een C in plaats van een K.
0: Oh, het is op de...

0: Gaan we naar de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Delft en Zoetewoudendorp. Daar 20 kilometer meer dan een half uur staat er. Ook door opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. De A4 Amsterdam richting Rotterdam, maar dan tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein staat 13 kilometer. De extra reistijd is daar meer dan 20 minuten. Komt door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij. En de A20 Gouden richting Hoek van Holland levert je oponthoud op van bijna 30 minuten. Tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein 9 kilometer. Heb ik er nog eentje over? Dat is de N206. Zoetermeer richting Heemstede. Tussen Stompwijk en de aansluiting met de A4 3 kilometer. Je vertraging is meer dan 20 minuten.
1: Kan dat allemaal, joh?
0: Ja, en het regent. Dat ja. Één. En ja, ongelukken zorgen natuurlijk flink voor wat vertraging. En zeker als het door op wegen is wat altijd doorloopt, weet je wel. Aansluitingen.
1: Zou dat dan misschien ook te maken hebben met blaadjes op de weg? In plaats van blaadjes op het spoor.
0: Ja, weet ik niet. Maar heeft dat spoor er wel problemen mee, Ries?
1: Nou, ik heb helemaal geen meldingen. Dus het schijnt toch beter te zijn om nou met de trein te gaan dan met de auto.
0: Ja, nou, nu kan het nog. Want tussen Bodegraaf en Alphen rijdt hij nog. Maar over een tijdje niet meer. Nee. Dus mocht je met de trein willen een keer, ik zou het nu doen. Dat in ieder geval. Gebruik de reisplannen van NS altijd voordat je gaat vertrekken om jouw route te checken.
2: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: dit moment. Het voelt ons vrij donker namelijk. Turn the Lights Off van Jess en Jaxal en John in de ochtendshow. Ook Learn to Fly. Lekkere opening van dit gedeelte van de ochtend. Tweede gedeelte namelijk, de Foo Fighters hoorde hier. Ik zeg, het is donderdag 1 oktober. Van harte welkom. En dat zeg ik ook tegen Ries. Goedemorgen, Ries.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het nieuws voor vandaag, laten we het daarover hebben. Wat heb jij gevonden?
1: De Zwitserse gletsjers die hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van de Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte.
0: Oh.
1: Niet alleen de aanhoudende hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verwerken kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren.
0: Oh, dat is wel veel natuurlijk.
1: Dat is heel veel.
0: Ja. Ja. Aan de andere kant, je moet er ook niet willen skiën.
1: Nee.
0: Maar ja, zeker goed. Niet op gletsjers, want dat gaat niet altijd even goed natuurlijk.
1: Het water is natuurlijk gesmolten, is daarna verdampt, en dat krijgen we nu allemaal als regen natuurlijk voor onze kiezen.
0: Ja, is dat het regenwater wat we hier krijgen?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Ja, want het is wel vaak dat als ijswater smelt, dat het dan ook uiteindelijk hier in de Rijn terechtkomt.
1: Ja,
0: waardoor de Rijn weer wat hoger komt te staan. Maar met alles wat er uit de hemel valt, niet op dit moment, want nu is het droog. Maar vanmorgen, daar is wel een paar centimeter bijgekomen, denk ik.
1: Zeker.
0: Hebben we het niet over de centimeters van de sneeuw, hebben we het wel over centimeters van het water opzicht. Zeg, ik zag ook nog iets in het nieuws over, even kijken, dat ging over sneeuw. De sneeuwverwachting namelijk in, met de kerst. Krijgen we namelijk een witte kerst of niet? Ik heb het hier. Want kunnen we dromen van, we kunnen altijd dromen natuurlijk van de witte kerst. Maar kunnen we het ook verwachten? Dat is natuurlijk de vraag. Nou, volgens Weer Online is de historische kans op een officiële witte kerst ongeveer dit jaar. Ik moet er eigenlijk een drumroffel voor laten klinken. Kijk hoor, die heb ik hier staan. Krijgen we witte kerst, ja of nee? Nou, het aantal procenten dat we het mogen verwachten is 7%.
1: Oh.
0: Ja, het is niet veel.
1: Hmm.
0: Of dat dit jaar gebeurt is nu nog niet te voorspellen. Want Beeld die moet op beide kerstdagen een gesloten sneeuwdek liggen om uiteindelijk een officiële witte kerst te beschouwen.
1: Weer de Beeld, hè?
0: Wat zei je?
1: Weer de Beeld.
0: Ja, daar ging die discussie ook over. Maar goed, de slee kan voorlopig nog even op zolder blijven. Of je moet het over die hersblaadjes doen, want die glijden ook wel erg goed, heb ik het idee. En dan nog nieuws over Kage Brasem. Er ligt namelijk een voorstel over het landelijk vangnet voor uitzonderlijke dure jeugdzorg. Gisteren kreeg het veel steun op het VNG-congres. De gemeente wil dat het Rijk en gemeente de financiële risico's eerlijk verdelen, zodat de zorg voor kwetsbare kinderen kan doorgaan. Het is niet alleen maar de gemeente die er moet voor opdraaien natuurlijk.
1: Okay.
0: Dat is, ook nog een onderzoek naar horecazaken. Ja, de afgelopen dagen was het natuurlijk behoorlijk warm. Maar het is vrij druk dan vaak op tijdens zomerse dagen. De NVWA die vond bij 96 van de 154 gecontroleerde zaken overtredingen.
1: Zo dan?
0: Onder meer bij bewaartemperaturen en het weren van vliegen. Ja, we hadden het allemaal te maken met die vliegen natuurlijk. Maar ook de horecazaak in dat opzicht. Bij 8 bedrijven waren de problemen zo ernstig dat een boete of een andere maatregel kan volgen. Dat zijn gerichte controles. Ja, dus geen algeheel rapportcijfer voor de hele horeca natuurlijk.
1: Ja, nee.
0: Dan is dat ook duidelijk. Dat wat betreft het nieuws van nu. Zometeen natuurlijk nog meer nieuws de ochtendshow. Wat we ook gaan doen in de ochtendshow, en dat is een beetje verwarrend. Normaal gesproken, we spelen hem altijd 9:15. Waar of niet waar? Als dat niet lukt om 9:15, doen we om 7:45. Maar dat lukte vandaag ook niet. Dus zometeen gaan we hem spelen, waar of niet waar. Een ander tijdstip dan dat je van ons gewend bent. Maar speel vooral mee. studioalf.nl/WhatsApp. Waar of niet waar gaat het om? studioalf.nl/WhatsApp nogmaals. En geef dan antwoord op de 3 stellingen van Thijs van der Dussen. Hoe het precies allemaal eraan toe gaat, dat ga ik je zometeen helemaal duidelijk uitleggen. Maar dat dus zometeen. Dus niet om 7:45, niet om 9:15, maar zometeen waar of niet waar.
1: Okay.
0: Maandag vertelde ik dat er, dat was dinsdag, dat er morgen, en dan hadden we het over woensdag, over verwarring gesproken, twee platen uit zouden komen van Akdijn en Munnik. Twee nieuwe platen.
1: Ja.
0: En dat is gisteren gebleken. Er zijn daadwerkelijk twee nieuwe platen uitgebracht. En tegelijkertijd is daarbij ook het nieuws naar buiten gebracht dat zij gaan optreden in het Olympisch Stadion in Amsterdam.
1: Oh.
0: een ja, toch wel grote wens van zowel Agda als de Munnik. Ja, en er horen dan ook nieuwe liedjes bij. Want je kunt niet optreden met alleen maar je oeuvre, zeg maar. Dan moet je ook wat nieuws voor uitbrengen. Nou, dat is ook gedaan. En nou, alsof het past bij zeg maar, het tijdsbeeld van nu. Het is namelijk een liedje en dat heet Het Filelied. Nou, op dit moment 271 minuten in totaal. Over 17 meldingen. Dus het past er prima bij. Agda en de Munnik. In de ochtendshow. Nieuwe muziek dus. Dit is Filelied.

0: het is echt prachtig. Zeker als je naar de tekst hebt geluisterd, dan is het een feest der herkenning. Want allerlei klassiekers die komen voorbij. Niet alleen maar van zichzelf, maar ook natuurlijk van de Stef Bos. Van Over de Muren, hè?
1: Ja.
0: Over
1: ja.
0: de Muren. Natuurlijk, nou ja,
1: Walk on the Wild Side.
0: Walk on the Wild Side. En wat had je nog meer? De Puma's, waar ze natuurlijk ook in zaten. Akden en Munnik.
1: Ja.
0: En nog veel meer liedjes natuurlijk. Het is echt wel een bijzonder nummer. Gaat officieel over gewoon het drukke gezinsleven, het werkbestaan, de sleur van het vaststaan in de file en eigenlijk het verlangen naar rust. Nou ja, je komt wel tot rust met dit plaatje. Nieuwe muziek hoorde hier in de ochtendshow. Een feest der herkenning van allerlei klassiekers. Filelied van Akda en de Munnik dus. Dat hier. Tijdens de file van 271 minuten. Ja, dan is dat ook wel echt een lekker liedje om mee te zingen. Ja. Want ja, je hebt toch niks te doen. Je staat alleen maar vast.
1: Ja.
0: Niks. Wat je kunt doen in de file is meedoen. Ja, moet je wel echt stilstaan, want anders mag je je app er niet bij pakken. Maar studioalf.nl/WhatsApp om mee te spelen met... Waar of niet waar? En we krijgen drie stellingen van Thijs van der Dussen, dat is vriend van de show. Hij heeft ons weer drie stellingen gestuurd. En wij gaan erop antwoorden met waar of niet waar. Hopelijk jij ook dus. En daarmee maak je kans, als je het goed hebt, op de titel Dagwinnaar en de drie stickers die voor je klaar liggen. Dus doe vooral mee. studioalf.nl/WhatsApp. Geef antwoord op de stellingen. En zet dan even in je bericht 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Zo weten we namelijk ook welk antwoord bij welke stelling hoort. En kunnen we het op een juiste manier controleren. Want het zou oneerlijk zijn als we iemand anders met de winst ervandoor laten gaan, terwijl die het hartstikke fout heeft. Toch? Ja, ja, ja bedoel, zo werkt het niet. Ja. Ja, of het moet andersomdag zijn vandaag, maar dat is het geloof ik niet. Het is 1 oktober, dus er bestaat echt een andersomdag namelijk.
1: Een andersomdag?
0: Ja, dan moet je alles fout hebben.
2: Hey.
0: Goed, laten we het hebben over die stellingen. Stelling nummer 1.
3: Welkom in een nieuwe ronde van Waar het niet waar. We beginnen bij stelling nummer 1. En die gaat over de kraaien. Ja, kraaien kunnen menselijke gezichten jarenlang onthouden. Waar of niet waar?
1: Ja. Heb je niet al gehad?
0: Nou, iets soort gelijks. Maar volgens mij ging dit... Ja, geen idee eigenlijk. Ja,
1: volgens mij hebben we deze al gehad. Het
0: gaat trouwens niet over de kraaien uit De Haag, hè? De kraaien. Is het waar of niet waar? Geef je antwoord maar eens.
1: Ik zeg waar.
0: Jij zegt waar. Ja, ik zeg ook waar. Stelling nummer 2.
3: Stelling nummer 2 over Parmezaanse kaas. Want die kan maandenlang rijpen, maar wordt nooit ouder dan 1 jaar. Waar of niet waar?
0: Parmezaanse kaas. Weet je dat wel eens?
1: Nee, nooit.
0: Ook niet op de...
1: Nee.
0: Met rucola en de carpaccio
1: nee,
0: en zo?
1: Nee, even kijken. Wanneer was dat? Vorige week heb ik voor het eerst in mijn leven... Nee, ik ben al aardig wat jaartjes op deze aardkloot.
0: Ja.
1: Heb ik voor het eerst in mijn leven brie gegeten, een stuk.
0: Brie?
1: Ja.
0: Dus geen Parmezaanse kaas?
1: Ik dacht altijd bij mezelf, dat is hartstikke vies, maar het is hartstikke lekker.
0: Ja, dat is lekker, ja.
1: Ja.
0: Maar waarom hou je dan niet van Parmezaanse kaas?
1: Ja, geen idee. Nooit geprobeerd.
0: Hou je sowieso niet van oude kaas dan?
1: Oude kaas vind ik ook niet lekker, nee.
0: Het heeft
1: nee.
0: af en toe wel zijn smaak van oude kaas namelijk.
1: Ah.
0: Ja, ik eet het ook bijna nooit, omdat mijn dochtertje zo altijd eruit pikt.
1: Mm.
0: Terwijl ik het wel heb besteld. Ja. Ik denk van, waar is mijn Parmezaanse kaas gebleven? Want dat hoort gewoon bij Carpaccio, maar nee, blijkbaar niet. nog één keer die stelling dan.
3: Stelling nummer 2 over Parmezaanse kaas. Want die kan maandenlang rijpen, maar wordt nooit ouder dan 1 jaar. Waar of niet waar?
0: Ja, wordt het nooit ouder dan 1 jaar Parmezaanse kaas? Is het waar of niet waar, Ries?
1: Is niet waar, denk ik.
0: Is niet waar, zeg jij?
1: Ik denk niet.
0: Ik denk dat het... Ik ga hem even anders insteken. Althans, de interpretatie van de stelling.
1: Ja.
0: Ik denk namelijk dat Parmezaanse kaas inderdaad niet langer dan een jaar goed kan.

0: blijven. Dat het op een gegeven moment is uitgerijpt, dat het daarna niet meer lekker is. Dat de smaak er vanaf is. Of dat het niet meer de smaak van Parmezaanse kaas heeft.
1: Oh ja.
0: Dus ik zeg dat het klopt.
1: Jij zegt
0: dat het
1: waar is. Ja. Oké, okay. Ik ruik gelijk de kaaslucht. Ik weet niet waarom.
0: Ik heb mijn schoenen nog steeds aan. Dus, ja. Stelling nummer 3 dan tot slot.
2: En stelling nummer 2. De eerste webcam werd gemaakt om te controleren of er nog koffie in de koffiepot zat. Waar of niet waar?
0: Je hebt nog koffie nodig, want dit is stelling nummer 3. Maar heeft de eerste webcam ooit geregistreerd dat er koffie in de koffiepot zat? Waar of niet waar?
1: Geef jij het eerste antwoord maar, want ik weet het namelijk.
0: Ja, ik zeg waar.
1: Oké, dat zeg ik ook.
0: Oké. Het was niet zeg maar dat je hem kon gebruiken voor een meeting. Het was om te kijken of je koffie nog doorliep. Ja. Wij zeggen in ieder geval waar. Wat zeg jij? Dat is natuurlijk de vraag. studioalf.nl/WhatsApp om je antwoorden door te geven. 1, 2 en 3 zet je in je berichten achter waar of niet waar. Gaat het om de volgende stellingen?
2: Welkom in de nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. We beginnen bij stelling nummer 1. En die gaat over de kraaien. Ja, kraaien kunnen menselijke gezichten jarenlang onthouden. Waar of niet waar?
0: Ja, waar of niet waar is de vraag.
2: Stelling nummer 2 over Parmezaanse kaas. Want die kan maandenlang rijpen, maar wordt nooit ouder dan 1 jaar. Ja, waar of niet waar?
0: Waar of niet waar?
2: En stelling nummer 2. De eerste webcam werd gemaakt om te controleren of er nog koffie in de koffiepot zat. Ja, waar of niet waar?
1: Was het niet stelling nummer 2, was het stelling nummer 3. Hij kwam er zelf achter, je hoorde het. Ja, zijn stem, je hoorde het.
0: Je hoorde, er klopt iets niet.
1: Ja.
0: Maar ja, kloppen de stellingen, dat is de vraag natuurlijk. Waar of niet waar? studioalf.nl/WhatsApp om je antwoorden door te geven. Zet in je bericht 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. En wellicht kunnen we jou zo meteen feliciteren. En uitroepen tot dagwinnaar. En ook 3 stickers uitdelen, want die liggen hier op je te wachten. Dus doe vooral mee. studioalf.nl/WhatsApp. En wellicht ben jij zo de dagwinnaar van waar of niet waar.

0: van...
1: Hey, Adela.
0: Adela in de ochtendshow van Studio Halve Kagebrazem. Zojuist hoorde je ook de drie stellingen van Thijs van der Dussen. En dan gaat het om... Waar of niet waar? Ja, drie stellingen hebben we dus gehoord. En de vraag aan jou is om daarop te antwoorden met waar of niet waar. Want dat zijn ook de enige antwoorden die je kunt geven. En in te sturen via de app studio11.nl/WhatsApp. Zet in je bericht dan 1, 2 en 3 daarachter waar of niet waar. Ja, en als je het goed hebt, dan kun je misschien wel de dagwinnaar zijn vandaag. En drie stickers van ons krijgen. Maar dan moet je het inderdaad wel goed hebben. Want ja, we gaan niet aan foute antwoorden stickers uitdelen. Goede pogingen. Ja, af en toe maken we een uitzondering. Maar in dit geval gaat het echt om drie goede antwoorden. Laten we beginnen bij stelling nummer 1.
2: En dan zijn we alweer aangekomen bij de antwoorden. Begin ik even bij stelling nummer 1.
0: Oh, wow, stop. Die is, we gaan stelling nummer 1. Ja, niet antwoorden.
2: Een nieuwe ronde van waar het niet waar. Ja. We beginnen bij stelling nummer 1.
0: Ja.
2: En die gaat over de kraaien.
0: Kraaien.
2: Ja, kraaien kunnen menselijke gezichten jarenlang onthouden. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Ja, laten we eerst beginnen bij die stelling natuurlijk. Anders is de spanning er wel vanaf. Jij zei, Ries.
3: Waar?
0: Waar? Ik zei ook waar. Ja, mogelijk hebben we deze al een keer gehad. Maar dan moet je toch even je geheugen erbij pakken. En dat hebben wij gedaan, vandaar dat we zeiden waar. Maar ja, klopt dat dan ook? Hebben we een goed geheugen, Thijs?
2: En dan zijn we alweer aangekomen bij de antwoorden. Begin ik even bij stelling nummer 1, die is namelijk waar.
0: Ja.
2: Ja, onderzoek laat zien dat kraaien specifieke menselijke gezichten kunnen herkennen... en die herinnering langdurig kunnen bewaren.
0: En volgens mij zei ik toen ook, dan gaat het even dit keer niet om die zilveren... of in ieder geval glinsterende ketting van de buurvrouw.
3: Precies.
0: Ja. Goed, stelling nummer 2 dan.
2: Stelling nummer 2 over Parmezaanse kaas. Want die kan maandenlang rijpen, maar wordt nooit ouder dan 1 jaar. Waar of niet waar?
0: Ja, niet over Brie, waar Richard Harreman net kennis mee heeft gemaakt... maar wel over Parmezaanse kaas. Bekend natuurlijk van onder andere de Carpaccio.
3: Mm.
0: Maar kan dat langer rijpen dan 1 jaar? Oftewel, blijft het langer dan 1 jaar goed? Weliswaar niet? Of, hele stelling daarover.
3: Ja, geef het antwoord maar.
0: Ja, wat zei jij als antwoord?
3: Ik zei niet waar.
0: Geef jij het antwoord waar? Ja. Jij zei niet waar, hè?
3: Ja.
0: Ik zei toch waar.
3: Ja, oké. Ik ben benieuwd.
0: Ik ook.
2: Stelling nummer 2 is niet waar. Ah. Nee, Parmigiano Reggiano wordt vaak 12 tot 36 maanden gerijpt. En sommige kazen, onder andere dus ook Parmezaanse kaas, rijpen nog veel langer.
0: Ja, zijn Italiaans is net als mijn Engels.
3: Ah ja.
0: Parmigiano Chocano, ja. Maar is dus niet waar.
3: Hij spreekt Engels verder wel niet zo snel, maar dat komt nog wel.
0: Prego. Niet waar dus, stelling nummer 2. De laatste.
2: En stelling nummer 2. De eerste webcam werd gemaakt om te controleren of er nog koffie in de koffiepot zat. Waar of niet waar?
0: Ja, stelling nummer 3 dus, voor de duidelijkheid.
3: Ja.
0: Heeft de eerste webcam gestaan op een koffiepot... waarbij dus te controleren viel of dat hij... nog steeds koffie aan het zetten was.
3: Nou, volgens mij was het meer of te kijken of dat er wel koffie was.
0: Ja, dat het doorliep inderdaad. Ja. En jij zei, Ries.
3: Ik zei waar.
0: Ja, ik dacht ook dat dat waar is. Maar is het ook waar, Thijs? Of stond de eerste webcam toch op iets anders?
2: En stelling nummer 3, die is waar.
0: Ah.
2: Ja, onderzoekers van de Universiteit van Cambridge richtten in 1991 een camera op een koffiepot, zodat medewerkers op een computer konden zien of dat er nog koffie was.
0: Ja.
2: Het groeide later uit tot de eerste webcam.
0: Ja, en tegenwoordig wordt de webcam voor andere dingen gebruikt, namelijk voor fans, heb ik begrepen.
3: Ah.
0: Dat is toch iets heel anders natuurlijk. Dus alleen maar fans. En natuurlijk voor de werkmeetings, hè. Daar gaat het ook om. Maar af en toe is er ook wel eens een fan te vinden. Koffiepotten, daar wordt er tegenwoordig niet meer op gericht. Zou op zich wel een hele makkelijke zijn. Aan de andere kant, we hebben tegenwoordig niet meer een doorloopkoffieapparaat. Dus voor ons heeft het geen rol van betekenis meer.
3: Nee, precies.
0: Laten we het antwoorden eerst even controleren. Want Ries, jij gaf als antwoorden waar, niet waar, waar.
3: Ja.
0: Hey, dat is...
3: had ik alle vragen goed.
0: Ja, voor mij heeft het toch een iets mindere afloop. Want ik heb het helaas niet goed.
3: Je had maar 1 foutje, dus dat vind ik toch steeds netjes gedaan.
0: Ja, is wel zo, maar goed, het is niet goed.
3: Ja.
0: Wie het ook niet goed heeft, dat is Ben. Die doet de groeten vanaf de A12. Ik zie hier ook 2 foto's staan. Hij zegt alle 3 niet waar. Ja, dat is niet goed, Ben. Nee. Dat is ook helaas voor jou. En wie het wel goed heeft, dat is... even kijken hoor, wie zie ik hier voorbij komen? Oh, die heeft geen naam, dat is onhandig. Nou ja, anoniempje in dit geval. Van harte gefeliciteerd. Jij bent bij deze de dagwinnaar. Want inderdaad, jij stuurt waar, niet waar, waar. Het is wel prettig als je even je naam erbij zet. Want nu moet ik zeggen, van harte gefeliciteerd. En ik heb geen idee tegen wie.
3: Ja, dat schiet niet op, nee.
0: Maar het is wel handig om het even door te sturen. Ook even je adres, want dan kunnen we die 3 stickers opsturen. Want anders blijft het hier liggen. Dus even voor de fun. Dat we in ieder geval even een naam hebben.
3: Mm-hmm.
1: Hey Adela.
0: Van harte gefeliciteerd met het winnen van Waar of Niet Waar voor vandaag. Ja, 3 stickers en de titeldagwinnaar komen jouw kant op.
3: Yes.
0: Wil je dit nou ook, dan spelen we het morgen weer.

0: Hier in de ochtendshow en ja, als het goed is gewoon rond 9:15. Maar dat hoor je morgen uiteraard wel. Zeg, ik hoor buiten allemaal kinderen.
1: Ja, ik dus ook.
0: Ja, is er ook kindernieuws zometeen in het nieuws uit de regio? Heb je andere dingen in het nieuws?
1: Nee,
0: geen kindernieuws?
1: Nee.
0: Okay. Nou, wat er wel in het nieuws zit, je hoort het zometeen bij Richard Harreman. Eerst tijd voor het uitgestelde nieuws. Het nieuws van 8:30, je hoort de NOS.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er zou onder meer zoutzuur naar agenten zijn gegooid. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars om misstanden aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die een beroepsverbod kan opleggen. Het is artsen van het Radboud UMC gelukt om vrouwen die door kanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe en werkende clitoris te geven. Ieder jaar raken 150 vrouwen hun clitoris kwijt door vulva-kanker. Het weer, in het oosten en noordoosten stevige buien, op andere plekken zo goed als droog bij zo'n 20 graden.
0: Richard Harreman, en wat kinderen op de achtergrond, die hebben het nieuws voor je uit de regio. Ries, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen. Bewoners van het Reobos in Boskoop zijn ontevreden over de staat van het park. Brandnetels staan tot aan de knieën, speelplekken zijn nauwelijks zichtbaar en een informatiebord is door de begroeiing onbereikbaar. Bewoners hebben eerder meebetaald aan de aanleg. CDA-raadslid Helma van der Lauw heeft vragen gesteld aan het college over het onderhoud en de afspraken met projectontwikkelaar Tunissen. In Alphen aan de Rijn komt binnenkort een proef met zogenoemde containertuintjes. Rond ondergrondse afvalcontainers worden plantenbakken geplaatst in de hoop dat inwoners minder afval naast de container zetten. De gemeenteraad heeft vorige week donderdag met de proef ingestemd. In Amsterdam zorgden vergelijkbare tuintjes voor een flinke afname van afval naast containers. Ook wordt gekeken naar de kosten en het beheer. Henk Molkenboer uit Alijmuiden heeft de Gouden Wiek van de gemeente Kagen-Brasem gekregen. Burgemeester Astrid Heijsee-Bolt reikte de onderscheiding uit voor zijn jarenlange vrijwillige inzet. Molkenboer is onder meer actief bij zwembad De Kleine Oase, Tafeltje Dekje, Fietsmaatjes en begrafenisvereniging Sint Barbara. Volgens de gemeente is hij een belangrijke verbinder binnen de verschillende organisaties. En tot zover het nieuws uit de regio. Ja. Zet jezelf even open.
0: Ja, ik had mijn microfoon even uitgezet om te kijken of dat we wat minder kinderen zouden horen. Maar er was eentje was het er niet helemaal mee eens. Want die was even doorheen aan het blerren. Kinderen, goedemorgen.
4: Goedemorgen!
0: Kunnen jullie even met z'n allen juichen voor Richard Harreman?
4: Nee!
0: En nog één keertje dan?
4: Nee!
0: Dank jullie wel.
3: Ik weet niet, ik moet in één keer denken aan dat liedje van Paul de Leeuw. Weet je dat ook alweer?
0: Paul de Leeuw?
3: Ja, Paul de Leeuw. Kinderen.
0: Over kinderen?
3: Ja, kinderen. Een liedje over kinderen in ieder geval. Ik zoek het even op.
0: Richard Harreman gaat even op zoek naar een liedje over Paul de Leeuw en. Of met Paul de Leeuw en kinderen of iets dergelijks. Ik heb geen idee met wat je bedoelt.
3: Nee,
0: hij gaat er even naar op zoek. Laten wij het hebben over de verkeersinformatie van de ANWB. Want ja, het is echt ongelooflijk. 210 minuten in totaal. 18 meldingen gaat het om. Je krijgt van mij de meldingen van een 20 minuten of langer. En dan hebben we het onder andere over de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar staat een kapotte auto. Tussen Leidschendam en knooppunt Hofvliet staat daarom ook 6 kilometer. De rechterrijstrook is afgesloten. Alleen, het is niet bekend hoeveel tijdsverlies je daar hebt. Wel is bekend dat op diezelfde weg, diezelfde A4, maar dan Rotterdam richting Amsterdam, tussen Delft en Zoetewoudendorp, 20 kilometer staat en je vertraging meer dan een half uur bedraagt. Meer dan 20 minuten vertraging heb je op de A12 Den Haag richting Utrecht. Want tussen Nieuwbrug en knooppunt Oude Rijn is een ongeluk gebeurd. De weg is inmiddels weer vrij, dus naar verwachting gaat die file afnemen. De A20 Gouden richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouw en knooppunt Terbrechtseplein staat 10 kilometer. Levert je tijdsverlies op van 25 minuten. En ook 25 minuten vertraging op de N219 Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Die file staat dan tussen de aansluiting met de A20 en Capelle aan de IJssel. En dat over 5 kilometer. Nou, heel veel succes mensen. Hoe is het op het spoor verder?
3: Ik heb niks te melden op het spoor, rijdt alles door. En ik heb trouwens ook dat nummer van Paul de Leeuw. De Hit heet het.
0: De Hit heet het?
3: Ja, De Hit.
0: De Hit heet het. Oké. Okay. Nou kinderen, De Hit heet het. Dus dan kunnen jullie dat zometeen even een keertje opzoeken. Ja, misschien als we de tijd voor hebben, dan gaan we het draaien, Ries.
3: Lijkt me leuk.
0: Zometeen in de ochtendshow dan gaan we het hebben over vallen en opstaan. Ja, hoe moet je vallen? Dat is eigenlijk de vraag deze week. Want deze week is namelijk de week voor de valpreventie. Hè? Daar gaat het dan om. Wat er precies voor wordt georganiseerd en hoe je moet vallen? Nou ja, we gaan het zometeen even vragen. In de ochtendshow.

0: Zie, nou, het kost ook veel hoor, maar je hoort dus hier in de ochtendshow. In 2015, I Need Your Love, ook Great Expectation hoorde je. Shanna Spiro was dat. Prego. Ja, terwijl je de kinderen nog steeds op de achtergrond hoort schreeuwen en juichen. Zijn we er even achteraan gegaan wat het nou precies betekent, waarom die kinderen hier zijn. Ja. Het is Jeugdtheaterweek deze week natuurlijk. Precies. Ja, Anneliese Jeu van Theater Castellum, die was daar. Die was in de studio afgelopen weken. En daar vertelden ze dan ook over. Maar vandaag is de dag dat ze dan ook daadwerkelijk een voorstelling hebben. Dus vandaar al die kinderen hier. Maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over losse stoeptegels, gladde vloeren, je evenwicht verliezen. Het kan allemaal natuurlijk. Een val is zo gemaakt. Maar, zeker op latere leeftijd, kun je daar veel last van hebben. Althans, de gevolgen kunnen heel groot zijn. Tijdens de Valpreventieweek, dat is het namelijk deze week, vraagt Alfvitaal aandacht voor stevig en veilig blijven bewegen. Maar ook om de valrisico's te testen, met cursussen onder andere. Wat leer je daar precies van? Leer je vallen? Juist voorkomen dat je valt? Nou, we gaan het vragen aan de coördinator bij Alfvitaal, coördinator valpreventie. Dat is Jim. Jim, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Jim Kromhout, goedemorgen. Ja, toch even, waarom is het belangrijk om aandacht te besteden aan valpreventie? Want ja, als je zelf nog nooit bent gevallen, is het risico er dan net zo groot dan dat je dagelijks valt, bij wijze van.
1: Ja, nee, kijk, als je nog nooit bent gevallen, is het risico natuurlijk nu kleiner. Maar het feit blijft dat als de leeftijd vordert, dat het risico op vallen toch echt groter wordt. En zo vallen een derde van alle 65-plussers jaarlijks. En als je 80-plus bent, wordt het alweer 2/3 van alle mensen. Dus in ieder geval noodzakelijk om je ervan bewust te zijn.
0: Ja, 2/3, dat is natuurlijk vrij hoog. Afgelopen week kwam er ook nieuws naar buiten dat best veel mensen daaraan ook overlijden door te vallen. En dan hebben we het over de leeftijdsgroep van 80-plus.
1: Ja, inderdaad. Als je wat ouder wordt, krijg je wat meer risico op wat ernstig letsel. Je hoort vaak heupen breken bij een val of een pols of hoofdletsel. Dat zijn dan de meest voorkomende ernstige letsels. Ja, en als je wat ouder wordt, dus echt die 80-plussers, dan heb je dus meer kans dat je dat oploopt. Ja.
0: Ja, want wat gebeurt er dan precies? Omdat je je evenwicht verliest, weet je niet meer hoe je moet vallen? Of?
1: Nee, als je ouder wordt, dan verandert natuurlijk van alles in je lijf. Dus de spierkracht gaat wel achteruit en het reactievermogen. En de algehele conditie natuurlijk. Oudere mensen hebben vaak toch ook vaak wat onderliggende aandoeningen. En dat zorgt er bij elkaar voor dat het risico gewoon groter wordt dat je valt. En dat je daar minder goed op kan reageren als je dan op de grond terechtkomt. Ja.
0: Nu geven jullie valpreventiecursussen. Wat leren ze daar dan?
1: Daar leren we vooral om te blijven staan. Hè? Dus dan gaan we aan de slag met spierkracht, balans, looptechniek, opstaan uit een stoel. Maar we oefenen ook het opstaan van de grond. En dat is soms nog wel spannend. Maar wat blijkt is dat als je weet hoe je moet opstaan, dat je je wat zekerder voelt. En juist als je je dus zeker voelt, heb je ook weer minder kans om te vallen. Dus dat zijn eigenlijk de grootste punten waar we mee aan de slag gaan.
0: Oké. Nu geef je aan, je leert ook gewoon vooral te blijven staan. Ja, je hebt het niet altijd voor het zeggen. Hè? Zeker een losse stoeptegel, zoals ik net zei. Of een te gladde vloer of een dorpeltje die net even in de weg staat, waarbij je voet niet er genoeg overheen kan tillen. Is dat dan net zoiets als bijvoorbeeld met als je een kinderwagen gaat uitzoeken, dat je zo'n parcours af kan gaan?
1: We doen niet echt een parcours, maar we werken eigenlijk toe van simpele oefeningen naar dat je mee zou kunnen doen aan een echte sportles. Zodat je dus die spierkracht en dat benen optillen en de balans op één been, dat echt beter wordt. En daarbij is goed om te benoemen dat inderdaad wat je zegt, die losse stoeptegels of die dorpel die in de weg ligt, dat zijn externe factoren. Maar je struikelt pas over een tegel heen als je hem niet goed ziet. Hè? Bijvoorbeeld je ogen niet goed zijn of dat je je been niet goed kan optillen. Dus dat het is vaak dubbel op. Ja.
0: Wordt dan aan spierkracht onder andere gewerkt natuurlijk. Maar ook het kijken naar wat er om je heen is. Hè? Dat je daar alert op bent. Gaat dit dan echt ook daadwerkelijk om de leeftijdsgroep van 60-plus? Of ook voor jongeren bijvoorbeeld?
1: Nou, we richten ons echt met de valpreventiecursus op 65-plussers. En dan echt de meerweekse cursussen zijn dan ook echt wel voor mensen die al wat minder goed ter been zijn. Nou, hoe weet je nou of dat wat voor je is? Nou, we zijn natuurlijk, wat je zelf al in de introductie zei, aan het testen op de markten in Alf deze week. En daar kan ik een test met de mensen doen waaruit komt of iemand laag matig of hoog valrisico heeft. Nou, als je nou dat matige valrisico hebt, ja, dan is zo'n cursus uitermate geschikt voor je. Dus dat kunnen we voor je uitzoeken.
0: Ja, dat is dan iets wat er deze week wordt georganiseerd. Is dat ook in de rest van het jaar het geval?
1: Zeker, ja. We hebben verspreid in de gemeente, in de verschillende kernen en wijken, verschillende activiteiten. Daarnaast kun je ook op onze website een eerste test doen, waarbij je een eerste indicatie krijgt of het eventueel handig is om, om een cursus te volgen of een informatiebijeenkomst.
0: Oh, oké, okay. Dus dan kun je eigenlijk van tevoren testen of dat het nodig is.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Nu zeg je ook van ja, er zijn natuurlijk veel mensen die dan vallen en die ja, of door te weinig vertrouwen in het eigen lichaam, of daarna juist ook een minder vertrouwen hebben in het eigen lichaam, omdat je bent gevallen. Ja. Heb je een praktische tip nu al voor de luisteraar die op dit moment zit te luisteren en denkt van nou, dit zou ik ook wel meteen kunnen toepassen?
1: Nou, ik denk dat het vooral belangrijk is, en dat zie je ook uit de literatuur, dat je gewoon voldoende moet bewegen. Dus zelfs al ben je gevallen en je bent wat angstig, probeer wel af en toe dat zitten te voorkomen, zodat die spieren aan de gang moeten. Want spierkracht is echt het belangrijkste om overeind te blijven.
0: Ja, en is het dan ook zo, net als bijvoorbeeld bij een auto-ongeluk, dat ze dan zeggen, ja, je moet meteen weer in de auto stappen, want anders ben je het vertrouwen in je eigen rijstijl kwijt. Of in je eigen kunnen kwijt. Is dat met het vallen ook? Dus dat je dan inderdaad niet moet denken van, nou, ik kan het niet meer, ik blijf zitten. Dat je eigenlijk gewoon juist weer moet doorlopen?
1: Ja, dat is eigenlijk het verstandigste. Kijk, en als je echt heel angstig bent, dan zul je natuurlijk professionele hulp is dan wellicht verstandig. Of een cursus, of misschien een zorgverlener inschakelen die je daarbij kan helpen. Maar het is inderdaad zo dat als je het risico op een val wordt groter als je hoe meer je zit, zou ik maar zeggen.
0: Ja. Ja. Je liet al vallen deze week op de markt in Alphen. In Boskoop, hè, zijn jullie ook met... Waar zijn jullie eigenlijk deze week met cursussen?
1: We waren gisteren in het centrum van Alphen. Ja. Dus heb ik al veel mensen gesproken. We zijn vandaag in Hazerswoude-Rijndijk. Daar ga ik straks heen. Daar ben ik tot een uurtje of 12:30. En dan vrijdag in Hazerswoude-Dorp. Van 10 tot 2 en zaterdag in Boskoop ook van 10 tot 2.
0: Kijk, ja, Boskoop zag ik inderdaad staan, maar je bent op veel meer plekken te vinden. Gelukkig maar, want niet alleen maar in Alphen zijn er mensen die kunnen vallen. Het risico is in elke dorp net zo groot natuurlijk.
1: Zeker, ja. We proberen zo dicht mogelijk bij de mensen dingen te organiseren.
0: En dat is dan deze week tijdens de valpreventieweek. Maar je zei ook al, ja, er zijn nog genoeg cursussen die door heel het jaar worden georganiseerd. Dat is allemaal te vinden op de website van Alphvitaal. Alphvitaal.nl neem ik aan.
1: Ja, zeker weten. Ja, er staat voor op de homepagina gelijk een knop naar valpreventieaanbod.
0: En dan krijgen ze met jou te maken, want jij bent de coördinator van de valpreventie van Alphvitaal. Jim Kromhout is de naam. Dank je wel voor je uitleg. Geef de informatie vooral door. En hopen dat daarmee de cijfers weer wat meer kunnen worden teruggedrongen. Want dat is wel belangrijk natuurlijk.
1: Heel belangrijk. En dank je wel voor de tijd die ik hier gekregen heb.
0: Ja, jij ook bedankt. En graag gedaan ook, vooral. En een hele mooie dag gewenst ook voor vandaag.
1: Ja, van hetzelfde.
0: Hoi hoi.
1: Hoi hoi.
0: Valpreventieweek deze week met dus valcursussen van Alphvitaal. Wil je er meer over weten? Alphvitaal.nl

0: heerlijke plaat is dit. Brooke and the Bluff, Get By in de ochtendshow. We zitten richting de klok van 9 uur, waarin we zometeen het nieuws uit de regio gaan horen. Richard Harreman is daarvoor. En wat heb je er zometeen in zitten? Wat heb je verzameld, Ries?
1: Ja, afgelopen dinsdagavond is de N207 tijdelijk afgesloten geweest. Waarom? Dat hoor je zometeen.
0: Ja, en volgens mij gaat die opnieuw afgesloten worden aankomend weekend vanwege werkzaamheden.
1: Dat is de N11, toch?
0: Oh, dat is de N11 dan weer?
1: Ja, ja.
0: Nou ja, goed. Wat Richard dan bedoelt, dat hoor je zometeen in de ochtendshow bij het regennieuws. Ook het nieuws uit de wereld komt eraan. En zometeen ga ik je even voorstellen aan een coverband uit Alphen aan de Rijn.
1: Okay.
0: Want die staat binnenkort op het podium. Waar dan precies? Nou, blijf vooral luisteren, want zometeen gaan we het je vertellen.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
3: Ja, gij zegt het, die keurt hem af.

0: schitterend in het doel.
1: Wij zijn erbij.
0: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
1: Jij bent erbij.
0: Alle supporters van Zwammerdam die gaan uit hun plaats.
1: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
2: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
1: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
3: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
1: Vacature@studioalve.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: De Ochtendshow. Hele goedemorgen, 8:58, de donderdagochtendshow. 1 oktober vandaag, Studio van Kage Brazem en het nieuws van de NOS. Goedemorgen.
6: Eerst een klomp met het NOS-journaal.
5: Dat zeg ik.
6: De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door, bevestigt justitieminister Van Weel aan de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om Jos L. uitgeleverd te krijgen. In Kiev worden weer noodgedwongen stroomonderbrekingen ingelast. Die stap volgt na een Russische aanval op de energieinfrastructuur. Delen van de Oekraïnse hoofdstad komen volgens een schema steeds even zonder stroom te zitten, zegt correspondent Christian Pauwen.
7: Ook zijn er beperkingen ingesteld voor bedrijven tussen 8:00 in de ochtend en 9:00 s'avonds. Dat betekent dus dat ze het elektriciteitsverbruik moeten beperken, die uren tot een bepaald maximum. Dit allemaal dus om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen.
6: De Oekraïnse premier heeft het over de zwaarste aanval op de energiesector sinds het vorige stookseizoen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot op de vlucht van Fly Dubai werd gisteren neergestoken door zijn collega. Israël vermoedt dat die co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Na de aanval konden andere piloten aan boord het toestel veilig laten landen in Saoedi-Arabië. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. De nieuwe wet moet opdrachtgevers ook duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
8: Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl het eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
6: De nieuwe wet moet 2028 ingaan. Het weer, 's ochtends nog een bui, in het oosten kans op onweer. In de loop van de dag minder regen en zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De kids zijn nog niet weg. Goedemorgen.
9: Goedemorgen!
5: Maar zeg ik ook tegen Richard Harreman, want hij heeft het nieuws voor je uit de regio. Ries, goedemorgen.
10: Goedemorgen. De gemeenteraad van Alphen aan de Rijn bespreekt vanavond de mogelijke onteigening van grond in de Barrepolder voor een nieuw elektriciteitsstation. Met 3 van de 4 grondeigenaren is geen overeenstemming bereikt over de verkoop aan Tennet en Liander. De raad moet daarom besluiten of deze percelen worden aangewezen voor onteigening. Het station moet het overvolle stroomnet helpen ontlasten en staat gepland voor 2032. 2 auto's zijn dinsdagavond met elkaar in botsing gekomen op de N207 bij Alphen aan de Rijn. Het ongeval gebeurde kwart voor acht op het viaduct boven de N11. Beide voertuigen raakten beschadigd, maar voor zover bekend raakte niemand gewond. De N207 werd wel tijdelijk afgesloten. De politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de botsing. Naast de buren in Rijnstaterwoude zijn opgelucht dat een ondernemer zijn plan voor 10 appartementen in een voormalig hotel moet aanpassen. Goedemorgen, wat een herrie. Omwonenden vrezen vooral parkeeroverlast omdat veel woningen geen eigen parkeerplek hebben. De gemeenteraad deelt die zorgen. De ondernemer vindt het jammer omdat 8 van de 10 appartementen bedoeld waren voor sociale verhuur. Hij moet nu opnieuw naar de tekentafel. En tot zover het nieuws uit de regio met heel veel herrie op de achtergrond.
5: Het is ongelooflijk, al die kinderen, joh. Dat is echt. Ze hebben het naar hun zin. Dat is ook belangrijk natuurlijk.
10: Wordt tijd voor de hit van Paul de Leeuw.
5: Oh ja, misschien staan ze daar op te wachten.
10: Dat zou kunnen.
5: Omdat jij dat hebt beloofd. Oké, nou goed. Ik denk dat er nog veel meer mensen staan te wachten. Maar dan op de informatie rondom de wegen. Want er is nog heel wat file te melden. De ANWB heeft ze allemaal op een rijtje gezet. En daarom de verkeersinformatie dan ook. 17 meldingen gaat het om. 199 minuten in totaal. Nog steeds. Ik krijg van mij de meldingen die een kwartier of langer duren. Heb ik het over de A4 Rotterdam richting Amsterdam? Door een eerder ongeluk staat daar een file tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hoflied. 20 kilometer. Je vertraging is daar meer dan 20 minuten. Dan de A4 daarna richting Amsterdam tussen Zoetewoude, Rijndijk en

0: It's a zin en wij hebben zin in de donderdag. 1 oktober vandaag, de ochtendshow op Studio OVK gebrazen met de Pet Shop Boys. Dat is een oud gebruik om dan iets te laten horen. Ik weet alleen niet of ik hem hier heb. Maar het is een of ander alarm wat er altijd af moet gaan op het moment dat, ja, ik heb hem hier. Dat de Pet Shop Boys op de radio te horen zijn. We eens even luisteren. Ik heb alleen geen hoedje.
1: Ik snap de link niet.
0: Of een pion op mijn kop. Nou, Gerard Ekdom en Michiel Veenstra deden dit toch altijd, de Pet Shop Boys alarm?
1: Oh, als jij dat zegt. Nou,
0: bij deze. Radio nut verhaal, maar goed. Goedemorgen, 9:15 is het. Ook Sommieu en Fils, maar dan de part 2 hoor je hier. En er is ook een part 1 namelijk, dus laat daar geen verwarring over ontstaan. Zeg nog even het nieuws dan voor vandaag, want in Nieuwkoop zijn handhavers dit kwartaal extra gaan controleren op hondenoverlast. De aandacht gaat naar Hilvoordens Verlaat, het Schootanker in Nieuwkoop en de Jan Sassestraat in Nieuwveen. Er komen ook tijdelijke borden. Het zakje meenemen blijft de eenvoudigste voorbereiding eigenlijk. En ook opruimen, hè? Dus je moet hem niet dan dat zakje in het gras gooien, want dan ontstaat hetzelfde probleem eigenlijk. In Alphen aan de Rijn, ik weet niet of je het hebt gezien, maar er wordt grondig verbouwd aan het gemeentehuis. De renovatie van het glazen huis, hè, waar ze het vaak over hebben.
1: Okay.
0: Daar zijn ze bezig met het vervangen van de kozijnen. De gevel wordt hersteld. En ook het dak krijgt nieuwe isolatie en extra zonnepanelen. Nou, nu hoop ik dat het glas het wel trekt allemaal. Maar goed, daar zullen ze wel berekeningen voor hebben gemaakt. De gemeente verwacht in ieder geval dat de volledige renovatie midden volgend jaar klaar zal zijn. En het loonstrookje, laten we daar ook over hebben. Want we werken niet voor niets natuurlijk. Alhoewel, dat was natuurlijk de vraag in de afgelopen tijd. Maar de cao-lonen die lagen in het derde kwartaal gemiddeld 4% hoger dan een jaar eerder.
1: Oh.
0: Dat meldt het CBS. Maar na correctie voor inflatie blijft voorlopig ongeveer 0,8% verbetering over. Dus zo hou je niet over. En daarnaast, als de kosten ook hoger worden, dan heb je er sowieso... je hebt er wel wat aan, want het draagt wel een klein beetje bij. Maar het is niet dat je denkt van, we hebben ook wat meer te besteden. Iets meer ruimte zou je kunnen zeggen. Maar goed, het loonstrookje royaler, dat is nog steeds niet het geval ten opzichte van de koopkrachtwinst. Dan het nieuws van Richard Harman. Wat heb jij gevonden dan op?
1: Ja, het kabinet wil strengere maatregels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Er moet een verplicht makelaarsregister komen en een speciaal klachtenloket. Uit onderzoek blijkt dat bijna 1 op de 3 ondervraagden een negatieve ervaring had met een makelaar. Volgens de minister drijven malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of delen ze vertrouwelijke informatie. Mijn kind gaat het opgeven, geloof ik.
0: Oh.
1: Ja, begin 2027 moeten de concrete voorstellen klaarstaan. Kortom, wie een huis verkoopt, moet straks ook eerlijk zaken kunnen doen.
0: Ja, zo is het inderdaad. Ja, dat is... Je hoort al die verhalen iedere keer, hè? Dat je dan wordt opgebeld door je makelaar, aankoopmakelaar, zeg maar.
1: Mm.
0: En dat je dan te horen krijgt van, er is iemand anders die heeft zoveel geboden. Je moet er zoveel boven bieden, want dan wordt het wel geaccepteerd. Dat kan helemaal niet, want die informatie mag niet gedeeld worden, maar toch gebeurt het.
1: Ja, zeker.
0: Is toch heel gek, maar goed. Is wel het verhaal wat er speelt, daar wordt nu wel tegen gedaan. Althans, daar hopen ze dan in ieder geval op. Laten we het hebben over andere zaken. En dat gaat over een coverband. Heel veel coverbands zijn in natuurlijk, hè, tegenwoordig. Waar je ook komt of gaat. Er is altijd wel een optreden van een coverband te vinden. Maar in Alphen aan de Rijn hebben we ook een coverband. En die speelt van ABBA tot Bruno Mars, van funk tot rock. Back Up, zo heet die band. Neemt vrijdag 9 oktober een flinke voorraad herkenbare hits mee naar poppodium Max in Alphen aan de Rijn. 11 muzikanten, inclusief blazers. Het belooft in ieder geval een avond te worden waarbij wordt stilgestaan bij de muziek. Maar stilstaan zelf, dat is vrij lastig. In de coverband zit Mike Denis van Backup dus. Mike, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Ja, Mike, voor luisteraars die jullie nog niet kennen, wat voor band is Backup precies?
2: Ja, gaf eigenlijk al een hele mooie introductie. We zijn dus een 11-koppige coverband. Uit de regio en we staan vooral bekend om onze 3 vocalisten en onze 4 blazers. En eigenlijk kunnen we daardoor een heel breed repertoire spelen van allerlei genres, allerlei decennia. En we proberen vooral ook een feestelijke avond te maken met bekende hits, met verrassende medleys en vooral met meezingers en dansbare muziek.
0: Ik vertelde net, maar dat was eigenlijk een invulling. Het is een Alphense coverband, klopt dat ook?
2: Nee, we komen uit de regio.
0: Ja.
2: De meeste van ons komen uit Leiden. Dus we komen niet uit Alphen zelf. Mm-hmm. Maar we vinden het vooral heel leuk om in de regio op te treden. Ja, wat dit zo bijzonder voor ons maakt nu, is dat het ons eerste optreden eigenlijk in Alphen is. Dus extra leuk.
0: Ja, extra leuk. Hoe lang bestaat de band al?
2: De band bestaat, denk ik, nu ongeveer 3 jaar. We hebben altijd een beetje in wisselende samenstellingen gespeeld. Maar sinds 1,5 jaar zijn we nu echt met een vaste club. En gaan we er vol voor.
0: Ja, 11-koppige band is het. Uit wie bestaat het dan, zo'n band?
2: Ja, dus we hebben de standaard ritmesectie die iedere band eigenlijk heeft. Nou, de drums, dat doe ik dan. En we hebben de bassist, de gitarist en het keyboard. En daarnaast hebben we 2 zangeressen en een zanger. Dus dat zijn onze 3 vocalisten. En we hebben ook nog 4 blazers. En dat maakt ons wel, denk ik, net wat anders dan andere bands.
0: Ja.
2: En dat zijn 2 trompetisten, een saxofonist en een trombonist. En met name die blazers krijgen we heel vaak te horen dat dat toch net wat beetje extra geeft. En we proberen ook nummers, eigenlijk misschien standaard nummers, een beetje om te bouwen, zodat we er wel blazers bij kunnen gebruiken. En die geven net wat beetje extra.
0: Oké, wacht even, want ja, ABBA-muziek, daar zit standaard geen blazer bij, hè? Dat weten we allemaal. Maar hoe doen jullie dat dan?
2: Ja, dus we hebben een hele toffe ABBA-medley met de grootste hits van ABBA. Als we dat idee hebben, dan gaan onze blazers op zoek op internet. Daar is heel veel te vinden natuurlijk op social media van allerlei muzikanten die dingen bedenken en doen. En dan gaan ze eigenlijk kijken, ja, wat zouden wij als blazers bij die medley kunnen spelen? En ze gaan uiteindelijk ook vaak gewoon zelf schrijven. Dus we hebben het geluk dat we ook hele muzikale, goed onderlegde blazers hebben die zelf partijen kunnen schrijven. En dan gaan we dat opbouwen. Okay. Dus bij onze ABBA medley zitten blazers.
0: Oh, wat goed, hè. Dus je krijgt ook een heel ander kijkje op hoe de muziek van ABBA ook had kunnen klinken eigenlijk.
2: Ja. En dat proberen we wel te doen, zeker bij nummers waar je het eigenlijk misschien niet verwacht. Daar proberen we dan blazers aan toe te voegen.
0: Ik noemde net voorbeelden van ABBA, Bruno Mars. Wat doen jullie nog meer dan?
2: Ja, we proberen echt een heel breed repertoire te spelen. Dus dat gaat van Tom Jones tot Daft Punk, tot Nederlandstalig muziek. Dus de jeugd van tegenwoordig en Anouk.
0: Okay.
2: Maar ook Tina Turner en Kings of Leon. Dus we gaan echt alle kanten op, om het zo maar te zeggen.
0: En wordt dan ook overal zo'n blaassectie aan toegevoegd?
2: Nou, voor de muzikanten onder ons, die weten dat het blazen best wel veel energie kost.
0: Ja.
2: Ook best wel wat van je vraagt. Dus we proberen wel een beetje de afwisseling te zoeken met

0: af en toe toch een nummer zonder blazers. Maar onze blazers zijn zo enthousiast dat ze het liefst gewoon meespelen. Dus ja, dat gebeurt niet heel vaak.
1: Nou ja, goed, we hadden het net over ABBA en blazers erbij. Dat best wel een bijzondere combinatie is. Maar dat kan ik me ook voorstellen bij een Jeugd van Tegenwoordig of een Daft Punk. Daar zie ik ook niet direct blazers bij je voorbij komen. Alhoewel, Daft Punk heeft natuurlijk ook wel een beetje dat funky erin zitten. Sinds dat ze met Pharrell Williams dingen doen bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, klopt. Ja. Ja, en dat merken we wel. De funk-soul-muziek is natuurlijk heel erg geschikt voor blazers. Dus daar is het net wat makkelijker om blazers toe te voegen. En wat ik net al zei, dat doen we dan sowieso. En we proberen ook wel echt nummers te zoeken waar we in eerste instantie zelf van denken van... nou, dit is helemaal geen typisch blazersnummer. Laten we toch eens kijken wat we kunnen doen. Dus dat leidt soms tot verrassende muziek.
1: Ja, nu zeg je, ja, jullie bestaan 3 jaar. Het is voor het eerst dat jullie in Alphen aan de Rijn optreden. Hoe komt dat? Waarom zijn jullie nooit eerder in Alphen aan de Rijn geweest?
0: Goede vraag. Ja, we zijn vooral natuurlijk begonnen met optredens op basis van aanvragen. Dus bruiloft, bedrijfsfeesten, evenementen. En eigenlijk ga je dan een beetje naar de plek waar je gevraagd wordt.
1: Ja.
0: En we hadden nu zoiets van, er staat een ontzettend mooi poppodium in Alphen. Waarom gaan we niet kijken of we daar een keer kunnen optreden? Gelukkig gaf poppodium Max ons de kans.
1: Het mooie is ook, en dat is ook juist bij Max het geval... dat er heel wat coverbandjes optreden. De populariteit is hoog, hè, van coverbands. Merk je dat ook in de aanvraag van jullie band?
0: Ja, je merkt het wel steeds meer. Zeker ook na de coronaperiode waar we natuurlijk met z'n allen minder konden en minder feesten waren. We minder uit ons dak konden gaan. We zijn een beetje in die periode begonnen en daarna is het gaan lopen. Je merkt dat het steeds meer wordt en dat het steeds populairder is. Dus voor ons alleen maar leuk.
1: Dus wat dat betreft zal het ook zeker niet het laatste optreden zijn in Alphen aan de Rijn?
0: Wat ons betreft niet.
1: Ik eens nog even laten zien wat jullie kunnen. En ik denk dat het een heel groot feestje gaat worden als ik het zo hoor. Het is 9 oktober, hè, volgende week. Dan staan jullie in de Max. Van hoe laat tot hoe laat is dat?
0: Ja, de deuren gaan open om 8:30. En wij gaan om 9:00 spelen. En dan zorgen we dat er na minimaal 3 uur live muziek door is.
1: Oké, 3 uur lang.
0: Ja, zeker. Nou, met af en toe een korte pauze. Maar we gaan er een mooie avond van maken.
1: Ja, de blaas moet ook even op adem komen natuurlijk.
0: Uiteraard,
1: en zij niet alleen, ook de rest van de ploeg natuurlijk. Want dat is wel nodig met 3 uur spelen. Maar daarna, wordt het dan ook nog gejamd? Of blijft het dan bij die 3 uur ongeveer?
0: Wie weet wat er gebeurt. We hebben, het ligt er een beetje aan het publiek, hoe enthousiast ze zijn. We gaan het zien.
1: Dus een verzoekje kan je bij wijze van spreken wel inzenden bij jullie.
0: Ja, zeker.
1: Dat is mooi. Nou, als ik een feestband zoek, dan moet je toch wel een 11-koppige band uitnodigen. Misschien kunnen jullie ook met iets minder spelen, maar dan zijn jullie er wel voor te poren, neem ik aan.
0: Uiteraard. We houden van een feestje maken. En we willen er vooral voor zorgen dat mensen een leuke, gezellige avond hebben en lekker van de muziek kunnen genieten.
1: Nou, dan heb ik binnenkort nog even een idee. Daar gaan we nog even contact over hebben, Mike.
0: Oké, prima. Ik ben erg benieuwd.
1: Ik laat nog even als verrassing op de radio. Want dit vind ik, ik heb iets in mijn hoofd en dat wil ik niet meteen naar buiten brengen. En ik wilde ook eerst met jou overleggen. Maar ik kom binnenkort even bij je terug, want ik heb een heel leuk idee.
0: Oké, ik ben heel benieuwd. Ik hoor graag van je.
1: Dat is mooi. En we gaan sowieso van jullie horen. 9 oktober in de Max. Vanaf 9 uur dus. 3 uur lang waarschijnlijk. Heel veel gezellige, lekkere muziek. Allerlei hits, bekende artiesten. Maar dan met een kleine blaastartje onder andere erbij. Niet bij elk nummer, maar het wordt een feestje. Dat is één ding wat zeker is.
0: Zeker.
1: Tot slot, Mike. Jij zit natuurlijk in de band. De band heet Cover Up. Heet Back Up. Is een coverband. Ja. Wie is jouw backup?
0: Ik heb een aantal backups. Gelukkig heb ik die tot nu toe nog niet heel veel nodig gehad.
1: Okay.
0: Maar ik probeer vooral zelf lekker te drummen.
1: Ja, het is niet dat je ooit een keer een arm hebt gebroken waardoor het even niet kon. Ja, met één arm drummen is ook zo wat natuurlijk.
0: Nee, niet. En laten we dat vooral zo houden.
1: Ik duim voor je mee. Laten we dat zo houden inderdaad. Mike Denis, dankjewel voor dit moment. Wil je erbij zijn, dat moet ik natuurlijk ook nog even vermelden. Informatie en kaarten, je vindt het op max-alf.nl, hè? Daar gaat het om.
0: Ja, op de site van Poppodium Max, klopt.
1: Zo is het. Dankjewel Mike, mooie dag en heel veel plezier de 9e.
0: Dankjewel.

0: Nou, ik ben zeker niet verkeerd bezig. Het is 9:30 bijna. Zometeen het nieuws uit de regio. Wat heb je erin zitten, Ries?
1: Je hebt het net aangekondigd.
0: Ja, sorry.
1: Ja, aan de Diamant staat in Alphen aan de Rijn komen de eerste 17 opgeknapte huurwoningen beschikbaar.
0: Oké. Nou, dat zometeen in het regennieuws. Ook het Rad van Fortuin komt eraan. Je hebt nog een kwartier om te stemmen. Categorie... Rock.
1: Wat heb je gezegd?
0: Nou, kom nog even bij. Stay high, Tove Lo en Hibby Sabotage in de ochtendshow.

0: Hippy Sabotage in de ochtendshow. Stay high. Nou, blijf vooral hier. Zometeen dus het Rad van Fortuin en ook het nieuws uit de regio. Eerst tijd voor de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oftewel het nieuws van 9:30.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er zou onder meer zoutzuur naar agenten zijn gegooid. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars om misstanden aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die een beroepsverbod kan opleggen. Het is artsen van het Radboud UMC gelukt om vrouwen die door kanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe en werkende clitoris te geven. Ieder jaar raken 150 vrouwen hun clitoris kwijt door vulva-kanker. Het weer, in het oosten en noordoosten stevige buien, op andere plekken zo goed als droog bij zo'n 20 graden.
0: Het nieuws uit de regio kreeg je van Richard Arman. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het bijna 80 meter lange megajacht Love is maandag door Alphen aan de Rijn gevaren. Tientallen mensen stonden langs de Oude Rijn om het schip te bekijken. Met een breedte van 13,5 meter was het bij de smalste bruggen flink passen en meten. Medewerkers van de scheepswerf stonden met stootkussens klaar om schade te voorkomen. Het jacht zal uiteindelijk doorvaren voor proefvaarten op de Noordzee.
0: Oh, ik dacht worden gedoneerd aan ons, maar dat gaat niet door.
2: Dat zou wel leuk zijn, maar ja, dat alleen al het onderhoud kunnen we niet betalen, joh.
0: Nee, dat is ook, nou ja, überhaupt, de stroomvoorziening al niet. Maar...
2: Ja, daarom.
0: Nee, dat zou leuk zijn, toch? Dan zijn we het nieuwe Veronica, maar dan op Studio Love.
2: Oh ja, dat zou leuk zijn.
0: We zijn gewoon Studio Love elkaar gebrazen. Ander nieuws. Oh, sorry. Ik ga hem nog een keertje starten.
2: Ja, nog een keertje. In de opgeknapte Lange Diamant aan de Diamant staat in Alphen aan de Rijn komen de eerste 17 huurwoningen beschikbaar. Het gaat om 3- en 4 kamerwoningen. 3 woningen zijn speciaal bedoeld voor jongeren van 18 tot en met 27 jaar en worden verloot. De overige woningen worden deels verloot en deels toegewezen op basis van inschrijftijd. Reageren kan tot 14 oktober via Huren in Holland Rijnland. 3 vrijwilligers hebben zaterdag een koninklijke onderscheiding gekregen tijdens een bijeenkomst in Zevenhoven. LG van Veen uit Nieuwkoop, EC De Bruin Hassing uit Zevenhoven en Piet Kozijn uit Luimuiden zijn benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Ze kregen de onderscheiding voor hun jarenlange inzet als vrijwilliger binnen onder meer de kerk en het genootschap Stille Omgang. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel.
2: Weer?
0: Oh, nee, hij wil... Ja, nu wil hij. Ah. Soms druk je op een knopje en dan wil het niet. Weet je wat ook niet wil?
2: Nou.
0: Doorrijden op de volgende wegen, want er staat nog steeds een uur aan vertraging op dit moment. 7 files gaat het om. Ik krijg van mij de files van 10 minuten of langer. Te beginnen op de A4, daar is de hele ochtend al bal. Rotterdam richting Amsterdam gaat het om tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet. Staat 11 kilometer, je extra reistijd is daar 12 minuten. De A4 daarna richting Amsterdam tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep 9 kilometer. En de vertraging bedraagt uit 20 minuten. En tot slot nog de A12, daarna richting Utrecht tussen Gouden en Nieuwebrug. 10 minuten extra reistijd over 8 kilometer. Hoe is het op het spoor?
2: Ik heb niks te melden, alles rijdt netjes door.
0: Dat is mooi. Zometeen de uitslag van het Rad van Fortuin. We geven je nog even de kans om te stemmen via @studio11 op Instagram. In de story vind je een poll met 2 platen in de categorie...
2: Rock.
0: Zo is het. En nou ja, jij bepaalt wie we gaan draaien. Zometeen dus de winnaar en ook muziek van...

0: Phil Collins in de ochtendshow. Ja, goedemorgen zeg ik dan. Zeg ik ook tegen Hugo en Move Into The Sun. Nou, ze zijn inmiddels gemoved, want die hoorde je net hier. En daarna dus Phil Collins. Dat is muziek die wij hebben uitgekozen voor je om te draaien. De vraag is alleen, wat wil jij horen? Daarvoor hebben we een itempje.
1: Het wat?
2: Ga je gang.
0: Hans, dankjewel. Ja, we willen ook graag jouw geluid horen. Hè? Dus geef vooral jouw favoriete platen door. Via het Studio of op Instagram. Via hives.nl/ochtendshow. Daar zijn we zeker ook te vinden tegenwoordig weer. Ja, het is weer terug, hè? Dus het kan gewoon. Ja, hives.nl/ochtendshow. We moeten het maar eens vaker gaan noemen, denk ik. Want we zijn er nog niet heel actief op. Maar we hebben ook nog niet veel vriendjes, dus zorg ervoor dat je vriend wordt. En kan ook natuurlijk gewoon via studioalf.nl/WhatsApp. Of om te stemmen, door te stemmen via @studioalf op Instagram op een van de twee keuzes die we voor je hebben klaargezet. Want daar gaat dit namelijk om, het Rad van Fortuin. Vandaag staat hij in het teken van de categorie...
3: Rock.
0: Rock. En een rockplaat heeft Richard Arman dan uit mogen zoeken. Ja. En dat is me er eentje, hoor.
3: Green Day en Basket Case, of Basket Case, hoe je dat maar wil zeggen.
0: Basket, maakt niet uit. Het is in ieder geval een groene dag voor Green Day. En wordt het ook een groen sein voor Green Day? Dat is natuurlijk de vraag, want ze moeten het opnemen tegen een andere kleur, namelijk Yellow Card. Lights and Sounds is de plaat die de andere keuze is.
3: Ik weet niet waarom, maar ik zal in één keer in mijn hoofd met een ander liedje, namelijk Seven Sound.
0: Dat is inderdaad wat anders. Nee, dat is echt, ook het geluid is anders, hoor.
3: Ja, precies.
0: Maar goed, wil je horen, dat is de vraag. Wordt het groen of wordt het geel? We gaan de computer weer eens een berekening laten doorvoeren. Want we willen weten waar er het meest op is gestemd.

0: Normaal gesproken is het kleurenpalet binnen de rockscene niet zo heel groot, maar vandaag toch groen of geel. Wat wordt het vandaag, Gies?
1: Nou ja, goed, we hebben een klein beetje blauw toegevoegd aan Yellow Card. En daarmee is met 62% van de stemmen de winnaar Green Day en Basket Case.
2: Het rad van Fortuin.

0: Day. En Basket Case is de winnaar vandaag van het Rad van Fortuin. Tot mijn spijt.
1: Ja, voor jou wel, ja.
0: Ja. Ja, oh, dit is... Even een heel klein stukje. Dit is Yellow Card namelijk, Lights and Sounds. Dit heb je gemist, mensen. 3, 2, 1, go! Maar ja, je wilt het niet horen, dus ik krijg het ook verder niet te horen.
1: Dus. Ja, jammer, joh.
0: Zo is het ook. Zeg, vandaag dus categorie rock in het Rad van Fortuin. Maar ja, welke categorie wordt het morgen dan?
2: Het Rad van Fortuin.
0: Ja! Voor zit Richard Harman weer bij het Rad om een flinke slinger aan te geven. Ja, harde Henk zal het wel weer gaan worden.
1: Zeker.
0: Niet zo, ja, misschien wel net zo hard als gisteren, maar hou hem echt goed vast. Want gisteren vloog hij echt bijna het raam uit.
1: Ja, nee, ik heb hem goed hier zo.
0: Oké. Okay. Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: 1, 2, 3, daar gaat hij.
1: Vlakje geworden.
0: Een rood vlakje.
1: En erop staat... Dance.
0: Dance everybody.
1: Ja.
0: Of dance. Ja, het is een rockplaat eigenlijk. Dus in feite mag die niet. Het gaat echt om de dance muziek. Dus twee danceplaten gaan we voor je uitzoeken. En dan vanmiddag komt hij weer online. @CDL of op Instagram. En jou de taak om te stemmen. Want jij bepaalt wie we gaan draaien rond 9:45 in de ochtendshow. De ochtendshow voor de vrijdag is het dan alweer. New Music Friday. Dus dat komt er ook aan morgen. Maar ook zeker morgen dus. Een van de platen die wij voor je klaarzetten. En jij maakt die keuze. Ja. Dus doe dat vooral. @CDL of op Instagram. Vanaf vanmiddag.

0: zit weer op voor vandaag. Aflevering 588 van de ochtendshow op Studio Alphen Karen Brasem. En morgen om 7 uur, dan zijn we er weer. Ja, nieuw Music Friday dan morgen. Ik weet, morgen sowieso nieuwe muziek van... Vrouwtje.
1: Oh?
0: Jouw album komt uit.
1: Oh, het is natuurlijk morgen vrijdag. Ja. Ik ben de hele tijd in de war.
0: Ja, dat zeg ik niet, joh.
1: Gisteren dacht de hele dag dat het donderdag was. En vandaag denk ik de hele dag dat het woensdag is.
0: Morgen zijn we het weer om 7 uur met een nieuwe ochtendshow. Natuurlijk New Music Friday. Met dus nieuwe muziek van, nou ja, Vrouwtje.
1: Vrouwtje.
0: Ja, nee, vandaar dat je ook kon opvatten dat het morgen vrijdag is.
1: Ja, nee, weet je...
0: Hij is toe aan weekend, mensen.
1: Zeker, zeker.
0: Maar goed, morgen nieuwe muziek dus van Vrouwtje. Nou, ik heb het nu voor de derde keer gezegd. Maar ook morgen, nou ja, eigenlijk vandaag, hè, wordt je gereleased. Een nieuwe plaat van... Nou. Suzanne en Freek.
1: Oh.
0: Vandaag ook al bekend natuurlijk dat gisteren twee platen zijn uitgebracht door Agda en Munnik.
1: Ja.
0: En ik heb ook iets me laten vertellen, maar ik weet nou niet of dat het een launch moment is van iets anders. Maar ik heb ook begrepen dat Tate McRae weer iets van zich gaat laten horen.
1: Oh.
0: Maar ik weet nou niet of dat nieuwe muziek is of heel wat anders. Maar
1: mag, dat, mag altijd.
0: Mag altijd, inderdaad. Nou, morgen komen we erachter. Althans, misschien vanavond om 12 uur wel, als je vannacht denkt van ik heb er tijd voor. Ik denk dat ik het morgenochtend pas doe. Maar we gaan het horen in de ochtendshow. Nieuwe muziek in ieder geval. Dat wat betreft dat faal. Zeg, ja. Ben je er klaar voor, Ries?
1: Ja hoor.
0: 1, 2, 3, daar gaan we. Oh nee, dat is wat anders, hè?
1: Ja.
0: Dat is al geweest natuurlijk.
2: Het is tijd voor de grap van de dag.
0: Oh, we hebben die nog te doen. De grap van de dag. Een boer in Nederland is al op zijn akker al allemaal wit poeder aan het uitstrooien. Zou je haast denken, wit poeder op een akker van een boer, dat is heel gek. Maar ja, nou, het is ook heel gek, want er komt namelijk een man voorbij lopen. Hij ziet de boer aan het werk en vraagt verbaasd... Hé, waarom ben je dat witte poeder nou aan het uitstrooien dan? Dat is toch rare gezichten, ja. Levert dat op. Zegt de boer tegen de man, ja, dat is tegen de olifanten. Hoezo? Tegen de olifatter? Maar er zijn hier toch helemaal geen olifanten? Nee, nou, daarom, goed poeder, hè?
1: Ja.
0: Twee koeien staan in de wei, zegt de ene koe tegen de andere koe. Waarom nies je nou zo, zegt de andere koe. Nou, die boer die heeft het hek open laten staan, nu ben ik verkouden.
1: Oké, okay, maar we hebben al geen tijd meer voor Paul de Leeuw en de Hit. Dat vind ik zo jammer.
0: Oh ja, dan zouden we nog draaien, ja. Nou, we hebben nog een paar minuten. Zijn we vrij vroeg vandaag.
1: Is dat zo? Ja, ik zie het, ja.
0: Paul de Leeuw en de Hit, hè?
1: Ja, de Hit.
0: De Hit. Richard Harman die probeert de hele ochtend al mij ertoe te zetten om dit te draaien. Nou, ja.
3: Hallo poppers!
0: Hallo
3: poppers! Start maar!
0: Nou, klein stukje van Paul de Leeuw en de Hit samen met de Boppers.

0: Ik wilde deze wilde horen met de kinderen beneden.
1: Zal het ego natuurlijk van Paul Leeuw, hè? Bob de Roy. Ja.
2: Uit de muilen.
1: Tot zover. Fijne dag vandaag, tot morgen en...
3: Jongens, vergeet niet, maak er wat van.
1: Ja, wauw. Hele dikke wauw.
4: Mag ik nog heel even radio luisteren? En als je dan wel luistert, dan heb ik het wel.

0: Vader! Vader! Onze dochter luistert!
1: De Ochtendshow.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door. Dat bevestigt justitieminister Van Wil na een bericht van de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om werk te maken van het oppakken en uitleveren van Jos L. Nederland wil dat volgend jaar een uitkering van nog eens 20,5 miljoen euro kan worden stopgezet. Daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dat niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Vandaag was de drukste donderdagochtendspits van dit jaar, zegt Rijkswaterstaat. Door ongelukken en regen stond er op het hoogtepunt 577 kilometer file. Vooral rond de grote steden is het druk. Op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen hadden automobilisten meer dan een uur vertraging. Rijkswaterstaat verwacht ook vanavond een zware spits. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A4 richting Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoflied. 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwerbrug en Woerden 4 kilometer met daar 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
8: Caspar Meijer met het NOS Journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage VIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dit niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er waren onder meer protesten in de voorstad van Parijs, in Lyon en in Lille. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken werd er op verschillende plekken met zoutzuur gegooid naar agenten. De protesten begonnen vorige week in Parijs. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en de vervallen schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw demonstraties verwacht. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Morgen zon en stapelwolken en opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. Het UWV begint vandaag met de hersteloperatie van de WIA. Die uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Zeker 16.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd. Mensen die te veel hebben gekregen hoeven dat niet terug te betalen om een nieuw schandaal zoals de toeslagenaffaire te voorkomen. Bij Pakistanse luchtaanvallen op buurland Afghanistan zijn zeker 9 mensen gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Dat melden de Taliban in Afghanistan. Pakistan spreekt van een antiterreuroperatie en zegt dat het 22 terroristen heeft gedood. Het is de afgelopen tijd onrustig tussen de twee buurlanden. En Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan wordt het opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben gekregen. Dat is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben gekregen. Zij hoeven het niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. Er zijn nu in totaal 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten zijn overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs. Op verschillende plekken is dat opnieuw op geweld uitgedraaid. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. De scholieren protesteren tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar ervoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart neemt toe. Vorig jaar werd een derde van de museumbezoeken gedaan met een museumkaart. Veruit de meeste Nederlanders gaan wel eens naar een museum, blijkt uit onderzoek van Ipsos. 11% zegt dat nooit te doen. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting aan te passen om kleinere spaarders en beleggers te ontzien. Minister Heijnen van Financiën heeft dat gezegd bij de Algemene Financiële Beschouwingen. Het minderheidskabinet kwam deze week met plannen om meer mensen belasting te laten betalen over hun spaar- en beleggingsrendement. Maar gisteren bleek dat zowel de linkse als de rechtse oppositie dat niet ziet zitten. Minister Heijnen is bereid tot overleg, maar waarschuwt wel dat het enorm ingewikkeld is om een alternatief te vinden. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nile-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West Nile-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM denkt dat de piek van de uitbraak voorbij is. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Inmiddels sluiten ook universiteitsstudenten zich bij de protesten aan. Quizprogramma De Slimste Mens hervat vanavond het lopende seizoen. Voorafgaand aan de uitzending zal presentator Herman van der Zandt een eerbetoon brengen aan Paulien Cornelissen. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De uitzending van gisteren werd geschrapt. Het huidige seizoen is al enkele maanden geleden helemaal opgenomen. Omroep KRO-NCRV heeft in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten om de uitzendingen weer te hervatten. Het weer, steeds meer zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: is Mandy van der Plas van de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is bij Nieuwerbrug de afrit dicht door een spoedreparatie. Het oponthoud is hier bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden zegt goed voorbereid te zijn. Er zijn gespecialiseerde isolatiefaciliteiten en er wordt regelmatig geoefend met de opname van mensen met ernstige infectieziekten. De patiënt komt met een speciale vlucht naar Nederland. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3... wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Het gebeurde dinsdag. Het toestel was geland na een vlucht uit Mexico. Bij een controle werden de drugs ontdekt in de handbagage van het bemanningslid. Het waren 18 pakketten cocaïne, verdeeld over 3 stuks handbagage. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het bemanningslid is aangehouden. De douane heeft niet bekendgemaakt bij welke luchtvaartmaatschappij die persoon werkte. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt drukker onderweg. In het westen van het land rijdt het nu bijvoorbeeld langzaam op de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht Centrum 10 minuten oponthoud. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat file bij knooppunt Burgerveen. Hier is het oponthoud een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden heeft goede isolatiefaciliteiten en oefent regelmatig met het opnemen van mensen met ernstige infectieziekten. De ebola-uitbraak in Congo is de grootste ooit. Er zijn 4000 sterfgevallen geregistreerd, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Twee schoonmaakbedrijven uit Amsterdam en Zaandam hebben boetes gekregen van de arbeidsinspectie van in totaal €700.000. De bedrijven hadden hun salarisadministratie niet op orde. Zo werden medewerkers onder meer contant betaald. De inspectie heeft beslag gelegd op het vermogen van de twee bedrijven om de boetes te innen. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan €1.000 rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. Een iconisch shirt van basketballer Michael Jordan is geveild voor €10,9 miljoen. Jordan droeg het tijdens de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls in 1998. Het was het laatste seizoen en de Bulls werden kampioen. Nog nooit is een basketbalshirt voor zoveel geld verkocht. Het duurste sportshirt ooit is er een van honkballer Babe Ruth. Daar werd €21,5 miljoen voor neergeteld. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt drukker onderweg. In het westen van het land staan vooral veel dagelijkse files. Die kosten je doorgaans niet veel meer dan 5 tot 10 minuten... Een paar uitzonderingen, waaronder de N434 van Zoeterwoude naar Wassenaar. Dat is de Corbulo-tunnel. Bij knooppunt Ommedijk is het oponthoud 30 minuten. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar een klein kwartier vertraging. En ook rijdt het langzaam op de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar is het oponthoud bij knooppunt Ridderkerk ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu...
11: Met nu...
10: Dit is de dag. Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Het college wil Alphen niet aanmelden voor Roze Zaterdag 2029. Ja, eerder spraken we daar al over met raadslid Rebecca Sterk. Maar het college ziet te grote bezwaren. Volgens het gemeentebestuur brengt het evenement hoge kosten en ook veiligheidsrisico's met zich mee. En ontbreekt het ook aan voldoende personeel om het te organiseren. Daarom wil het Alphense College de gemeente dus niet kandidaat stellen voor die editie. Maar hoe kijkt Pro daar nu zelf tegenaan naar die afwegingen? Aan de telefoon daarvoor hebben we Ayla Covington. Ayla, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, en wat is er precies aan de hand, Ayla? Want eerder spraken we al met Rebecca over in ieder geval de wens om het te organiseren. Maar dat lijkt dus naar alle waarschijnlijkheid niet door te gaan.
2: We hadden in eerste instantie inderdaad gevraagd of het college zou willen overwegen om ons hier aan te melden. We hadden toen al wel het idee en signalen gekregen vanuit Alphen. Dat best wel wat queer mensen ervaren dat er minder acceptatie is. En dat ze meer haat ervaren op straat, meer intimidatie. Vorige week zijn er natuurlijk cijfers bijgekomen.
1: Ja.
2: Dat die acceptatie daadwerkelijk daalt, voornamelijk onder jongeren. En zodoende kwamen wij er ook achter dat Roze Zaterdag een open aanbesteding is. En dachten wij, nou kijk of Alphen zich daarvoor wil aanmelden. In het achterhoofd wel houdende dat wij inderdaad een precaire financiële situatie hebben.
1: Mm-hmm.
2: Inmiddels hebben we inderdaad reacties gehad van het college. Dat er momenteel helaas niet in zit. Inderdaad ook door de veiligheidsrisico's. Want dat neemt natuurlijk wel heel veel met zich mee. Dat hebben we ook dit jaar in Noordwijk gezien. Dat er naast de activiteiten zelf en buiten het terrein echt nog wel mensen zijn achtervolgd, nagefloten, lastig gevallen. Dus om deze reden heeft voor nu in elk geval gezegd. Dit gaat ons eventjes, het redden wij niet met middelen die we hebben. Maar ze gaan wel kijken of het eventueel binnen bestaande evenementen er een plek kan komen voor queer mensen om zich te laten zien en te laten horen.
1: Ja, want Alphen aan de Rijn is natuurlijk een regenbooggemeente. Hè? Ieder jaar wordt ook de regenboogvlag geheist. Je vertelt het al, de afgelopen weken zijn de cijfers naar buiten gebracht waarin de homo-acceptatie eigenlijk alleen maar is verminderd in de afgelopen jaren. Zorgwekkende situatie. Met Roze Zaterdag, met de organisatie daarvan, wilden jullie vanuit Pro natuurlijk ook gewoon proberen daar aandacht voor te vragen en misschien die cijfers wat meer

0: iedereen moet zichzelf mogen zijn.
1: Ja.
0: En nu gaan we kijken of er andere manieren zijn waarop we daar, daarvoor kunnen zorgen. Grosse Zaterdag is daar een middel voor, maar zeker niet de enige.
1: Maar wat vind je dan van de argumenten van de gemeente? Ik bedoel, ja, we weten financiële problemen. Nou ja, problemen. De pot is niet groot meer in Alphen aan de Rijn. We hebben het over 2029. Nu zou je kunnen zeggen, je kunt nog een paar jaar sparen. Maar dat wil het college niet.
0: Ja, we vinden het natuurlijk jammer dat het nu niet door kan gaan. Maar eerlijk, met de huidige situatie kunnen we het begrijpen. Er wordt al heel veel gevraagd van onze veiligheidsdienst. Er wordt al heel veel gevraagd van onze pot. Je zou inderdaad kunnen zeggen, tot 2029 is er tijd om te sparen. Alleen er komen ook volgens mij nog echt wel andere uitgaven aan die ook prioriteit verdienen. En niet zozeer hierboven. Maar voor wat ik heb meegekregen is het gewoon een hele afgewogen beslissing geweest. En het is wel ook, we willen het goed kunnen doen en we willen het mooi kunnen doen. Als we ooit op het punt komen dat we hier wel de middelen voor hebben.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is iemand van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Twee schoonmaakbedrijven hebben €700.000 aan boetes gekregen van de arbeidsinspectie. Schoonmakers werden zwart betaald voor hun werk en van veel medewerkers konden de bedrijven niet aantonen dat ze in dienst waren. Het kabinet is bereid om kleinere spaarders en beleggers te ontzien in de plannen voor de vermogensbelasting. Minister Heijnen zegt wel dat het erg ingewikkeld wordt om er een alternatief voor te vinden. Het weer, het klaart steeds verder op en het blijft grotendeels droog. Morgen eerst kans op mist, daarna veel zon en zo'n 20 graden.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt steeds drukker onderweg. Het meeste oponthoud heeft het verkeer op de A12 van Arnhem naar Den Haag. Daar is het oponthoud bij Woerden ongeveer 20 minuten. De A16 Rotterdam richting Breda, bij Dordrecht Centrum een kwartier extra reistijd. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag doe je er bij Wassenaar een kwartier langer over. En ook op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is het druk. Bij Zoeterwoudendorp 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: En laten we het hebben over andere zaken. En dat gaat over een coverband. Heel veel coverbands zijn in natuurlijk tegenwoordig. Waar je ook komt of gaat. Er is altijd wel een optreden van een coverband te vinden. Maar in Alphen aan de Rijn hebben we ook een coverband. En die speelt van ABBA tot Bruno Mars, van funk tot rock. Ja, Back Up, zo heet die band. Neemt vrijdag 9 oktober een flinke voorraad herkenbare hits mee naar poppodium Max in Alphen aan de Rijn. 11 muzikanten, inclusief blazers. Het belooft in ieder geval een avond te worden waarbij wordt stilgestaan bij de muziek. Maar stilstaan zelf, ja, dat is vrij lastig. In de coverband zit Mike Denis van Back Up dus. Mike, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Ja, Mike, voor luisteraars die jullie nog niet kennen, wat voor band is Back Up precies?
2: Ja, gaf eigenlijk al een hele mooie introductie. We zijn dus een 11-koppige coverband uit de regio. En we staan vooral bekend om onze 3 vocalisten en onze 4 blazers. En eigenlijk kunnen we daardoor een heel breed repertoire spelen. Van allerlei genres, allerlei decennia. En we proberen vooral ook een feestelijke avond te maken. Met bekende hits, met verrassende medleys. En vooral met meezingers en dansbare muziek.
1: Ik vertelde net, maar dat was eigenlijk een invulling. Het is een Alphense coverband, klopt dat ook?
2: Nee, we komen uit de regio. Ja. En we komen de meeste van ons komen uit Leiden. Dus we komen niet uit Alphen zelf. Mm-hmm. Maar we vinden het vooral heel leuk om in de regio op te treden. En wat dit zo bijzonder voor ons maakt nu, is dat het ons eerste optreden eigenlijk in Alphen is. Extra leuk.
1: Ja, extra leuk. Hoe lang bestaat de band al?
2: De band bestaat, denk ik, nu ongeveer 3 jaar. We hebben altijd een beetje in wisselende samenstellingen gespeeld. Maar sinds 1,5 jaar zijn we nu echt met een vaste club. En gaan we ervoor door.
1: Ja, 11-koppige band is het. Uit wie bestaat het dan, zo'n band?
2: Ja, dus we hebben de standaard ritmesectie die iedere band eigenlijk heeft. Nou, de drums, dat doe ik dan. En we hebben de bassist, de gitarist en het keyboard. En daarnaast hebben we 2 zangeressen en een zanger. Dus dat zijn onze 3 vocalisten. En we hebben ook nog 4 blazers. En dat maakt ons wel, denk ik, net wat anders dan andere bands.
1: Ja.
2: En dat zijn 2 trompetisten, een saxofonist en een trombonist. En met name die blazers krijgen we heel vaak te horen dat dat toch net wat beetje extra geeft. En we proberen ook nummers, eigenlijk misschien standaard nummers, een beetje om te bouwen, zodat we er wel blazers bij kunnen gebruiken. En die geven net wat beetje extra.
1: Oké, wacht even. Want ja, ABBA-muziek, daar zit standaard geen blazer bij. Hè? Dat weten we allemaal. Maar hoe doen jullie dat dan?
2: Ja, dus we hebben een hele toffe ABBA-medley met de grootste hits van ABBA. Als we dat idee hebben, dan gaan onze blazers op zoek op internet. Daar is heel veel te vinden natuurlijk op social media van allerlei muzikanten die dingen bedenken en doen. En dan gaan ze eigenlijk kijken, ja, wat zouden wij als blazers bij die medley kunnen spelen? En ze gaan uiteindelijk ook vaak gewoon zelf schrijven. Dus we hebben het geluk dat we ook hele muzikale, goed onderlegde blazers hebben die zelf partijen kunnen schrijven. En dan gaan we dat opbouwen. Okay. Dus bij onze ABBA-medley zitten blazers.
1: Oh, wat goed, hè. Dus je krijgt ook een heel ander kijkje op hoe de muziek van ABBA ook had kunnen klinken eigenlijk.
2: Ja. En dat proberen we wel te doen, zeker bij nummers waar je het eigenlijk misschien niet verwacht. Daar proberen we dan blazers aan toe te voegen.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren. Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
3: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen. Zoals afgelopen zomer bij de Spaanse enclave Ceuta. Die werd toen vanuit Marokko bestormd door migranten. De ministers willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Bij een EU-overleg in Luxemburg bleken bijna alle asielministers er zo over te denken. Ook de Nederlandse minister Van den Brink. Hij zegt dat na een grensbestorming iedereen meteen moet kunnen worden teruggestuurd. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student is in hoger beroep schuldig bevonden aan verkrachting van twee studentes, maar hoeft niet terug de cel in. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks. Het werd een verkrachting toen de student hardhandig doorging terwijl het slachtoffer wilde stoppen. De 25-jarige Sam van Zet is veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 23 voorwaardelijk. Omdat hij al 7 maanden heeft vastgezeten, blijft hij op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO-NCRV heeft dat besloten in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen. Ze was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar daarvoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart nam vorig jaar toe. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat nu 140 kilometer file in het westen van het land. Het rijdt vooral erg langzaam op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Daar is het oponthoud bij Zoetermeer Centrum ruim 50 minuten. Op de A16 van Rotterdam naar Breda, vanaf Rotterdam-Feyenoord, 25 minuten oponthoud. Ook op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag rijdt het langzaam. Bij Nootdorp 25 minuten vertraging. En op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam staat ook file. Vanaf Hoogmade tot aan Den Haag-Zuid, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
5: Met nu?
4: Dit is de dag. Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: We gaan het hebben over losse stoeptegels, gladde vloeren, je evenwicht verliezen. Het kan allemaal natuurlijk. Een val is zo gemaakt, maar zeker op latere leeftijd kun je daar veel last van hebben. Althans, de gevolgen kunnen heel groot zijn. Tijdens de Valpreventieweek, dat is het namelijk deze week, vraagt Alphvitaal aandacht voor stevig en veilig blijven bewegen. Maar ook om de valrisico's te testen, met cursussen onder andere. Wat leer je daar precies van? Leer je vallen? Juist voorkomen dat je valt? Nou, we gaan het vragen aan de coördinator bij Alphvitaal, coördinator valpreventie. Dat is Jim. Jim, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Jim Kromhout, goedemorgen. Ja, toch even, waarom is het belangrijk om aandacht te besteden aan valpreventie? Want ja, als je zelf nog nooit bent gevallen, is het risico er dan net zo groot dan dat je dagelijks valt, bij wijze van.
2: Ja, nee, kijk, als je nog nooit bent gevallen, is het risico natuurlijk nu kleiner. Maar het feit blijft dat als de leeftijd vordert, dat het risico op vallen toch echt groter wordt. En zo vallen een derde van alle 65-plussers jaarlijks. En als je 80-plus bent, wordt het alweer 2/3 van alle mensen. Dus in ieder geval noodzakelijk om je ervan bewust te zijn.
1: Ja, 2/3, dat is natuurlijk vrij hoog. Afgelopen week kwam er ook nieuws naar buiten dat best veel mensen daaraan ook overlijden door te vallen. En dan hebben we het over de leeftijdsgroep van 80-plus.
2: Ja, inderdaad, als je wat ouder wordt, krijg je wat meer risico op wat ernstig letsel. Je hoort vaak heupen breken bij een val, of een pols of hoofdletsel. Dat zijn dan de meest voorkomende ernstige letsels. Ja, en als je wat ouder wordt, dus echt die 80-plussers, dan heb je dus meer kans dat je dat oploopt. Ja.
1: Ja, wat gebeurt er dan precies? Omdat je je evenwicht verliest, weet je niet meer hoe je moet vallen? Of?
2: Nee, als je ouder wordt, dan verandert natuurlijk van alles in je lijf. Dus de spierkracht gaat wel achteruit en het reactievermogen. En de algehele

0: conditie natuurlijk. Oudere mensen hebben vaak toch ook vaak wat onderliggende aandoeningen. Ja, en dat zorgt er bij elkaar voor dat het risico gewoon groter wordt dat je valt. Ja, en dat je daar minder goed op kan reageren als je dan op de grond terechtkomt. Ja.
1: Nu geven jullie veel preventiecursussen. Wat leren ze daar dan?
0: Daar leren we vooral om te blijven staan. Hè? Dus dan gaan we aan de slag met spierkracht, balans, looptechniek, opstaan uit een stoel. Maar we oefenen ook het opstaan van de grond en dat is soms nog wel spannend. Maar wat blijkt is dat als je weet hoe je moet opstaan, dat je je wat zekerder voelt. En juist als je je dus zeker voelt, heb je ook weer minder kans om te vallen. Dus dat zijn eigenlijk de grootste punten waar we mee aan de slag gaan.
1: Oké. Nu geef je aan, ja, je leert ook gewoon vooral te blijven staan. Ja, je hebt het niet altijd voor het zeggen. Hè? Zeker een losse stoeptegel, zoals ik net zei. Of een te gladde vloer of een doorbordje die net even in de weg staat, waarbij je je voet niet er genoeg overheen kan tillen. Is dat dan net zoiets als bijvoorbeeld met als je een kinderwagen gaat uitzoeken, dat je zo'n parcours af kan gaan?
0: Nou, we doen niet echt een parcours, maar we werken eigenlijk toe van simpele oefeningen naar dat je mee zou kunnen doen aan een echte sportles. Zodat je dus die spierkracht en dat benen optillen en de balans op één been, dat echt beter wordt. En daarbij is goed om te benoemen dat inderdaad wat je zegt, die losse stoeptegels of die dorpel die in de weg ligt, dat zijn externe factoren. Maar je struikelt pas over een tegel heen als je hem niet goed ziet. Hè? Bijvoorbeeld je ogen niet goed zijn of dat je je been niet goed kan optillen. Dus dat het is vaak dubbel op.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese asielministers willen bij een grensbestorming niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Iedereen moet meteen kunnen worden teruggestuurd, vinden ze. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Het Universitaire Ziekenhuis in Leiden gaat een ebola-patiënt behandelen. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in Congo werkte. Het ziekenhuis zegt goed voorbereid te zijn.

0: De uitzendingen van De Slimste Mens worden vanavond weer hervat. Gisteren overleed jurylid Paulien Cornelissen, maar het hele seizoen is van tevoren opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Cornelissen. Het weer, morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken, en het wordt opnieuw rond de 20 graden.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is behoorlijk druk onderweg met ruim 150 kilometer file. Vooral ongelukken veroorzaken nu vertraging. Zo is de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht helemaal dicht na een ongeluk bij Zoetermeer. Verkeer richting Utrecht kan omrijden via Amsterdam over de A4 en de N11. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag ging het mis bij Nieuwerbrug. Na een ongeluk zijn hier twee rijstroken dicht. De vertraging is ruim een uur. Op de A16 Rotterdam-Breda bij afrit Dordrecht Centrum 25 minuten vertraging. En ook rijdt het langzaam op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Bij knooppunt Prins Klausplein is het oponthoud 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Het college wil Alphen niet aanmelden voor Roze Zaterdag 2029. Ja, eerder spraken we daar al over met raadslid Rebecca Sterk. Maar het college ziet te grote bezwaren. Volgens het gemeentebestuur brengt het evenement hoge kosten en ook veiligheidsrisico's met zich mee. En ontbreekt het ook aan voldoende personeel om het te organiseren. Daarom wil het Alphense College de gemeente dus niet kandidaat stellen voor die editie. Maar hoe kijkt Pro daar nu zelf tegenaan naar die afwegingen? Aan de telefoon daarvoor hebben we Ayla Covington. Ayla, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, en wat is er precies aan de hand, Ayla? Want eerder spraken we al met Rebecca over in ieder geval de wens om het te organiseren. Maar dat lijkt dus naar alle waarschijnlijkheid niet door te gaan.
2: We hadden in eerste instantie inderdaad gevraagd of het college zou willen overwegen om ons hier aan te melden. We hadden toen al wel het idee en signalen gekregen vanuit Alphen. Dat best wel wat queer mensen ervaren dat er minder acceptatie is. En dat ze meer haat ervaren of ze gaan meer intimidatie. Vorige week zijn er dus cijfers bijgekomen.
1: Ja.
2: Dat die acceptatie daadwerkelijk daalt, voornamelijk onder jongeren. En zodoende kwamen wij er ook achter dat Roze Zaterdag een open aanbesteding is. En dachten wij, nou kijk of Alphen zich daarvoor wil aanmelden. In het achterhoofd wel houdende dat wij inderdaad een precaire financiële situatie hebben.
1: Mm-hmm.
2: Inmiddels hebben we inderdaad reacties gehad van het college. Dat er momenteel helaas niet in zit. Inderdaad ook door de veiligheidsrisico's. Want dat neemt natuurlijk wel heel veel met zich mee. Dat hebben we ook dit jaar in Noordwijk gezien. Dat er naast de activiteiten zelf en buiten het terrein echt nog wel mensen zijn achtervolgd, nagefloten, lastig gevallen. Dus om deze reden heeft voor nu in elk geval gezegd. Dit gaat ons eventjes, het redden wij niet met de middelen die we hebben. Maar ze gaan wel kijken of het eventueel binnen bestaande evenementen er een plek kan komen voor queer mensen om zich te laten zien en te laten horen.
1: Ja, want Alphen aan de Rijn is natuurlijk een regenbooggemeente. Hè? Ieder jaar wordt ook de regenboogvlag geheist. Je vertelt het al, de afgelopen weken zijn de cijfers naar buiten gebracht waarin de homo-acceptatie eigenlijk alleen maar is verminderd in de afgelopen jaren. Zorgwekkende situatie. Met Roze Zaterdag, met de organisatie daarvan, wilden jullie vanuit Pro natuurlijk ook gewoon proberen daar aandacht voor te vragen en misschien die cijfers wat meer terug te dringen, neem ik aan.
2: Zeker, zeker. Ja, wat ik net zei, we hebben echt ook vanaf Alphen zelf best wel wat mensen gehoord die ons hebben benaderd met hey, hier lopen wij tegenaan. En dan is er natuurlijk de hoop dat een evenement als dit de verdraagzaamheid wat meer opent. Dat het mensen die niet vaak of minder in contact komen met queer mensen ook gewoon zien. Hey, dit is een hele leuke gemeenschap en iedereen moet zichzelf mogen zijn.
1: Ja.
2: En nu gaan we kijken of er andere manieren zijn waarop we daarvoor kunnen zorgen. Roze Zaterdag is daar een middel voor, maar zeker niet de enige.
1: Maar wat vind je dan van de argumenten van de gemeente? Ik bedoel, ja, we weten financiële problemen. Nou ja, problemen. De pot is niet groot meer in Alphen aan de Rijn. We hebben het over 2029. Nu zou je kunnen zeggen, je kunt nog een paar jaar sparen. Maar dat wil het college niet.
2: Ja, we vinden het natuurlijk jammer dat het nu niet door kan gaan. Maar eerlijk, met de huidige situatie kunnen we het begrijpen. Er wordt al heel veel gevraagd van onze veiligheidsdienst. Er wordt al heel veel gevraagd van onze pot. Je zou inderdaad kunnen zeggen, tot 2029 is er tijd om te sparen. Alleen er komen ook volgens mij nog echt wel andere uitgaven aan die ook prioriteit verdienen. En niet zozeer hierboven. Maar voor wat ik heb meegekregen is het gewoon een hele afgewogen beslissing geweest. En het is wel ook, we willen het goed kunnen doen en we willen het mooi kunnen doen. Als we ooit op het punt komen dat we hier wel de middelen voor hebben.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. Op sommige plekken staat minder dan 1,25 meter water. Op de IJssel, de Nederrijn en delen van de Waal zijn schippers nu op zichzelf aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Daarvoor is veel regen nodig in Duitsland. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen, zoals de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta afgelopen zomer. Ze willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen, maar de migranten direct terug kunnen sturen. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student hoeft niet meer de cel in voor de verkrachting van twee studentes. Bovenop de 7 maanden die hij al heeft vastgezeten, heeft hij in hoger beroep alleen een voorwaardelijke straf gekregen. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks, maar dat de student doorging toen het slachtoffer wilde stoppen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik demonstreerden vanochtend honderden scholieren tegen bezuinigingen in het onderwijs. Het protest liep uit op vernielingen van onder meer auto's en een supermarkt. De Belgische politie heeft 6 mensen opgepakt. In Frankrijk zijn veel scholen geblokkeerd en ook daar is sprake van vernielingen en geweld. Studenten hebben zich bij het scholierenprotest aangesloten en hebben tientallen universiteiten geblokkeerd. Het weer. Steeds meer ruimte voor de zon. Het is een graad of 20. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het westen van het land staat nog ruim 140 kilometer file. En dat komt onder andere door ongelukken. Zoals op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daar is de weg net weer vrij na een ongeluk bij Zoetermeer. Het oponthoud is hier nog ruim 20 minuten. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Woerden 40 minuten extra reistijd. Ook daar is de weg weer vrij na een ongeluk. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam rijdt het langzaam bij knooppunt Prins Klausplein. 25 minuten vertraging hier. En ook op de N14 van Den Haag naar Leidschendam staat file. Bij Leidschendam-Zuid 15 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu?
7: Dit is de dag.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: En laten we het hebben over andere zaken. En dat gaat over een coverband. Heel veel coverbands zijn in natuurlijk tegenwoordig. Waar je ook komt of gaat. Er is altijd wel een optreden van een coverband te vinden. Maar in Alphen aan de Rijn hebben we ook een coverband. En die speelt van ABBA tot Bruno Mars, van funk tot rock. Ja, Back Up, zo heet die band. Neemt vrijdag 9 oktober een flinke voorraad herkenbare hits mee naar poppodium Max in Alphen aan de Rijn. 11 muzikanten, inclusief blazers. Het belooft in ieder geval een avond te worden waarbij wordt stilgestaan bij de muziek. Maar stilstaan zelf, ja, dat is vrij lastig. In de coverband zit Mike Denis van Back Up dus. Mike, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Ja, Mike, voor luisteraars die jullie nog niet kennen, wat voor band is Back Up precies?
2: Ja, gaf eigenlijk al een hele mooie introductie. We zijn dus een 11-koppige coverband uit de regio. En we staan vooral bekend om onze 3 vocalisten en onze 4 blazers. En eigenlijk kunnen we daardoor een heel breed repertoire spelen. Van allerlei genres, allerlei decennia. En we proberen vooral ook een feestelijke avond te maken. Met bekende hits, met verrassende medleys. En vooral met meezingers en dansbare muziek.
1: Ik vertelde net, maar dat was eigenlijk een invulling. Het is een Alphense coverband, klopt dat ook?
2: Nee, we komen uit de regio. Ja. En we komen de meeste van ons komen uit Leiden. Dus we komen niet uit Alphen zelf. Mm-hmm. Maar we vinden het vooral heel leuk om in de regio op te treden. Wat dit zo bijzonder voor ons maakt nu, is dat het ons eerste optreden eigenlijk in Alphen is. Extra leuk.
1: Ja, extra leuk. Hoe lang bestaat de band al?
2: De band bestaat, denk ik, nu ongeveer 3 jaar. We hebben altijd een beetje in wisselende samenstellingen gespeeld. Maar sinds 1,5 jaar zijn we nu echt met een vaste club. En gaan we er vol voor.
1: Ja, 11 man, 11-koppige band is het. Uit wie bestaat het dan?

0: zo'n band?
1: Ja, dus we hebben de standaard ritmesectie die iedere band eigenlijk heeft. Nou, de drums, dat doe ik dan. En we hebben de bassist, de gitarist en het keyboard. En daarnaast hebben we twee zangeressen en een zanger. Dus dat zijn onze drie vocalisten. En we hebben ook nog vier blazers. En dat maakt ons wel, denk ik, net wat anders dan andere bands.
0: Ja.
1: En dat zijn twee trompetisten, een saxofonist en een trombonist. En met name die blazers krijgen we heel vaak te horen dat dat toch net wat beetje extra geeft. En we proberen ook nummers, eigenlijk misschien standaard nummers, een beetje om te bouwen, zodat we er wel blazers bij kunnen gebruiken. En ja, die geven net wat beetje extra.
0: Oké, wacht even. Want ja, ABBA-muziek, daar zit standaard geen blazer bij. Hè? Dat weten we allemaal. Maar hoe doen jullie dat dan?
1: Ja, dus we hebben een hele toffe ABBA-medley met de grootste hits van ABBA. Als we dat idee hebben, dan gaan onze blazers op zoek op internet. Daar is heel veel te vinden natuurlijk op social media van allerlei muzikanten die dingen bedenken en doen. En dan gaan ze eigenlijk kijken, ja, wat zouden wij als blazers bij die medley kunnen spelen? En ze gaan uiteindelijk ook vaak gewoon zelf schrijven. Dus we hebben het geluk dat we ook hele muzikale, goed onderlegde blazers hebben die zelf partijen kunnen schrijven. En dan gaan we dat opbouwen. Okay. Dus bij onze ABBA-medley zitten blazers.
0: Oh, wat goed, hè? Dus je krijgt ook een heel ander kijkje op hoe de muziek van ABBA ook had kunnen klinken eigenlijk.
1: Ja. En dat proberen we wel te doen, zeker bij nummers waar je het eigenlijk misschien niet verwacht. Daar proberen we dan blazers aan toe te voegen.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik liep een protest uit op vernielingen. In Frankrijk hebben studenten zich bij de protesterende scholieren aangesloten en tientallen universiteiten geblokkeerd. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne in de handbagage. Het toestel kwam uit Mexico. Welke maatschappij is onduidelijk. Het bemanningslid is opgepakt. Het weer. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt net als vandaag zo'n 20 graden.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het westen van het land worden de meeste dagelijkse files nu snel korter. Wel rijdt het nog erg langzaam op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Daar is het oponthoud bij Bodegraven 30 minuten. De A20, Hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht een kwartier vertraging. De A4, Rotterdam richting Amsterdam, bij Zoeterwoudendorp ook zo'n 15 minuten extra reistijd. En dan nog een file op de A16 van Rotterdam naar Breda. Voorbij Rotterdam-Feyenoord 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: We gaan het hebben over losse stoeptegels, gladde vloeren, je evenwicht verliezen. Het kan allemaal natuurlijk. Een val is zo gemaakt, maar zeker op latere leeftijd kun je daar veel last van hebben. Althans, de gevolgen kunnen heel groot zijn. Tijdens de valpreventieweek, dat is het namelijk deze week, vraagt Alphvitaal aandacht voor stevig en veilig blijven bewegen. Maar ook om de valrisico's te testen, met cursussen onder andere. Wat leer je daar precies van? Leer je vallen? Juist voorkomen dat je valt? Nou, we gaan het vragen aan de coördinator bij Alphvitaal, coördinator valpreventie. Dat is Jim. Jim, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Jim Kromhout, goedemorgen. Ja, toch even, waarom is het belangrijk om aandacht te besteden aan valpreventie? Want ja, als je zelf nog nooit bent gevallen, is het risico er dan net zo groot dan dat je dagelijks valt, bij wijze van.
2: Ja, nee, kijk, als je nog nooit bent gevallen, is het risico natuurlijk nu kleiner. Maar het feit blijft dat als de leeftijd vordert, dat het risico op vallen toch echt groter wordt. En zo vallen een derde van alle 65-plussers jaarlijks. En als je 80-plus bent, wordt het alweer 2/3 van alle mensen. Dus in ieder geval noodzakelijk om je ervan bewust te zijn.
1: Ja, 2/3, dat is natuurlijk vrij hoog. Afgelopen week kwam er ook nieuws naar buiten dat best veel mensen daaraan ook overlijden door te vallen. En dan hebben we het over de leeftijdsgroep van 80-plus.
2: Ja, inderdaad, als je wat ouder wordt, krijg je wat meer risico op wat ernstig letsel. Je hoort vaak heupen breken bij een val, of een pols of hoofdletsel. Dat zijn dan de meest voorkomende ernstige letsels. Ja, en als je wat ouder wordt, dus echt die 80-plussers, dan heb je dus meer kans dat je dat oploopt. Ja.
1: Ja, want wat gebeurt er dan precies? Omdat je evenwicht verliest, weet je niet meer hoe je moet vallen? Of?
2: Nee, als je ouder wordt, dan verandert natuurlijk van alles in je lijf. Dus de spierkracht gaat wel achteruit en het reactievermogen. En de algehele conditie natuurlijk. Oudere mensen hebben vaak toch ook vaak wat onderliggende aandoeningen. En dat zorgt er bij elkaar voor dat het risico gewoon groter wordt dat je valt. En dat je daar minder goed op kan reageren als je dan op de grond terechtkomt. Ja.
1: Nu geven jullie valpreventiecursussen. Wat leren ze daar dan?
2: Daar leren we vooral om te blijven staan. Hè? Dus dan gaan we aan de slag met spierkracht, balans, looptechniek, opstaan uit een stoel. Maar we oefenen ook het opstaan van de grond. En dat is soms nog wel spannend. Maar wat blijkt is dat als je weet hoe je moet opstaan, dat je je wat zekerder voelt. En juist als je je dus zeker voelt, heb je ook weer minder kans om te vallen. Dus dat zijn eigenlijk de grootste punten waar we mee aan de slag gaan.
1: Oké. Nu geef je aan, ja, je leert ook gewoon vooral te blijven staan. Ja, je hebt het niet altijd voor te zeggen, hè? Zeker een losse stoeptegel, zoals ik net zei, of een te gladde vloer, of een doorbordje die net even in de weg staat, waarbij je je voet niet er genoeg overheen kan tillen. Is dat dan net zoiets als bijvoorbeeld met als je een kinderwagen gaat uitzoeken, dat je zo'n parcours af kan gaan?
2: We doen niet echt een parcours, maar we werken eigenlijk toe van simpele oefeningen naar dat je mee zou kunnen doen aan een echte sportles. Zodat je dus die spierkracht en dat benen optillen en de balans op één been, dat echt beter wordt. En daarbij is goed om te benoemen dat inderdaad wat je zegt, die losse stoeptegels of die dorpel die in de weg ligt, dat zijn externe factoren. Maar je struikelt pas over een tegel heen als je hem niet goed ziet. Hè? Bijvoorbeeld je ogen niet goed zijn of dat je je been niet goed kan optillen. Dus dat het is vaak dubbel op.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ja, het is precies 7 uur. Tijd voor het nieuws van de NOS. En daarna kan je luisteren naar Na Tafelen.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Er wordt nog 1 persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook de NVM is daar blij mee, maar wijst erop dat er nog geen opleidingseisen zijn vastgelegd en dat een register dan weinig zekerheid biedt. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Het belooft een zware wedstrijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. En in Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
3: De ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje zijn vanavond in het stadion.
2: Verdediger Jan-Paul van Hekken verliet gisteren geblesseerd het trainingsveld. Hij komt vanavond niet in actie. De wedstrijd begint om 9:15. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling 10,9 miljoen euro opgeleverd. Jordan droeg het shirt in 1998 in de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 meer op, 21,5 miljoen euro. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Koelt af naar 8 graden, ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Studio Alphen.
5: Met nu,
4: Na Tafelen.
5: Wij zijn erbij.
4: Studio Alphen.

Ja, een hele goede avond en heel erg leuk dat je luistert naar Natafelen. Je hoorde R.E.M. met Orange Crush. Of Crush, moet ik eigenlijk zeggen. En een hele goede avond. Super leuk dat je luistert trouwens. Het is bijna 7:07 op deze 1 oktober. En ik moet zeggen, het is even wennen, 1 oktober. Het is bloedheet. Buiten vond ik het vandaag bloedheet. In de studio is het nog steeds bloedheet. Ook al kan ik je verzekeren, dat komt misschien niet volledig door de temperatuur of door het weer buiten. Maar misschien ook een klein beetje door mij. Wie ben ik? Mijn naam is Joris. Een hele goede avond. Ik maak dit programma Natafelen nu al dik drie jaar. 149 afleveringen zitten we nu op. En dat belooft een mooie avond te worden. Ik heb een bomvol programma met heel veel leuke muziek. En daar gaan we zo meteen gewoon gelijk invallen. En later klets ik je nog wel iets meer bij. Maar eerst is het tijd voor... Ik zit al. 2017, Dua Lipa. New Rules.

Ik zou zeggen, slinger je koffiezetapparaat zometeen alvast even aan. Of maak hem even schoon als dat nodig is. Want je gaat hem zeker nodig hebben. Maar in de tussentijd zou ik zeggen, ja, weet je, ik weet niet hoe lang geleden je hebt gegeten. Of dat je nog aan het eten bent of dat je moet eten. Bij voorkeur ben je nu aan het natafelen. En anders ben je dat sowieso hier. Dus ga lekker achterover zitten. En dan wil ik je eigenlijk alleen maar vertellen, luister nou eventjes gewoon goed. Want ja, dit is nog eventjes een sfeertje. Tot zometeen.

terug naar 1969. 57 jaar geleden. 1 oktober. Album Abbey Road kwam uit. En dit is de opener. Het is Come Together.

0: heerlijk. Wat wil je nog meer op je broeierige 1 oktober? Op je pre-herfstavond of eigenlijk op je soort verlaten zomeravond? Dat kan niet beter dan met de Beatles en die wist het al in 1969. Heerlijk, ik ben helemaal een beetje zen geworden. Eigenlijk, als het zo doorgaat, dan kak ik best wel in. Maar ik, oh god, hoor je dat? Dit is wel iets trouwens. Het wordt steeds harder, maar het komt eigenlijk wel goed uit. Het is namelijk tijd voor, hoe heet het ook weer?
1: Koffiealarm!
0: Oh ja.
1: Met je koffiealarm, kijk. Inlopen in suiker, geroerd en al.
2: De meeste Nederlanders zijn echte koffieleuten.
0: Ja, het is tijd voor een heel smerig bakkie. Oh, heerlijk.
3: Ja, gadverdamme. Dit is... Nou, moet je kijken. Dit is toch geen koffie?
4: Lekker. Lekker.
2: Ja, vind ik het, ja.
3: Nee, kijk. De eerste indruk is...
5: Romig.
6: Ja, romig.
7: Echt heel romig.
8: Ja. Lekker romig.
3: Romig.
0: Ja, het is pak een beetje 7:50. En het is zo'n punt op de avond dat je denkt van... Nou, ik kak toch een klein beetje in. Maar niet getreurd, het is namelijk tijd voor koffie verkeerd. En dat is eigenlijk een bakje koffie die niet helemaal zuiver is. Het is geen espressootje. Nee, dat staat voor energie. Maar wij doen het eventjes iets verder. Dus denk aan koffie met melk, suiker, slagroom, karamelsiroop. Gooi erin wat je erin kan gooien in koffie. Er is nog veel meer op te noemen. En dat is dus eigenlijk een beetje ordinair bakje koffie. En dat wordt vergezeld met een heel... fout plaatje. En ik heb vandaag weer een pareltje uitgezocht. Het is echt ongekend. Dit is een nummer. Ik ken het niet zo heel goed eigenlijk. Het is iets wat ik wel eens voorbij zie en vooral hoor komen op TikTok. Bij filmpjes dat mensen er heel stom op dansen. En dan denk ik alleen maar van, jeetje, wat is dit fout. Het is vreselijk. Het is verschrikkelijk. De artiesten ken ik ook niet. Het zijn Rakim, Kim en Ivano. Snap je het? Ik snap het helemaal niet. Maar als je het hoort, dan snap je misschien. Het nummer heet Fendi 2 of 2. En het is gewoon... ik krijg wel zin eigenlijk om naar de Bijenkorf te gaan. Heel veel geld uit te geven. En dan heel stoer te gaan lopen. En daar staat het nummer eigenlijk voor. Dus dit is Fendi 2. In koffie verkeerd. Maak je borst maar nat. En even wakker worden.
9: Koffie verkeerd. Fendi.

0: The Seal, Kiss from a Rose, 1984. Of zoals vrienden van me wel zeggen, Kiss met Seal from a Rose. Maar dat is niet helemaal goed. Dat is een grapje. Goedenavond en leuk dat je hopelijk nog steeds luistert naar tafel. En als je net inschakelt, dat is ook mooi. Blijf vooral lekker hangen. Wij hebben net met z'n allen even een fout bakje koffie op. En waardoor we een klein beetje over die after dinner dip weg heen zijn. En dat is mooi, want het is nu ongeveer 7:30. En dat betekent tijd voor wat lokale nieuws doornemen. En we beginnen met een mooi nieuwtje, namelijk 17 woningen in de Lange Diamant komen vrij. De opgeknapte Lange Diamant aan de Diamantstraat hier in Alphen. Mooie titel, ik weet niet hoe ze daar aankomen eigenlijk. Die is dus opgeknapt en de eerste 17 huurwoningen die komen beschikbaar. Woonforten beginnen met verhuur van 3- en 4-kamerwoningen. Een deel van de woningen wordt verloot, belangrijk. Van de 17 woningen zijn 3-kamerwoningen speciaal bedoeld voor jongeren van 18 tot en met 27 jaar. Deze woningen worden wederom via een loting toegewezen. Ook een deel van de 4-kamerwoningen wordt verloot. En de overige woningen worden toegewezen op basis van inschrijftijd. Nou, toch een mooi initiatief met nieuw huren. Want de woningnood is nog steeds flink. Maar op deze manier gaan we er met z'n allen een klein beetje tegenin. Dus dat is mooi. Verder nog een wat minder nieuwtje. Namelijk de McDrive bij de N11. Die is heel de week dicht. De McDrive die is heel de week dicht. Tot en met vrijdag 4 uur 's middags is niet mogelijk om met je auto burgers, frietjes of een milkshake te halen. Volgens de Mac de McDonald's wordt er gewerkt aan het verbeteren van de drive-thru. Het restaurant is natuurlijk gewoon open tijdens deze werkzaamheden. De McDonald's meldt ook op hun Instagram. Goed, eventjes geen drive, dan maar naar binnen. En anders, waarschijnlijk wordt het daarna allemaal net even iets beter. En dan hebben we hier nog, even kijken, wat zullen we eens doen? Is er nog iets anders belangrijks om te vermelden? Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Oh ja, dat is wel een taaie. Dat was van de week, maar toch even om te benoemen. Twee auto's zijn dinsdagavond met elkaar in botsing gekomen op de N207 bij Alphen aan de Rijn. En beide voertuigen raakten beschadigd. Niemand gewond gelukkig. Maar van een van de auto's lag dus de voorbumper op het wegdek. Het is chaos hier en dat gebeurt ook eventjes. Ook leuk om te benoemen. En goed, we sluiten hem vrolijk en positief af eigenlijk. Want de oliebollenkraam, ik zie hem staan hier uit het raampje van Studio Alphen. Die is weer geopend vanaf 1 oktober natuurlijk. De komende maanden kunnen Alphenaren weer terecht voor oliebollen en andere lekkernijen. En de kraam mag tot eind januari blijven staan. Ik moet zeggen, ik kom zelf uit Gouda, daar is het meestal gewoon na oud en nieuw alles klaar. Maar hier mag het wat langer blijven staan, dat vind ik eigenlijk heel erg top. En dit jaar staat er weer een nieuwe kraam. Eigenaar Toon van der Weert vertelt dat de bouw ervan ongeveer 2 jaar duurde. Deze kraam is ruimer, heeft grotere werkruimte en... er zijn bekende elementen uit Alphen op de wagen te zien. Dus dat is wel mooi. En het is ook niet helemaal nieuw, die kraam. Want het staat er dus al 70 jaar. En het is een jubileumjaar. Ik zag net ook een ballon hangen met 70 erop. Super mooi eigenlijk. En geweldig. 3 generaties lang al. En wil je hier meer over zien? Ik zeg niet, maakt niet uit of je dat wil eigenlijk. Het is namelijk, je moet dat gewoon eventjes bekijken. Dat is gewoon hartstikke leuk. En het ziet er hartstikke leuk gezellig uit. Ga naar www.studioalphen.nl, de website. En er staat een mooie reportage gefilmd door mijn collega's. En dat is gewoon waanzinnig. Die moet je echt kijken. Ik heb hem net gezien. En ik ben gelijk, ik dacht, goh, ik ben zo enthousiast. Ik heb gelijk 70 oliebollen gekocht. Voor elk jaar eentje, snap je. En die heb ik voor de helft al op. Soms heb je dat gewoon, dan heb je trek. Maar hey, het is zo leuk. Want omdat het 70 jaar bestaat, mag ik gewoon 70 oliebollen op één avond eten. En dat gaat echt goed. En ik heb echt geen buikpijn. En ik ben echt niet aan het zweten hier. Oké.
1: Goed verhaal.

Ja, Panic at the Disco, High Hopes 2018. Een leuk feitje. Dit was, of dit is in principe een verzoekje. In principe dan, om het maar zo te zeggen. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Leuk dat je luistert naar Natafel nog steeds. Wil je ook een verzoekje insturen? Dat kan. @natafelen.radio op Instagram. Of wie weet kan je Studio Alphen ook benaderen. Ik moet zeggen, er is wel eens ook geappt naar Studio Alphen voor verzoekjes. Dat kan ik niet zien. Dus je moet echt eventjes op Instagram een DM'tje sturen naar @natafelen.radio. Dat is het allerbeste. Of bel naar 0172-515153. En dan wie weet draai ik jouw verzoeknummertje wel. In de tussentijd gaan we even lekker dansen. Oh,

0: Ja, het is LF System, Afraid to Feel. 2022 alweer, maar het voelt voor mij nog volledig als nieuw. Lekker dansbaar plaatje en dat past wel bij deze avond. Want eerlijk, als je het ook zo hoort, het is lekker een beetje tropische avondje. Hele goede avond. Mijn naam is Joris, leuk dat je luistert naar Natafelen. Tot 9 uur ga ik gewoon door, schuif ik ongevraagd bij je aan. Vaak mee op het ritme van je avond en het is een ritmische bedoeling tot nu toe. In elk geval. En ik moet zeggen, het is nu, nou, wat is het? Het is, we gaan voorzichtig richting 7:45. Al vroeg om te zeggen, maar we gaan voorzichtig richting 7:45. Het is eigenlijk al vrij donker buiten. En hier bij Studio Alphen hebben we het ook al een klein beetje over wat we gaan doen met Sinterklaas onder andere en zo. Maar goed, en dat is het heel grappig. Van, het is donker, dat soort dingen krijg je toch een beetje najaar, winterse gevoelens bij. Terwijl het was vandaag gewoon hartstikke warm buiten. Het is nog steeds bloedheet hier in de studio. Dus als ik een klein beetje aan het mijmeren ben, aan het zwijmelen, sorry, dat heeft daarmee te maken. Het is gewoon lekker warm hier, maar dat maakt niet uit. Dat geeft mij ook weer motivatie om hele leuke dansbare muziek te draaien en een klein beetje de optimistische zomerse sfeer erin te houden. Over zomer gesproken, ik doe het programma normaal gesproken met Kevin, maar Kevin die is er een tijdje niet wegens stage. Maar ik had een vraagje aan hem. Ik had gevraagd van Kevin, hey, de luisteraar, die mist je een beetje. Dus wil je nou alsjeblieft even een spraakberichtje insturen, hoe het met je gaat. Dus en dat heeft hij gedaan, dus we gaan even luisteren naar een spraakbericht, hoe het nou precies gaat met Kevin.
1: Met mijn buurvrouw loop ik altijd 3 keer per dag met de hondjes. En ik zeg tegen haar, ik zeg, van de week als het mooi weer is, gaan we zitten met z'n tweeën. En dan de hondjes gewoon voor ons. Zat die chips erbij, wijntje erbij, lekker.
0: Ja, als ik het zo hoor, dan is het wel goed vertoeven met die jongen. Jeetje, hij heeft zijn stem zo'n beetje veranderd. Ik weet niet wat het is. Misschien dat hij verkouden is of zo. Ik zou het ook niet weten. Ik moet zeggen dat ik ook best wel verkouden ben. Dat symboliseert mijn week een beetje. Ik dacht op een gegeven moment van, goh, ik ben echt ziek aan het worden. Vorige week, als je geluisterd hebt, zou het leuk zijn. Anders kan je terugluisteren op de website www.studioalf.nl. Was ik een beetje schor en hoesten. Hoorde je gelukkig niet zo van de uitzending, maar het zat me niet helemaal lekker. En ik moet zeggen, het bereikte diezelfde avond na de uitzending een hoogtepunt. Ik kreeg koortsig. Ik had het koud en warm tegelijk. Hoesten, proesten. Vooral heel veel hoesten. Bijna blaffen eigenlijk. Zo, je snapt wat ik bedoel. Precies. Maar in elk geval, dat is ondertussen weer gaan liggen. En ik ben er eigenlijk wel weer. Ik ben nog een beetje verkouden, maar ik ben ook wel weer het ventje. Ik energiek, lekker veel gesport deze week. Dus ik hoop dat het een beetje ook motiveert. Want het is lekker weer. We mogen niet klagen. Het leven is mooi. Het is een mooie fase van het jaar. Want wat hebben we toch lekker weer. En ik wil niet per se zeggen dat ik het weer altijd zo belangrijk vind. Maar stiekem ook wel een beetje. Want ik ben toch een Hollander. En als het koud is, dan word ik zelf ook koud in mijn karakter. Goed, we gaan weer lekker muziek draaien. Genoeg gepraat voor nu eventjes. En dan gaan we.

Ja, het is zo'n plaatje. In 2007 was dit helemaal het, maar tegenwoordig zou er denk ik niet meer mee wegkomen. En daarom draai ik hem, vind ik gewoon leuk om te doen. Sean Kingston en Beautiful Girls. Ja, mooi, mooi, mooi, hè? Jeetje, wat een plaatje zeg. Ik vind het fijn dat je hopelijk nog steeds luistert naar Natafel. Of misschien ben je net ingeschakeld. Mij maakt het op zich allemaal niet uit. Maar blijf lekker hangen. Ik ben hier namelijk tot 9 uur. En wat zo leuk is aan Natafel, je kan dus ook verzoekjes insturen, aanvragen. Deze komt via Instagram, @natafel.radio. Dan kan je gewoon een DM'tje sturen. En dan wie weet draai ik jouw plaatje. Dat is toch genieten zeg. Deze komt van Cas. Cas. Misschien, ik heb echt niet heel misschien net de verkeerde gedraaid, maar dat maakt niet uit. Dit is Role Model met High Hopes 3000.

0: zit je gezellig te eten. Yeah. Ja, lekker hè. En dan rustig een kopje koffie. Zo ontspannen. En op de achtergrond...
1: Welkom bij Natafelen.
0: Jouw programma voor tijdens het natafelen. Natafelen op Studio Halve.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Het is ondertussen 8 uur, dat betekent nog een heel uur natafelen. Maar eerst het nieuws van de NOS.
4: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Britse politie heeft nog een man opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag op een luchtmachtbasis. De Brits-Iraanse man van 27 werd aangehouden in Londen, zegt de politie. Ook werden twee panden doorzocht. Afgelopen zondag werden al 5 andere jonge mannen opgepakt in de buurt van dezelfde basis bij Fairford. Zij werden maandag op borgtocht vrijgelaten. Op de vliegbasis zijn niet alleen Britse militairen aanwezig, maar ook Amerikaanse militairen. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school in Kiev raakte beschadigd en er ontstond een brand. Maar volgens de directeur konden de lessen doorgaan. Ook een belangrijke brug in Kiev werd getroffen door drones, maar is niet ernstig beschadigd. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. Zo juicht makelaarsvereniging Vastgoed Nederland het toe dat er een beroepsregister komt waarin mensen kunnen zien wie zich aan de regels houden. Volgens deze makelaar zijn de strengere regels een goed idee.
5: We zien zeker vanuit makelaars van buiten de regio dat er nog wel eens gevraagd wordt van wat voor biedingen worden er gedaan en welk bod moet ik uitbrengen om een winnend bod te kunnen doen voor mijn klant.
6: En dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
5: Nee, dat is niet de bedoeling. Daar is de regelgeving vrij duidelijk over.
4: De Noorse stervoetballer Erling Haaland heeft luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle voor de rechter gedaagd. Het bedrijf maakte tijdens het WK reclame op sociale media met een bewerkte foto van een vliegtuig met Haalands kenmerkende paardenstaart. We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien, stond erbij. Haaland, die zijn haar inmiddels heeft afgeknipt, kon er niet om lachen. Volgens zijn advocaat heeft het bedrijf ongeoorloofd gebruik gemaakt van zijn uiterlijke kenmerken. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
8: Met nu.
7: Natafelen.
8: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.
0: Hey, je luistert naar Natafelen.
9: Ja, maar denk jij dat ik Jan Pieper de Clown ben of zo?

Oh, wat lekker zeg. Ik trek me toch echt een bak of een blik nostalgie open hier. Met Flowrider Whistle 2012. Hele goede avond en leuk dat je luistert naar Natafel hier op deze donderdag 1 oktober. Het is ongeveer 7 over 8. En tot 9 uur gaan we gewoon door. Schuiven ongevraagd bij aan. Wie zijn we? Ik ben alleen vandaag. Ik ben de Joris. Aangenaam. Leuk dat je luistert. Als je net inschakelt, welkom. En als je al aan het luisteren bent, blijf lekker hangen. Wat ik net zeg, tot 9 uur schuif ik ongevraagd bij je aan. Vaak mee op het ritme van je avond. En je kan nog een hoop verwachten deze uitzending. Namelijk zometeen gaan we een stukje cultuur behandelen. En we gaan misschien ook nog eventjes wat live muziek draaien. Want het is de eerste van de maand. En dan draai ik graag live muziek zoals ik dat vroeger elke week deed eigenlijk. Ik ben dol op live muziek in afval. Nog staat, ja, er is genoeg voor je kiezen. Goede muziek sowieso. Het gaat alle kanten op eigenlijk. En we gaan eerst... Het is toeval. We gaan weer iets luisteren uit 2012. Het is ongekend. Misschien ken je deze nog wel. Dit is een van de coolste artiestennamen als je het mij vraagt. Dus Don't You Worry Child, om precies te zijn. Het is Swedish House Mafia en John Martin. Titel heb ik net genoemd. 2012.

0: Ja, dit is Straight Up van Paula Abdul. We gaan terug naar de jaren 80 in elk geval. En een lekker nummertje. Ik vind het wel mooi. En het is tijd voor even iets heel anders. Ik heb het net nagehind, maar het is tijd voor een beetje de stammerkeerde van...
1: De
0: cultuuragenda. Ja!
2: Ja, maar ik doe eens normaal, man.
0: Ja, oké, tijd voor de cultuuragenda. Het is tijd voor... we gaan even bespreken wat er te doen is dit weekend in Alphen en omstreken. Wat ga ik doen? Misschien heb jij nog een beetje weinig weekendplannen en wil je die wel graag hebben? Nou, geen zorgen, want ik ga je nu eventjes een klein beetje wat instructies geven wat je allemaal kan doen. En dan kijk je maar wat je ermee doet. Maar dit zijn in elk geval mijn tips. En we beginnen morgen, vrijdag 2 oktober... Vanaf 7:30 tot en met 9:30 s'avonds. Mooi, dus lekker na werk kan je nog even eten en rustig en zo. En dan is het de vleermuizen in het Zegerslootgebied. Op deze avond kijken en luisteren we naar vleermuizen langs de Kromme Aar en het Zegerslootgebied. Vooraf aan het vleermuisspotten is er een korte presentatie over het leven van de vleermuis in het bezoekerscentrum. Deze excursie is trouwens ook geschikt voor rolstoelgebruikers. Het start dus bij bezoekerscentrum De Veenweide. Deelname is gratis. En je kan je dus aanmelden. Dat is even een mooie praktische informatie. Je kan je aanmelden bij Dick, D-I-C-K-W, @xsforall.nl. Dat is volgens mij van de organisatie een website. En dan kan je je aanmelden en dan kan je gewoon even vleermuis kijken. Ik wil graag mijn horizon verbreden en wie weet verander ik nog in Batman of iets dergelijks. En even iets heel anders aanstaande zaterdag. Weet je, ik ben een muzikale jongen. Ik hou van een beetje met muziekjes in de weer zijn. Ik speel gitaar al heel mijn leven, dat soort dingen. Hartstikke leuk. Nou, perfect. Namelijk in het wijkcentrum Zwaanswijk hier in Alphen heb je de muziekmiddag. In het kader van het 10-jarige bestaan organiseert wijkcentrum Zwaanswijk op 3 oktober, zaterdag 3 oktober dus, een gevarieerde muziekmiddag met optredens van Brassline After Hours Live. Die staan op een foto trouwens, ook leuk. Accordeonist. Ja, zeg ik dat goed? Ja, Dick van Geest. En er is een percussieworkshop, een pubquiz. En de feestelijke middag wordt afgesloten met een borrel met live muziek. En dit is zaterdagmiddag van 14:30 tot en met 18:00. Dus ja, weet je, zo'n dagfestival is er eigenlijk niks bij. Er wordt gewoon eventjes voetjes van de vloer en een hele wilde boel. Dus zo ga ik mijn weekend eigenlijk vullen. Leuke dingen in elk geval. Hoe ga jij je weekend vullen? Laat het even weten. @tafel.radio. Misschien heb jij nog tips en als je die hebt, superleuk. Dan kan ik ze misschien nog eventjes gaan voorlezen hier in de uitzending. Want waarom niet? Er is zoveel leuks te doen in Alphen. En niet te vergeten, de omstreken van Alphen aan de Rijn. We zitten midden in de jaren 80. Er was een man. Die is er nog steeds trouwens, maar die maakte destijds veel indruk met zijn teksten en zijn muziek. Het is de Frank Boeijen Groep en het Kronenburgpark.

Ja, Frank Boeien. Groep eigenlijk. Het Kronenburgpark, oftewel Ga die wereld uit 1985. Deze man ging altijd door merg en been. Het is ongekend eigenlijk wat voor impact hij heeft gemaakt. En ik moet zeggen, ik heb het zelf niet meegemaakt. Ik was toen nog zeker niet geboren. Maar ik hoor altijd mensen in mijn omgeving die wel volledig erbij waren toen Frank Boeien helemaal floreerde op dit niveau. Toen deze muziek uitkwam. En die zeiden dat hij onwijs veel indruk maakte altijd. Dus daarom vind ik het leuk om het even te draaien in Na Tafelen.

En zometeen kan je live muziek verwachten. Gaan we eventjes tijd voor in de spotlights. Is de avond zo weer op? En verder natuurlijk nog een avondvullend programma tot 9 uur. Met allerlei muziek, uit allerlei tijden, genres en sferen. We beginnen met een nummer uit 2024. Dit hele album, wat ook zo heet trouwens, van Beyoncé, was revolutionair. Het is Texas Hold'em.

0: goed.
1: Het is Beyoncé met Texas Hold'em. Ja, dit album was echt revolutionair. Het is een country album van Beyoncé. Het was, was nogal veel om te doen in elk geval. Maar Texas Hold'em, best wel een grote hit eigenlijk. En ik dacht, ik draai hem even. Het is zo leuk. Leuk dat je nog steeds luistert naar Natafel. Het is bloedheet in deze studio. Ik kan eigenlijk alleen maar zeggen dat... wat kan ik eigenlijk zeggen? Ik ga iets zeggen. Moet je opletten. Wat ik een beetje voel is dit.
2: Als ik een bril op had gehad, dan waren de glazen beslagen geweest.
1: Ja, en dat heeft eigenlijk niet eens 100% met de temperatuur te maken. Het is namelijk tijd voor...
3: In de Spotlight.
1: Juist, in de Spotlights. We hebben het in het leven geroepen ooit, omdat we dol zijn op live muziek. We, Kevin en ik natuurlijk. Live muziek heeft namelijk, nou, als je het aan ons vraagt, iets extra's. Het is een artiest die het net even anders doet. Het is interactie met het publiek. Het is een artiest die gewoon extra mooi zingt of zo. Het kan eigenlijk alle kanten op. Maar live muziek heeft iets magisch. Op het moment dat je een concert ervaart of gewoon een klein optreden. Het kan allebei. Maar het is gewoon anders. Het is organisch. Het is prachtig. Het is geweldig. En soms heb je ook van die versies die je dan tegenkomt in je leven. Dat je denkt van, hey, dit vind ik eigenlijk beter dan het origineel. Zo ook deze versie. Ik heb wel eens laten doorschemeren in dit programma. Ik ben best wel fan van John Mayer. Niet van alles van John Mayer, kan ik niet per se zeggen. Alleen, het is gewoon een waanzinnige... Excuses, het is een waanzinnige gitarist. Waanzinnige muzikant. En hij heeft veel meer in zijn mars, vind ik, dan puur de gevoelige liedjes die hij geschreven heeft. Nou goed, heeft hij ook wel laten zien her en der. John Mayer trio, onder andere. En bepaalde platen van bepaalde albums. En het is niet zo heel lang geleden. Ik denk, pak een beetje 1-2 jaar geleden. Was er een optreden bij PRS. PRS is een gitarenmerk. Paul Reed Smith is het van. En daar is de afkorting van PRS ook. En John Mayer die speelde vroeger altijd op Fender gitaren. Maar op een gegeven moment is hij overgestapt naar PRS. Dat zijn waanzinnige goede gitaren, kan ik je wel vertellen eigenlijk. Als iemand die er een klein beetje van af weet. Het zijn goede gitaren, moderne gitaren. En die gitaren die werden ook helemaal naar zijn wensen gebouwd. En hij heeft nu een hele bekende Silver Sky, heet dat PRS-lijn. En dat zijn gitaren die, dat zijn de John Mayer Signature Series. Maar goed, dat was een groot optreden. Hij trad erop met Mark Lecheri. Een gitarist die onder bands als, nu ga ik namen noemen... De Fearless Flyers, Snarky Puppy. Dat zijn allemaal bands die hele moeilijke muziek spelen eigenlijk. Maar het is gewoon een onwijze gitaarvirtuoos. En volgens mij ook een gast die met veel mensen bevriend is. Want ik zie hem altijd met alles en iedereen optreden. Goed, John Mayer, Mark Lecheri bij PRS. Dat was een van de jubileum denk ik of zo, dat weet ik niet precies. Maar ik zag op YouTube dat ze daar op hadden getreden. En dat ze een Vultures gespeeld van John Mayer. Ik denk, die ga ik even luisteren. En dit is naar mijn mening de allerbeste versie van Vultures die je kan bedenken. Hij is iets... misschien relaxter. Ze gaan een beetje jammen. Ze gaan echt gitaar spelen alsof hun leven ervan afhangt. Dit is gewoon onwijs genieten. En daarom wil ik hem heel graag aan je laten horen. Hier in de Spotlights. John Mayer live met Vultures in de Spotlights. Maak je borst maar nat.

Ja, ze is al een paar jaar niet meer onder ons, maar wat een waanzinnige zangeres was dit. Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You, trots van Ierland onder andere. En een icoon op rebelse meerdere manieren in elk geval. Goed, leuk dat je nog steeds luistert naar Natafelen. En als je net inschakelt, welkom. Het is ondertussen, ja, pak een beet, 20:43. Dat is dan 8:45, om het zo te zijn. Leuk dat je luistert naar Natafelen. Tot 9:00 gaan we nog eventjes door. Het Nederlands elftal gaat bijna beginnen. Ik ga lekker met een schuin oog kijken. Maar in de tussentijd gaan we doen wat je van me gewend bent. Als je dit kent in elk geval. En dat is gewoon lekkere muziek draaien. En we beginnen dus ook wederom weer met een onwijs klassiekertje. Ik weet niet of je het kent. Ja, het is al wat ouder. Het is echt klassiek. Prog-rock band. Ik ga er niet heel veel meer over zeggen. Het is The Alan Parsons Project. En Eye in the Sky. Even genieten. Lekker.

0: zijn geweest.
1: Ja, het is Hannah May en Deja Vu. Wordt toch wel aangeduid als hier vandaag in Natafel. Als ken je deze al wat onbekender. Moet ik zeggen, het is niet een gigantische artiest. Maar ze deed ook al ooit mee aan de beste zangers. Dus je kan je afvragen hoe erg serieus dat te nemen is. Dus in elk geval... Ja, nee, dat zegt wel iets over mijn muziekkennis in elk geval. Maar goed, blijf lekker luisteren naar Natafel. We gaan nog door tot 9 uur. Dat is nog een kleine 10 minuten. In de tussentijd ga ik nog 2 nummertjes draaien. Dus geniet er vooral van. Ik heb ze vakkundig uitgezocht. Eerst gaan we gewoon naar een hitje. Van 3 jaar geleden ondertussen alweer. Maar oh, wat bekend is dit eigenlijk. Miley Cyrus, je kent hem.

Ja, want het is toch heerlijk om af en toe Miley Cyrus te draaien. Deze is uit 2023. Maar het is toch een bepaalde fase van haar die voor mij toch wel weer een andere fase in haar carrière karakteriseert. We leerden haar het kennen als Hannah Montana. Toen was het zo braaf en dit en dat. En toen kwam dat hele rebelse fase rond 2012, 13 met Wrecking Ball en dat soort dingen. En toen was ze echt even helemaal krankzinnig.

en gestoord voor je gevoel in elk geval. En nu dit is weer een periode dat ze voor mijn gevoel een klein beetje volwassenheid, rust en bezinning heeft gevonden. Heerlijk dus, Miley Cyrus. En ik krijg gewoon trek in iets zoets, want we zijn al bijna klaar. Maar nog heel eventjes dan. Ik heb nog één laatste dingetje voor je. En het is romig.

Ja, goed. Het is 8:05. Vijf voor negen, sorry. Dat betekent het einde van Natafelen is alweer nabij. Ik wil je hartelijk bedanken voor het luisteren naar Natafelen vanavond. Volg ons. Toch wel, we blijven een programma van ons samen. Eventjes op Instagram, @natafelen.radio. Volg ook Studio Alphen gelijk. Dan krijg je alle updates elke week over de uitzending. Volgende week is er een gast. Ik weet het nog niet. Wie weet. Maar je kan natuurlijk altijd lekker blijven luisteren naar Studio Alphen. Dat sowieso. En dan gewoon een natafelen. Ik kijk ernaar uit om volgende week weer iets leuks ervan te maken. Dan is er misschien wel weer nieuwe muziek uitgekomen. Ik weet het nog niet. Of gaan we voorbeschouwen. Maar goed, dat zien we dan. Ik wil je nogmaals bedanken voor het luisteren. En we eindigen met een plaatje die mij heel erg blij en een klein beetje bijna emotioneel maakt. Nou, niet dat ik ervan moet huilen, maar dit plaatje geeft mij gewoon een heel fijn gevoel over een concert waar ik heel misschien wel heen ga volgend jaar. Waar ik moeite voor heb gedaan. Het is Oasis, Have to Run Away. Tot volgende week.

0: Doei.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 9 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Zondag waren al 2 lichamen geborgen en nu staat het dodental dus op 15. Er zijn geen overlevenden gevonden en er wordt nog 1 persoon vermist. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. Rijkswaterstaat kan minder vaak informatie doorgeven over het waterpeil.
4: Nou, onze patrouillevaartuigen hebben een diepte van 1,25 meter nodig om die metingen uit te kunnen voeren. En zowel in de Waal als in het IJssel en een aantal andere plekken is de waterstand lager. Dus kunnen we dat niet meer meten op die manier.
3: De branchevereniging voor de binnenvaart vindt het zorgelijk dat schippers nu op zichzelf zijn aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: studioalphen.nl.
1: Dit is Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben erover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. Bij een Russische droneaanval in Kiev is een school geraakt. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond. Wel ontstond er een brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd getroffen. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. De advocaat haalt uit naar het gevangenissysteem.
3: The state of Tennessee has shown us again that they are not capable of carrying out an execution consistent with basic human dignity. Last night was not just inefficient, it was cruel and it was torturous.
2: Er is een onderzoek geopend naar de mislukte executie. Voorlopig zijn andere executies in Tennessee opgeschort. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie is geïrriteerd over opmerkingen van minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. Die zei vanochtend dat de commissie betalingen aan Sierra Leone heeft stopgezet, omdat dat land niet meewerkt aan het uitleveren van de drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de Europese Commissie is dat niet de reden, maar heeft Sierra Leone administratieve fouten gemaakt. Jos L. heeft nauwe banden met de machthebbers van Sierra Leone, onder wie de president. Het land houdt hem al langer de hand boven het hoofd en daarom wil Van Weel dat de commissie daar iets tegen doet. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis en zijn op borgtocht vrijgelaten. In de Nations League heeft Nederland vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Dan het weer, vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook bewolking. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: 12 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Hij raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Ze was toen 18 jaar. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie. En voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. In de Nations League heeft Oranje vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. En de makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Van der Zandt omschreef Cornelissen als vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Dit seizoen van De Slimste Mens met Paulien Cornelissen als jurylid was al helemaal opgenomen. In overleg met de familie is besloten deze alsnog uit te zenden. Komende avond volgen daardoor twee afleveringen, omdat de uitzending van woensdag niet werd uitgezonden, vlak nadat bekend was geworden dat Cornelissen was overleden. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is een graad of 10 vannacht. In de ochtend zon. 'S Middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. Hij wordt de komende tijd daar verzorgd en behandeld in het LUMC. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta, zegt het bedrijf. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. En bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Die was volgens hem zo slecht en zijn fout als trainer. Oranje kwam al in het begin van de wedstrijd op een 2-0 achterstand. Pas na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren en eindigde de wedstrijd tegen Griekenland in een 2-2 gelijkspel.

0: Zondag speelt Nederland tegen Servië. Die moeten we wel winnen, vindt de bondscoach. Het weer droog en helder met weinig wind. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 2 uur.
1: Siri Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het Catshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuinigingen op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers gaan kijken hoe er in de toekomst alsnog op de uitkeringen bespaard kan worden. Op een bedrijventerrein in Almere is vannacht een grote brand uitgebroken. Op beeld is te zien dat er vlammen uit het bedrijfspand slaan en een grote rookwolk bij vrijkomen. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar nog meer delen van het bedrijfsverzamelgebouw in Almere-Buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich wel zorgen over de omvang van de nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. En de wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League afgelopen avond is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. De scheidsrechter legde de wedstrijd in de 20e minuut kort stil nadat tennisballen met erop de Palestijnse vlag op het veld waren gegooid. Later liep nog een man het veld op. Ierland speelt dit weekend tegen Israël en dat was voor actievoerders reden om te protesteren. De wedstrijd tegen Oostenrijk lag niet lang stil. Het werd uiteindelijk 2-2. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend is er eerst nog zon, maar 's middags zijn er meer wolken. Het blijft dan wel droog en het wordt